Goedenacht. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lidewij de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Voorde, in de Achterhoek, is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werk en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

Nou, dat zijn wel hele grote vragen op de vroege ochtend. Foreigner, I want to know what love is op Q-Music. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Het is 4:15 geweest. Ik dacht, weet je wat, we beginnen gewoon alvast met Mattie en Marieke, de pre-party. Vanaf nu zijn al je berichten weer welkom. Nou ja, al je berichten zijn sowieso de hele nacht door welkom. Maar vanaf nu zijn ze ook weer echt gericht aan iemand. Ik heb heerlijk geslapen. Wederom, dat is echt iets van de laatste 2 weken. Ik heb iets gevonden waardoor ik lekkerder slaap. Maar het geeft mij een ontzettend oud oma-gehalte. Ik slaap sinds korte tijd namelijk met een slaapmasker op. Dat komt omdat ik dat in Praag 2 weken geleden ook gedaan heb. Toen ik met het voetbalteam, het volledige voetbalteam waar ik onderdeel van uitmaak, VV Voorwaarts, zondag 3, in Praag in een hostel lag. En wij hadden echt, nou ja, we hadden gordijnen, dat waren witte douchegordijnen volgens mij. En daar kwam elke ochtend heel vroeg de zon door. Dus ik had een slaapmasker en ik heb daardoor heerlijk geslapen. Ik dacht, weet je wat, dat ga ik thuis ook eens proberen. Met die lange warme zomerdagen of zomernachten. En nou, verrek, het werkt echt ontzettend goed. Waar ik echt vorige zomer nog dacht, hoe kom ik nou in slaap? De zon schijnt buiten nog. Oh, het is zo warm. Ik zet mijn slaapmasker deze dagen op. Ik ga liggen en ik ben vertrokken. En ik wil niet weten hoe dat eruit ziet. Ik wil trouwens sowieso niet dat er mensen binnenkomen als ik lig te slapen, dat er dan eens een foto van mij wordt genomen. Want dat zou een beetje creepy zijn. Maar hierbij wil ik het helemaal niet weten hoe het eruit ziet. Want ik denk dus dat ik er echt een beetje uitzie als, ja, een oude oma. Een oude oma in een nachtjapon die net haar kunstgebit uitgedaan heeft. De haarspelden nog in haar haar heeft zitten om haar haar lekker te krullen. En dan het slaapmaskertje op. En dan gaan liggen. Maar ja, goed. Ik heb wel lekker geslapen. We kunnen beginnen aan de woensdag met DJ Snake en Justin Bieber op Q-Music.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Q-Music met Zoe Levi, sluit me in je armen. Studenten die zijn erg tevreden, maar waarmee? Dat hoor je zo meteen in het nieuws van 5 uur na Katy Perry.

0: exact 5 uur, tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcus er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcus er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Goed dat je erbij bent. Het belooft een heerlijke dag te worden met zometeen muziek van Lady Gaga, The Dead Dance, na Nothing But Thieves.

0: Baas, we gaan weer rammen vandaag. 800 kilometertjes op de pocket. En dan gewoon pootjes omhoog daarna.
1: Och.
0: Lekker man.
1: 800 kilometer rijden en daarna lekker de pootjes omhoog. Werner, ik wens je een hele mooie dag toe, jongen. En ik hoop dat die 800 kilometers gewoon voorbij vliegen. Maar dat zal zeker wel goed komen als je lekker je muziek aan laat staan. Mariella stuurt nog een appje. Beetje dubieus. Die stuurt een hel mooie goedemorgen, Luc. Een hel goedemorgen.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hel goedemorgen. Ik denk dat ze een hele goedemorgen bedoelt. Hele goedemorgen, Mariella. En hele goedemorgen als je luistert. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. We zijn begonnen. Het is deze hele mooie woensdag. Och. Opgevolgd door een hele mooie dinsdag. Of de woensdag volgt de dinsdag op. Hoe werkt het ook alweer? De weken, de dagen, de maanden, de jaren. Het was gisteren bloedheet. En daarom ben ik lekker aan de waterkant gaan liggen. In Utrecht. In mijn uppie, in mijn eentje. Dacht ik, ga er gewoon lekker een mooi plekje voor me uitzoeken. In het gras, met een grote badhanddoek. En dan ga ik een boekje lezen. En een salade eten. En een beetje chips vreten. En mensen kijken. En het is me eigenlijk best goed bevallen. En het had ook te maken met het feit dat ik... ik lag een beetje in een omgeving met wat alternatieve mensen. Ik had dat niet per se op die manier uitgezocht, maar om me heen zag ik veel tatoeages, dreadlocks, allerlei soorten tierlantijntjes en kleding die je niet bij de H&M kunt verkrijgen. En het leuke aan dat soort mensen is dat ze ook altijd wel even van een klein beetje blowen houden. Dus zonder dat ik, zelf iets op heb moeten steken, lag ik gisteren per ongeluk ineens tussen een enorme wolk van wietlucht op de hele mooie dinsdagmiddag. Het zonnetje scheen hoog. Ik ben nog even gaan zwemmen. Ik heb gewoon heerlijk gelegen daar aan de waterkant in Utrecht. Terwijl ik langzaam maar zeker toch ook een beetje lichtjes in mijn hoofd werd. Dat gratis en voor niks. Dus ik heb een heerlijke middag gehad gisteren. En 's avonds, ik zei het net ook al, mijn kamertje zelf midden in Utrecht is bloedheet. Ik heb geen airco, ik heb een schuin dak. Het is gewoon een krappe kast waar ik in lig. Een soort van een broedhok. Maar ik heb heerlijk geslapen. Ook weer dankzij mijn nieuwe geheime wapen. Het slaapmasker. Ja, ik ben helemaal om. Ik ben helemaal team slaapmasker geworden. En terwijl ik nog een beetje op bed lag en de dag door aan het nemen was, misschien ook een beetje licht in mijn koppie, moest ik denken aan Melanie. Wij spraken Melanie gisterenochtend in de show en zij had zo'n goed verhaal. Ja, dat ga ik gewoon zo meteen nog een keer voor je uitzenden. De kans is heel groot dat je het niet gehoord had. Melanie, moet ik wel even bij zeggen, bij dat verhaal, er komen wel wat botbreuken bij kijken. Dus je moet wel een sterke maag hebben, maar ik ga het je straks nog een keer laten horen, want wat een goed verhaal. En ook de Backstreet Boys onderweg naar Offenbach op Q Music.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music. Je hoorde Jelly Roll met I'm Good. En mocht je nou denken, hey, dit liedje heb ik voor mijn gevoel vorige week ontzettend vaak gehoord. Nou, dat zou kunnen kloppen.
1: Q Music. Mattie versus Marieke.
0: Het werd een beetje het themaliedje van Mattie versus Marieke. De strijd die vorige week gestreden werd. Uiteindelijk wist Marieke over een gehele week te winnen. Maar wat er misschien nog wel, wat ons langer zal bijblijven, is dat Marieke helaas voor haar vorige week tijdens Mattie versus Marieke haar enkel verstuikte, dacht ze. Ze ging extreem door haar enkel. Dat bleek later toch iets meer dan dat te zijn. Luister nog even één keer mee.
2: Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Oh, joh. Marieke, medic over. Marieke, medic over.
0: Dit was tijdens een challenge die Mattie en Marieke moesten doen bij Defensie. Uiteindelijk was het meer dan extreem door haar voet gaan. Marieke heeft haar middenvoetsbeentjes gebroken. En daarom zit zij 4 weken lang in het gips. Als het goed is, zit ze rond dit tijdstip in de taxi bij taxichauffeur André. Die heeft zijn agenda voor 4 weken leeggemaaid om Marieke elke dag naar de studio te kunnen brengen. Dus André en Marieke, als jullie aan het luisteren zijn, goedemorgen, rij veilig. Marieke zit dus 4 weken lang in het gips. Maar dat in de eerste instantie dacht iedereen, ja Marieke, je bent door je enkel gegaan, dus het is niet gebroken. En dat bracht ons bij de volgende vraag. Hoe lang heb jij met een breuk rondgelopen? Hoe lang ben jij doorgegaan zonder dat je wist dat je iets in je lichaam gebroken had? Nou, dat leverde het volgende verhaal van Melanie op. En dat verhaal begint in een luchtballon.
3: Ja, die luchtballon die ging het water over bij Nijkerk. En had eigenlijk te weinig gas. Dus die moest heel snel landen. En de plek die de piloot in gedachten had, die was er niet meer. Dat kon niet. Ja. Dus moesten we midden op de weg landen. Oei. En dat ging behoorlijk hard. En de takken van de bomen, alles brak af. En uiteindelijk landen we dus midden op straat.
4: Oei.
3: En dat ging best hard.
4: Ja, en toen?
3: Ik hoorde krak, want ik was ook aan het filmen. En ik hoorde dus echt krak op de film.
2: En dat was niet de mand?
3: Ja. Ja, nou, dat dacht ik toen. Want ik ben uiteindelijk uitgestapt en nog een beetje gelopen. We kregen zelfs nog champagne.
2: En wat zei die ballonvaarder?
3: Ja, dat gebeurt wel eens. Dat is een verzekeringskwestie, denk ik. Hij noemde het ook geen neerstorten. Hij zei, ja, een noodlanding was het.
4: Okay.
2: Dus, en wat bleek uiteindelijk het euvel?
3: Ja, nou, ik ging de volgende dag naar de huisarts, want het was toch al heel blauw allemaal, allebei met voeten. En het was niet gebroken, dacht hij, maar ga toch maar even naar het ziekenhuis. Nou, dat ben ik gedaan gestaan en daar zeiden ze, nee, allebei niet gebroken. Dus ik ben naar huis en ik had nog een feestje 's avonds, hartstikke leuk, gezellig. Maar mijn telefoon ging steeds, een onbekend nummer. Ik denk, nou, ga ik nu geen zin in. Dus maar na 12 keer dacht ik, nou, laat ik toch maar eens gaan kijken wie nou mij nou belt.
4: Ja.
3: En dan was het een ziekenhuis of ik alsnog zo snel mogelijk wilde komen. Want er was toch een breuk gezien.
2: Oei, oei, oei. Maar hoe kunnen ze dat nou bij de eerste foto gemist hebben?
4: Daar snap ik niks van.
2: Raar.
3: Ja, ze schijnt dat ze s'avonds nog eens opnieuw alle foto's langs gaan.
4: Dan gaat ze nog 1 keer rustig door alle foto's heen.
2: Dat is mij ook verteld. Ja. Dan hebben ze nog een soort intercollegiaal overleg. Ik moest ook nog na de röntgen nog door de CT bijvoorbeeld. Dus ze doen nog wel eens een second opinion. Hey, en toen heb jij beide poten in het gips gehad?
3: Ja, de ene was gebroken en de ander was niet gebroken. Maar het gekke was dat die andere dus veel meer zeer deed. Dus ik had de ene gips en de andere van dat flexibele gips.
4: Oh,
3: en ik kon gewoon helemaal niks meer. Dan word je naar huis gestuurd, in een rolstoel, in de auto geladen en dan kom je thuis.
2: Ja, het is
4: vreselijk. Hoe lang heeft dat geduurd, dat herstel?
3: Ja, dat heeft wel even geduurd, ja. Is echt wel
4: Leuk stukje in een luchtballon.
3: Ja, dat was een cadeau van mijn man, heel leuk.
2: En jij hebt ook nog lekker champagne gehad, hè, Melanie?
3: Ja, dat wel.
0: Denk voortaan nog maar eens een keer extra na wanneer je in een luchtballon stapt. Een hele goede morgen. Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Met zometeen nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Drop Dead. Ga je horen naar Rihanna, Kanye West en Paul McCartney.

0: Muziek op Q-Music, Olivia Rodrigo en Drop Dead. Iedere ochtend krijg jij de kans om te komen collecteren voor je eigen goede doel bij Mattie, Marieke en Annemarie. Wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Waar zou je voor kunnen komen collecteren? Laat het alvast weten in de app van Q-Music. Gisteren kwam Linda collecteren en Mattie die droeg €5 bij aan haar collecte. Alleen daar was Linda niet heel erg tevreden mee, zo leek het. Nou, hoe dat hele gesprek ging, dat hoor je zo meteen. Maar ik kan je wel vast een klein tipje van de sluier geven.
1: Je krijgt van mij €5.
2: €5 voor een Super Soaker? Ja, maar... Ik kan al even een handpistool verkopen, ja, maar... bij de Action.
1: Ja, maar Linda.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Vance Joy, Riptide op Q Music, waar je zo meteen Kygo gaat horen met Save My Love. Eerst even terug naar gisteren. Gisteren had Linda de kans om te komen collecteren voor iets wat ze zelf nodig heeft in het leven. Dat was niet specifiek speciaal een moment voor Linda alleen. Nee, elke ochtend kan jij komen collecteren bij Mattie en Marieke. En dan niet voor een groter goed doel, nee, even puur voor jezelf. Dus bedenk even, wat heb jij nu nodig in je leven? Heb je nieuwe laarzen zien staan in de etalage? Denk je, oh, die moet ik hebben. Is je tentcel gescheurd? Wil je misschien concerttickets? Nou, het kan voor van alles zijn. Mattie, Marieke en Annemarie die kunnen een bijdrage leveren als jij tenminste een beetje een goede pitch hebt. Waarom zouden zij een bijdrage moeten leveren aan jouw goede doel? Gisteren kreeg dus Linda de kans om te komen collecteren. En ik zou je graag mee willen geven dat je misschien op een andere manier moet reageren dan zoals Linda deed.
1: Linda, wat kost die supersoker?
2: Om erbij,
1: oh,
2: goeie, 50 euro.
1: 50 euro, ja, dat zijn flinke bedragen.
3: Wow.
2: Echt, hè? Voor een waterpistool.
1: Ja. Even denken. Ja, Linda, je maakt natuurlijk de jonge Mattie een beetje in mij wakker. Wat is het vet, een supersoker. Ik moet zeggen, ik vind je een beetje veel. Ik vind je lief, maar ik vind je veel. Je krijgt van mij 5 euro.
2: 5 euro voor een supersoker. Ja, ik ga hem even een handpistool verkopen bij de Action.
1: Ja, maar Linda, ik haal hem er ook zo weer uit als we gaan debatteren. Nee, je komt met niks, hè?
2: Dat is waar.
1: Ja, precies, ja. Dus ik vind je pitch vrij hysterisch en ook kort. Dus ik dacht, nou, doe 5 euro voor de aardigheid, weet je wel?
2: Ah, oké.
1: Okay. Ja, dus nou, 5 euro.
2: Oh, oké.
0: Ja. In totaal haalde Linda 13 euro op. En die 5 euro van Mattie was dan nog de grootste bijdrage. Want Annemarie en Marieke die gaven allebei 3,50 en 4,50. Waar kom jij vandaag voor collecteren? Laat het alvast weten in de app van Q-Music. En als je dan een bijdrage gekregen hebt van Mattie en Marieke, ik zou zeggen, dank ze dan op je blote knietjes. Nee, maar gewoon dank je wel zeggen. Kan natuurlijk. Zometeen Morgan Wallen op Q-Music.

Een nieuwe scooterhelm. Een bijtpak voor politiehonden. Een vistrui met UV-bescherming. Allemaal onderwerpen, zaken die binnenkomen in de app van Q Music. Een subboard waar ik met mijn twee meiden op kan. Shoppen in Arnhem. Verstopte gootsteen. Maar waarvoor zou jij willen komen collecteren? Zometeen om 6:30 bij Mattie en Mariek. Je hoort het, het kan alle kanten opgaan als je het maar zelf nodig hebt in je leven. Laat het weten via de app van Q Music. Zometeen Turn the Lights Off, Just Stay, na Tina Turner.

0: exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl.
1: Goedemorgen. Een onrustig debat in de Tweede Kamer gisteravond. Daar werd tot laat gedebatteerd over geweld in de samenleving en dan met name rondom asieldemonstraties. Premier Jette veroordeelde dat geweld. Verder vielen veel Kamerleden elkaar vooral aan. Gidi Markkensauer bijvoorbeeld kreeg opnieuw kritiek op zijn omstreden uitspraken. Dit zei Jesse Klaver van GroenLinks PvdA erover.
2: Als de heer Markkensauer die zei, we moeten met maximaal geweld moeten we asielzoekers tegenhouden. Maximaal geweld moeten we gebruiken. Moeten we vluchtelingen tegenhouden. Voorzitter, dit is precies wat mensen die horen dit en die denken, kijk, we worden gesteund.
1: En Markkensauer zei daarop dit.
3: Ik heb het allemaal niet juist gezegd, maar ik heb niet opgeroepen dat iedereen zomaar, God bewaar, geweld zou mogen gebruiken tegen andere mensen.
1: Het kabinet werd door de Kamer gevraagd om niet met de partij van Markkensauer samen te werken, maar premier Jette sluit samenwerking niet uit. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jezugus zegt dat de tijd dringt, omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, dat zegt de Ster. Het komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. Het weer dan. Ja, mix van zon en wolken vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog, staat een matige wind. Iets koeler dan de afgelopen dagen, 16 graden in het noorden. In het zuiden wel wat warmer, zo'n 26 graden.

0: 27e van mei. Je luistert naar show 1643, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dankjewel voor de complimenten over mijn shirt.
1: Ja, wat een goed shirt
0: ja,
1: dat is dit.
0: Ja, bedankt.
1: Ik ga het als volgt opschrijven. Het is een wit t-shirt met een heel stevige textuur. Dus je ziet ook dat hij is gestreken of hij komt net nieuw uit de verpakking. Want je ziet aan de zijkant nog helemaal zo in jouw mouw zie je nog die strijkstreep. Ja, het is gewoon goede kwaliteit.
0: Ik heb dit voor de tweede keer gekocht, dit exactzelfde shirt. Want ik had het aan de eerste keer. En toen ben ik ja, op de een of andere manier... Toen had ik een tochtje op een boot.
1: Oh, wat lekker, je eigen boot?
0: Nee, de boot van een ander. En toen ben ik tegen de reling aan gaan zitten van die boot. Toen heb ik daar vlekken op gelopen. En toen had ik hem voor het eerst keer aan. En toen zaten er dusdanig vlekken op dat shirt, dit shirt... dat ik het er niet uit kreeg.
1: Oh nee, en ook niet met ossengalzeep.
0: Ook niet, nee, nou, we hebben er zoveel ossengal op zeep op gedaan... dat de halve shirt verdween.
1: Oh ja, dat kan ook best wel een beetje heftig zijn.
0: Ja, en toen heb ik dezelfde middag het shirt opnieuw gekocht.
1: Oh.
0: En dit shirt kost 80 euro.
1: Oh nee, oh nee.
0: Maar ik heb het mezelf toegestaan omdat ik er zo ongelooflijk verdrietig van was. En ik dacht, ja oké, je kan jezelf nu zeg maar heel streng zijn voor jezelf. Door te denken, ja Mattie Valk, ga dan ook, let even op waar je zit.
1: Mm-hmm.
0: Of je vergeeft het jezelf en je bestelt het gewoon opnieuw en je vergeet het heel snel. Dus ik heb zeg maar de tweede versie van dit shirt aan. Ja, ik kon niet anders. Ik was zo verdrietig ervan. Snap je? Dat je jezelf toestaat om het gewoon een keer opnieuw te kopen.
3: Wijze les toch?
0: Nee, het is ook een wijze les.
1: Ja. Ik vind een hele goede pitch. Ja. 80 euro. Ja.
3: Ik leg 10 in.
1: Nou, Annemarie is echt hoog gaan zitten. Ja. Dan leg ik 15. Ja, nou, na Rato, dan moet ik ook hoog gaan zitten. 15 euro.
0: Ja, nou, over. Dankjewel voor het compliment. Want ik gisteren toen ik thuis kwam, kreeg ik meteen de wind van voren. Want wat ik gisteren aan had, kon dan echt niet. Mijn vriendin was op vakantie. Samen met haar eindeloze rijvriendinnen naar Spanje.
1: Ja, geweldig. Ik heb daar foto's van gezien. De Dinnies waren in Barcelona. Nou, Barcelona is er nog moe van. Want wauw. Geweldig, maar goed, het was de sidestep.
0: Het eerste wat ik hoorde toen ik binnenkwam was... nou, je kon wel zien dat ik niet thuis was, qua wat je aan had getrokken.
1: Oh, zo.
4: Ja, het was echt 50 tinten groen, het zag er niet uit.
1: Nou ja, we hadden gewoon een beetje survival kleuren toevallig aan. Omdat wij, dat zie je ook op een foto die er van ons is gemaakt... wij waren denk ik nog een beetje in de defensie mood... naar Mattie versus Marieke... als je op onze Instagram kijkt, dan zie je meteen een foto... waarop we allebei een beetje in survival kleuren zijn.
4: Maar Marieke, vond je het mooi?
1: Al die kleuren groen van Mattie bij elkaar.
4: Dat vloekte toch? Het zag er niet uit.
1: Oh ja, ik heb er niet zo op gelet, eigenlijk in alle eerlijkheid.
0: Dankjewel. Dankjewel.
3: Nee. Maar leg jij zijn setjes klaar of zo? Hoe ziet het voor me dan?
4: Maar ik zeg 's ochtends nog wel eens van schat, doe maar een ander shirt aan. Ja, even een ander broekie. Ja,
0: ik word nog wel zo vaak voor de rand van de afgrond weggehaald door Kiki. 's ochtends, als voordat we de deur uitgaan.
1: En er is wel een hele verbetering gekomen door de jaren heen.
0: Ja, maar dat zijn de momenten 's ochtends hoor. Dat moet ik wel echt zeggen.
1: Maar
0: gisteren was
1: toch...
0: het er niet. Ja, dan ga ik als een soort gecamoufleerde bever ga ik naar werk toe.
1: Maar dit is toch serieus een ding? Want Sander is ook echt bizar verbeterd. Qua wat hij aan heeft.
0: Die invloed hebben vrouwen.
1: En niet eens omdat ik de hele tijd zeg... je moet dit aan, want dat trekt hij niet, zoals ik dat zeg. Maar er is een enorme verbeteringsslag gekomen in zijn kledingstijl.
0: Ja.
1: En daarvan durf ik wel te zeggen... ja, dat is toch de invloed van de vriendin.
0: Want Luc, jij bent nog single.

0: Ja, frisser is eigenlijk niet het woord wat je dan kan gebruiken. Wat koeler.
1: Nou. Ja, nou, er is gewoon wel 10 graden af. Ja. Zo'n beetje. Ik merkte ook meteen vanmorgen. Ik dacht ook, zo lekker man, vanmiddag even alle ramen tegen elkaar openzetten. Zeker boven. Kijk, Erik, boven ben, is best wel een klus. Ja. Ik probeer echt maar 1 keer per dag naar boven te gaan, dus als ik naar bed ga. Maar even vanmiddag alle ramen tegen elkaar openzetten, wel lekker.
0: Ik heb de ventilator aanstaan, hoor, aan het voeteind.
1: Hoe heb jij geslapen?
2: Met een bevroren fles cola ervoor, zoals 100.000 tips altijd.
0: Nee, dat niet. Maar ik heb eigenlijk wel, ik heb prima geslapen.
1: Oh,
0: nergens last van gehad. Ja, Annemarie?
2: Ik heb zelfs nog een sprei op mijn bed liggen.
0: Hey?
2: Zo warm. Ja, dat is heel goed, maar ik slaap gewoon. Ja. En het raam staat open. Prima. En dan hoor ik de buren in de in de tuin nog een beetje barbecue.
0: Okay.
2: Ja.
1: Maar wat heel erg scheelt, je hebt een benedenwoning.
0: Dat klopt wel, ja.
1: Ja, dat scheelt. Dus kijk, en de meeste mensen slapen in hun huis natuurlijk boven. Maar jij hebt dan in Amsterdam een benedenwoning. Dus je hebt andere woningen nog boven je. Die houden de hitte tegen.
0: Ja. Kijk, ik moet ook zeggen, normaal slapen wij dan tegen elkaar aan. 'S nachts. Dat hebben we vannacht dan niet gedaan.
1: Nee,
0: dat
1: is
0: maar lafjes één hand op haar schouder gelegd. Toen zei ik wel te rusten.
1: Nou, onze slaapkamer heeft de airco. Die had ik lichtjes aangezet. Ik ben eigenlijk altijd een beetje tegen airco aanzetten. Omdat ik dan denk, dan word je heel verkouden wakker. Ja. Maar dit was wel echt perfect. Was
0: hoeveel graden staat hij dan?
1: Ik had hem nu op 23 en koeler gezet.
0: Oh, dat is netjes, joh.
1: Dus dat is echt prima. Alleen, ik ben halverwege de nacht toch verplaatst. Dat is natuurlijk een droevig gezicht. Een vrouw op krukken midden in de nacht die naar de logeerkamer verplaatst.
0: Oh, hemel.
1: Omdat Sander toch snurkt. En ik hoorde uit de andere slaapkamer, wel te verstaan die van Jip, hoorde ik dit.
0: Nou, ach, dat lieve ventje.
1: Ja, dat ventje dat snurkt ook enorm. Daar werd in elk geval goed doorgeslapen.
0: Blijkt wel aan het bouwen zijn.
1: Ja, het is gewoon hard. Het is gewoon echt hard.
0: Alsof er een aanbouw wordt geplaatst aan huis.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Nou jongens, het is vandaag dus zo'n graad of 24. Zometeen gaan we nog even inchecken bij Oussama, onze favoriete bouwvakker, over hoe hij het gisteren heeft gehad.
1: Ja.
0: Of hij dan blij is met dat het vandaag wat koeler is. Dat zal wel, denk ik.
1: Ja, of dat hij gisteren eerder naar huis mocht en nog vroeger beginnen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Hoor je zometeen. Ondertussen heeft Luc straks die gaat voor ons straks naar de keuken. Die gaat niet het ontbijt maken. Maar Luc, jij hebt iets anders wat je aan ons wil geven?
3: Klopt. Ik heb een nieuwe trend ontdekt.
0: Oh.
3: Die misschien nog niet de polders van Zeeland en het hoge noorden van Friesland heeft bereikt. Maar dat komt nog wel.
0: Okay.
3: Ik zou jullie willen vragen om niet te veel koffie te drinken deze ochtend.
0: Alright.
1: Oh, ik vind het altijd heel spannend, een proeverijtje. Want dat is ook, ik vind het ook iets proeven. Ik vind het ook een beetje fear factor, weet je wel. Wat krijgen we nou voorgeschoteld?
0: Hey, maar Luc, jij zegt, dit zou zomaar eens de trend van deze zomer kunnen worden, toch?
3: Ja, dit zou zomaar eens het ding kunnen worden van deze zomer.

0: zeggen.
1: Gaan wij hier vrijdag nog naartoe?
2: Ja, tenminste, kijk, Kiki is van de organisatie. En jij hebt gevraagd of het kan met een rolstoel.
0: Ja, ik ga eens even kijken of het iets kan regelen.
1: Oh, moeder overste moet weer.
2: Ik vind het zo fascinerend. Jij hebt daar steeds contact over met Freek zelf.
0: Ja, ik heb ook gevraagd, moet ik niet mailen naar je management of zo? Maar Freek zegt elke keer, nee, ik regel het wel. Hij heeft mij ook zelf geappt over. Ja.
1: Dus jij appt met Freek van Suzanne en Freek over de rolstoelplek van Marieke Elsinga.
0: Ja,
2: nou, ik vind het zo geweldig. Ja, Suzanne en Freek hebben ons uitgenodigd, even voor de duidelijkheid, om met z'n allen te komen. Hè. Ze hebben hier natuurlijk ook vorig jaar een keer een radioprogramma gemaakt. Dus nu gaan we naar hun concert. Veel plezier overigens als je zelf ook gaat.
1: Ja, als je een van die 400.000 mensen bent. Ongelooflijk, toch?
2: Hey, als je zo meteen wil komen collecteren voor iets, misschien wil je wel komen collecteren voor een kaartje voor Suzanne en Freek, dat je zegt, nou, ik wil dat eigenlijk wel terugverdienen. Kom maar met een goede pitch.
1: Absoluut.
2: Je mag ook voor iets heel nieuws komen. Iets dat te maken heeft met het lekkere lenteweer of iets dat, nou, al wil je goede wintersokken. Alles is goed, als je maar goed beargumenteert.
1: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Het gaat over een enorme schat die sinds gisteravond eigenlijk online staat. En jullie komen er ook in voor.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
9: Gewoon even op Belsimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij Belsimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Hallo allemaal. Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
15: Lot, je bent op de radio, hè?
14: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
15: Over de vakantiegeld supersaleweken?
14: Ja, dat wou ik dus zeggen.
15: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Het is 7:30, Q-verkeer. Goedemorgen. Er is eigenlijk maar één vertraging langer dan 10 minuten. Dat is op de A15, een pechgeval naar Gorkum. Het zorgt voor 7 kilometer tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum met 26 minuten.
12: Nou, op de meeste plekken is het droog vandaag. Staat er een beetje wind. Het wordt een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
13: Goedemorgen. Ook vannacht hebben weer veel asielzoekers in Groningen geslapen. Meer dan 100. Voor hen was geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. De afgelopen dagen sliepen de asielzoekers in een congrescentrum. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, dat meldt de Telegraaf. Minister Jazukus van Defensie zegt dat de tijd dringt, omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. En ze gaan overigens naar Letland omdat daar meer ruimte is om te oefenen. Bij het station Amsterdam-Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. 1 van die mensen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. 2 mensen zijn opgepakt. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de steekpartij. En de Wegenwacht had gisteren een drukke dag door de hitte natuurlijk. Er kwamen in totaal bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Ook in de avond waren ze nog terug. Het aantal pechgevallen ligt een stuk hoger dan op een normale dinsdag. En de Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden.
11: En je zou op de snelweg staan en je hebt pech. Kijk, er wordt natuurlijk altijd gezegd, neem een deken mee. Maar het is ook in dit soort gevallen, neem een paraplu mee. Of een parasol is een beetje groot. Maar als je langs de kant van de weg staat en deze bloedheet,
12: joh.
11: Link, man.
12: Ja, absoluut.
11: Zonnebrandcreme in je dashboardkastje. Het zijn allemaal dingen waar je niet aan denkt, totdat je dus een keer met pech langs de weg staat.
12: Op weg met factor 50.
11: Ja.
13: En president Trump die heeft zijn APK'tje weer gehad, zijn jaarlijkse gezondheidscheck. En volgens hem is alles goed verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft Trump op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media die speculeren al wel een tijdje over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. En hij lijkt ook wel eens een beetje soms in slaap te sukkelen. Trump wordt overigens volgende maand 80.
12: Is toch opmerkelijk voor iemand die aan een hamburgerdieet zit?
11: Ja, dat zit hij toch wel echt.
12: Ja, dat zit hij echt.
11: Ja. Maar ik vind het altijd fascinerend dat in Amerika dat APK'tje ook een publiek ding is.
13: Ja, ja, dat gebeurt inderdaad. Ieder jaar wordt het er even bij stilgestaan.
11: Ja, en is dat standaard? Omdat het omdat hij de prime minister is. Nee, dat is het Engelse woord. Soms kom je
12: prime minister.
11: De prime minister, omdat hij de president is. Of is dit of vanwege zijn leeftijd? Of had Obama dit ook?
12: Volgens mij had Obama dit ook.
13: Zeker,
12: toch?
13: Het is denk ik ook een beetje misschien wel om het volk gerust te stellen.
12: Ja,
13: en toch, ja, de belangrijkste man van ter aarde. Zo kun je toch ook wel ergens noemen. Het is natuurlijk wel handig om te weten of die in goede gezondheid is.
11: Maar ik kan me er geen voorstelling van maken dat we dit met Jetten zouden doen.
12: Nee.
11: En nou is Jetten ook nog jong, maar het gaat dus blijkbaar niet om de leeftijd. Het gaat gewoon om de functie. Maar dat we dat met Jetten zouden doen.
13: Maar misschien gebeurt het wel. Ook de topmensen in bedrijven krijgen ook gewoon jaarlijks een gezondheidscheck.
12: Ja, ik heb hem ook.
11: Oh joh, ze hebben wij dus nog nooit gevraagd. Oh, heel interessant.
12: Nee, jij komt er nu ook niet doorheen.
11: Nee.
13: Sinds gisteravond staat er een schat online voor radio- en televisieliefhebbers. Er staan namelijk 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Echt vanaf 1920 tot nu ongeveer. Het staat allemaal in het archief van Beeld en Geluid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot aan kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis op radio- en tv-gebied. De helft van wat er tussen 1920 en 2020 is gemaakt staat nu online. Voor het einde van het jaar moet er nog meer online komen. Als je zoekt op schatkamer, dan kom je daar.
12: Ja, je moet wel een beetje een nerd zijn om dit leuk te vinden. En dat ben ik toevallig. Dus ik heb gisteren in al ijdelheid even mijn eigen naam opgezocht.
11: Oh joh, dat kan.
12: Ja, dat kan. Dus je kan een zoekterm invullen. Dus heb ik Mattie Valk ingetikt. En toen kwam ik bij een televisieprogramma uit 2013. En het meest merkwaardige is, ik heb daar nul actieve herinneringen aan. Ik weet daar gewoon, ik kijk naar mezelf en ik denk, ik ben daar helemaal nooit geweest. Ik kijk naar AI.
11: Maar wat is het voor programma?
12: Ja, het heet Debat op 2. En ik zat daar destijds samen met Wietse. En dat kwam omdat wij hadden die ochtend 13 keer achter elkaar het Koningslied uitgezonden in 2013.
11: Dat weet ik nog.
12: Er was toen heel veel kritiek op. En er werden heel veel nare tweets werden daarover gestuurd. En volgens mij, als ik het zo terugkijk, ben er een beetje doorheen gescrolld. Was er één kant van het debat die vond dat kunnen dat er getwitterd werd. En wij vonden het dan niet, want onze 13 keer Koningslied draaien was dan ook een tegengeluid. Luister even mee naar mijn debat.
14: Mattie en Wietse van Q-Music. Jullie hebben maandagochtend 13 keer, geloof ik, het Koningslied achter elkaar gedraaid om een statement te maken.
12: Ja, klopt.
14: Tegen alle negativiteit.
15: Nou, het is daarbij ook een mooi liedje, wil ik even zeggen.
14: Ja, pas op, hè, wat je zegt.
15: Ja, ja. En alles went, dachten we. Dus nee, we schrokken er eigenlijk zo van dat John dat lied had teruggetrokken om de Twitterreactie die hij kreeg. Nog niet eerst zozeer om de kritiek die hij kreeg, maar om de toon waarop het ging. En daar stoorden wij ons eigenlijk al langer aan.
12: Ik weet dit gewoon helemaal niet meer.
11: Wow, dat
12: gewoon
11: is gek, hè?
12: Nul actieve herinnering. Niet eens een flart.
11: Hé?
12: Ja, bizar.
11: Maar je hebt dus meegedaan aan het televisieprogramma. Sta je nog achter je mening?
12: Ja, absoluut. Ja. Ja. Sterker nog, ik ga het nu nog een keer draaien. Nee hoor. Hallo Ronald.
16: Hoi.
12: Hey, goedemorgen. Hey, morgen. Hallo met Mattie en Marieke.
11: Hey, jij staat zo meteen voor onze deur. Je bent terecht twee passen bij vandaan. Waar kom je zo meteen voor collecteren?
16: Ik kom collecteren om mezelf te laten bijten door herders.
12: Om jezelf te laten bijten door herders?

0: bij Q Music en Drive Safe.
1: Hey Ronald, waar kom je voor?
2: Ik kom voor een bijtpak voor politiehonden. Kom ik commenteren.
0: Oh, start je pitch, Ronald.
2: Nou, ik ben Ronald, ben 34 jaar. Ik heb als hobby politiehonden africhten. En daarmee doe ik ook pakwerk voor politiehonden. Dat is dus het bijtwerk. Dus dan ben ik degene die in dat pak staat en gebeten wordt.
0: Ja.
2: En dat pak wat ik nu heb, dat is eigenlijk gewoon een XXL. En ik heb misschien een maatje M. Dus dan snap je zelf al dat die iets is... te groot is.
0: Oh, dat is veel te groot. Ik heb er twee in.
1: Wel liever te groot dan te klein, toch?
2: Dat zeker.
0: Hey, en wat kost zo'n pak?
2: Dat varieert een beetje. Nieuw zijn ze €800 met tweedehand. Goed, in goede staat. Ja, tussen de 150 en de €500.
0: Hey, en Ronald, hoe kom jij aan deze baan?
2: Ja, het is niet echt een baan. Het is echt een hobby van me. Mijn vader traint zelf ook politiehonden. Dus ik ging als klein jongetje ging ik altijd mee. En er is niks mooier als de hobby bekijken van wat je grote heer doet, wat je vader doet.
0: Ja.
2: En zo is het eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten. En ik ben zelf gefascineerd door het spelletje van hond en baas om de hond op een positieve manier te laten werken voor je.
0: Hey, en vanaf welke leeftijd train je die honden?
2: We beginnen eigenlijk al bij 7 weken. Dus op het moment dat je de pup krijgt, dan... puppies hebben altijd honger, altijd willen ze eten. Dus je probeert ze dan echt te pleasen met voer. Dus het leren zitten, het aflikken, het volgen en et cetera.
0: Wauw!
1: En op welk moment gaat zo'n pup voor het eerst bijten?
2: Daar begin je eigenlijk vrij vroeg mee. Dat is meer op een zacht mouwtje, zeg maar. Dan leer je eerst een beetje bijten. En als hij begint met wisselen, dan leg je hem stil tot... dat varieert. De ene die is met 6 maanden klaar met wisselen... en de andere is met 8 maanden klaar met wisselen. En dan begint er echt te werken.
1: Hey, wat is het commando waardoor die hond, die verder gewoon een lieve lobbes is... overgaat tot bijtwerk?
2: Het commando is stellen.
1: Sorry?
3: Hoe?
2: Stellen.
1: Stellen.
2: Yes.
1: Oké, nou hoop ik niet dat er een hond naast je zat, want je hebt denk ik dat pak niet aan.
2: Nee.
1: Anders had hij in je arm gehangen. Okay. Ja, je hebt het bizarre toeval, moeten we zeggen, Ronald, dat je in elk geval 2 mensen aan de telefoon hebt die dit mee hebben gemaakt. Jij hebt dit namelijk een keertje gedaan, toch, Matty?
0: Ik heb dit gedaan, Ronald, en ik vond dit zo ongelooflijk machtig. Ik vond het ook tegelijkertijd doodeng, want je moet weglopen van de hond, met je rug naar de hond toe. En op een gegeven moment hoor je die hondenbegeleider hoor je dan stellen roepen. En dan hoor je achter je kdunk, kdunk, kdunk, kdunk, alsof er een paard aankomt. En die springt richting je rug, zeg maar. Dus hij springt op je en dan trekt hij naar de grond. Ik vond het wel gaaf, vond het ook doodeng.
2: Ja, mooi om mee te maken is dat.
0: Ja, is mooi. Ja, is mooi.
1: Ik heb dit in staande positie gedaan. Ik heb dit ook ooit gedaan toen ik voor RTV Noord-Holland werkte als verslaggever.
0: Het staat ook in de stadkamer.
1: Nou ja, zeker. Toen ben ik ook helemaal naar de grond getrokken. Dus ik wil hier wel voor inleggen. Wat kost dat ook alweer?
2: Tweedehands ongeveer €350 tot €500.
1: Zo, het zijn natuurlijk dure pakken. Of ik het tweedehands aan zou durven, zou ik niet weten. Het moet natuurlijk wel veilig zijn, maar ik leg €16,50 in.
0: €16,50 krijg je van Marieke. Annemarie, wat heb jij ervoor over?
3: Wat een nachtmerrie lijkt me dit. Echt een grootste nachtmerrie, maar het is ongekend belangrijk. Dus ik ga daar wel op zitten en daarom geef ik ook wat. €7,50.
0: €7,50 krijg je van Annemarie. Ja, ik vind dit ook gaaf, Ronald. Van mij krijg je ook €18.
2: Kijk aan, dat is een mooi bedrag bij elkaar.
0: Dan heb je bij elkaar een bedrag van €42.
2: Kijk aan.
0: Nou, doe de groet aan de honden.
2: Dat zal ik helemaal doen.
0: En hartelijk gecollecteerd.
2: Hey, super bedankt.
1: Stel hem!
0: Wil je nou ook komen collecteren? Dan kun je alvast aanmelden via qmusic.nl of de app. En dan spreek je me misschien morgenochtend. Dit is de Rasmus.

0: In the Shadows. Als je meekijkt via RTL 7 of via Kijk Live hier in de Q-Music Studio, dan zie je groot op onze schermen, ik denk wel een van de knapste mannen van Nederland op dit moment.
1: Ja.
0: Kijk eens even, die zon heeft hem gisteren nog knapper gemaakt.
1: Ja, dit ziet er gewoon geweldig uit. Het is onze favoriete bouwvakker Oussama. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, hey, jongen.
1: Ik stel jou eigenlijk altijd als eerste de vraag, waar ben je aan het werk vandaag? Waar, op welke bouw? Maar ik wil eerst vragen, je ziet er prachtig uit. Mattie en ik twijfel, is dit nou een djellaba? Djellaba?
2: Ja.
1: Spreken wij dit goed uit?
2: Ja, hij is een djellaba, ja.
1: En waarom heb je die aan? Want het ziet er niet uit alsof je naar de bouw gaat dan vandaag.
2: Nee, vandaag heb ik een dagje vrijgenomen. Vandaag hebben wij Eid al-Adha. Dat is in de volksmond bekend als het schapenfeest of het offerfeest.
0: Mm-hmm.
2: En bij heel veel mensen is het bekend vanuit het christendom. Het moment dat Ibrahim vanuit God de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren, kreeg hij een schaap. En dat is een beetje dezelfde samenhang die wij dus ook vanuit de moslimgemeenschap hebben. Dus wij eren nog steeds deze situatie. Dus,
0: hoe ziet het dan vandaag eruit, Oussama? Wat ga je doen?
2: Wij gaan straks naar de moskee. En dan vervolgens, na het gebed, is het weer een familiemoment met iedereen. En gaan wij. Wij offeren dan dus een dier, een schaap of iets anders. Maar het is dan de bedoeling om de arme mensen te helpen, geld te geven, eten te geven. En dat staat allemaal helemaal in teken in die trant.
1: Hey, maar dus, wat moet ik me dan voorstellen bij we offeren een schaap? Want ik kan me niet voorstellen dat jullie dat zelf in de achtertuin aanpakken. Hoe werkt dat?
2: Nee, dat is inderdaad niet echt de situatie.
1: Nee.
2: Maar je hebt gewoon slagerijen. Slagershuizen, boeren die hun dieren naar hun vee naar het slachthuis brengen. En dan wordt het daar gewoon klaargemaakt, gewoon geslacht.
0: Moet je hier een vrije dag voor opnemen, Oussama?
2: Eigenlijk is het een soort van kerstsituatie voor ons. Dit is een van onze grootste feesten eigenlijk.
0: Aha.
2: Dus het is het belangrijkste feest in onze moslimgemeenschap. En wij nemen dan altijd gewoon één dagje vrij tussendoor met het werk.
0: Ah.
2: En wat wij dan doen, ook met ons werk, we houden er echt rekening mee. We zorgen ervoor dat we alles vooruit hebben gewerkt, dat we gewoon ook vrij kunnen nemen. En de jongens die met ons samenwerken, die krijgen of ook vrij, of die blijven gewoon lekker op de bouw. Dus dat is een beetje aan hunzelf.
1: Ah. Ik vind het toch wel bij steeds meer bedrijven, maar jij bent volgens mij zelfstandig ondernemer, Oes, maar bij steeds meer bedrijven kun je ook je vrije dagen wisselen. Dat is ook bij Q-Music zo. Dat je zegt, ja, ik heb niet zoveel met kerst, maar ik heb des te meer met het offerfeest.
0: Ja.
1: En dan kun je gewoon zeggen, ik wil deze dag vrij en laat mijn eerste kerstdag maar werken.
0: Dat vind ik wel cool, top. Hoor.
1: Hey, even over dat werk, Oussama, want wij zijn heel benieuwd. Gisteren was het bloedheet, eerste tropische dag. Hoe was dat?
2: Ongelooflijk. Echt waar. Niet normaal. Ja, echt heel eerlijk. Wij lijmen blokken. En wij bouwen de binnenhuizen van de woningen.
0: Ja.
2: En die blokken zijn wit. En jullie hebben mij eens horen klagen over het feit dat ik sta in de regen.
0: Ja.
2: Maar ik hoor je me zeggen van, nou weet je, ik heb echt in de bloedhitte gestaan. Want het is gewoon echt alsof je in een bakplaat staat te werken.
0: Ah, jongen toch. Ja, en hoe probeer je dat dan een beetje te lijf te gaan?
2: Wij proberen wel naar mogelijkheden te kijken met de omringende bewoners of winkels of wat dan ook. Dat we dan eerder kunnen beginnen.
0: Ah ja.
2: Gisteren is dat wel een beetje gelukt. Half zeven zijn we gestart.
0: Uh-huh.
2: En als we zo meteen richting de zomer gaan, dan probeer je wel te kijken of je om 6 uur al kan beginnen. Soms zelfs 5 uur.
0: Ja, precies, ja.
2: Om de hittegolf voor te zijn. Dan ga je gewoon eerder naar huis.
0: Ja, okay.
1: Vandaag is het iets koeler, maar vandaag is het ook lekker offerfeest. Geniet van je feestdag, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Oussama, tot later, jongen.
2: Ja, beterschap, hè.
1: Ja, dank je. Komt wel goed met pootje.
0: Ja. Je zou maar in het grip zitten.
1: Ja, dat is natuurlijk ook, ja, gevoelstemperatuur tropisch. Maar
0: echt niet fijn.
3: Matties. Truienradar.
0: Nou, vandaag zo'n 16 tot 26 graden. Kan hier en daar een beetje verschillen. Truienradar beweegt nog steeds tussen een 0 en een 1. Als tussen bloot en een hemd. Hier is Bruno Mars.

0: Stars, bij Q-Music en Risk It All. Annemarie, wat horen we zometeen in het nieuws?
1: Dat is eigenlijk een berichtje voor motorrijders. Want die moeten binnenkort op een bepaalde plek een vergunning aanvragen als ze een toertje willen maken.
0: En antwoord op de vraag, wie van ons was gisteren in het ziekenhuis?
2: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: e-boekhouden.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
8: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
14: En met extra korting. Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
23: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
21: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
24: Nu
23: Bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
12: Goedemorgen. Een onrustig debat in de Tweede Kamer gisteravond. Het ging over geweld in de samenleving en met name rondom AZC-protesten. Premier Jetten veroordeelde dat geweld. Volgens hem durven lokale politici en inwoners hierdoor niet meer te zeggen wat ze echt vinden. En tijdens het debat liepen de emoties tussen verschillende partijen hoog op. Onder meer tussen Forum voor Democratie en het CDA.
20: Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld.
24: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
12: Er is verder niets afgesproken, maar het kabinet wil wel laten onderzoeken wie achter het geweld bij anti-AZC-protesten zit. Dementie kost de samenleving ieder jaar veel geld. Tientallen miljarden euro's. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij. Mensen die voor een familielid met dementie zorgen kunnen daardoor niet ergens anders werken. En de twee Franse tieners die verdacht worden van de moord op een jongen van 11 hebben bekend. Het gaat om een jongen van 16 en een meisje van 15. De jongen werd dit weekend bij een rivier gevonden. Er was een handdoek om zijn nek geknoopt. De tieners zeggen dat ze wraak wilden nemen omdat de jongen hun visspullen zou hebben afgepakt. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor toertochten met scooters, motoren en oldtimers. Groepen van meer dan 10 mensen moeten zich voortaan vooraf melden bij de gemeente of zelfs een vergunning aanvragen. En bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door de tochten. En deze man, die graag rondrijdt in zijn oldtimer, is er niet zo blij mee.
25: Als alles natuurlijk wel in hokjes wordt geplaatst en je moet overal vergunning voor aanvragen, dan vind ik ook wel een beetje dat de charme ervan afgaat.
12: Dat zei hij bij L1. 'S avonds en op feestdagen mogen er helemaal geen toertochten meer worden gehouden in Vaals. Het weer dan. We krijgen een mix van zon en wolken vandaag. Het wordt op veel plekken ook een stuk koeler dan de afgelopen dagen. 16 graden in het noorden. In het zuiden van het land dan wel echt weer wat warmer. Zo'n 26 graden.
26: Op de weg is maar één vertraging langer dan een kwartier. Dus op de A58 naar Eindhoven. Tussen Knoop de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 5 kilometer en 22 minuten.

0: Erik, ik lees je als een Sean Paul bij Q-Music bij Lando. Goedemorgen, 6 over 7, woensdag de 27e van mei. Je luistert naar show 1643, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Als je zo naar buiten stapt, het is gewoon weer een lekker weertje.
0: 24 graden.
1: 24 graden zojuist is door jou dan ook de truirader op de 1 gezet. Hij hoeft een beetje tussen de 0 en de 1. Bloot waar mogelijk, maar trek anders gewoon een hemd of een tanktop aan. Het is wel echt veel minder warm dan gisteren. Toen was het echt tropisch.
0: Niet
1: echt
0: te geloven, zeg.
1: Wat heb jij gedaan?
0: Ja eigenlijk, ik heb gisteren tot 2:30 hier op kantoor gezeten voor een ongelooflijk lange brainstorm.
1: Oh.
0: Ja, dus toen was ik aardig leeg. Toen liep ik naar buiten, loop je een föhn in van 33 graden.
1: Ja.
0: En daarna moet je, ja, als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam gaat om 2:30, na 2:30 ben je eigenlijk gewoon het bokje.
1: Nou,
0: ik heb niet zo heel vaak last van slaap onderweg, maar ik heb me bijna langs de kant gezet om even te nappen.
1: Ja.
0: Want dit was eigenlijk iets te veel van het goede. Dan schijnt die zon zo in je auto. Poef.
1: Ja, en ook al heb je airco in je auto, gewoon dat gevoel van die zon gewoon op je huid, is dan word je dromerig van.
0: Ja. Heftig, joh.
1: Ja, even een rondje redactie. Hoe is de tropische hitte bevallen bij jou, Luc?
2: Goed. Ik ben gisteren einde van de middag in mijn groene zwembroekje in Utrecht gaan liggen aan de waterkant.
1: Dat was jij?
2: In het gras, dat was ik.
0: Lekker zeg.
2: Flesje water erbij, boekje, zakje chips. En om mij heen, het leek wel Woodstock. Iedereen was aan het blowen, dus ik kon gratis meegenieten. Ik had een paar keer diep inhaleren en ik was helemaal in een andere wereld.
1: Oh, dus niet alleen je zwembroek zag groen, ook jij uiteindelijk.
2: Ja, dat is een supermiddag.
0: Dat is toch ook echt merkwaardig, zeg maar, het gemak waarmee mensen tegenwoordig een joint opsteken. Kijk, word ik nou zo oud?
1: Nee, ik vind het echt goor, hoor.
0: Ja, precies. Maar het is ook gewoon drugs, toch? Ik bedoel, drugs op een dinsdagmiddag.
1: Ja.
2: Was het dinsdag gisteren?
0: Oh, dat is... ja, het was dinsdag, ja.
1: Ja, Karel op de redactie, wat heb jij gedaan?
3: Ja, ik heb werkelijk alle dagen genoten. Maar is de Heilige Geest werkelijk neergedaald? Maar dan op alle fronten. Nee, dat vieren we toch? Nee, ja, ik kan het een na het andere lekker varen met een bootje. Mijn dochter had een hockeytoernooi. Dat was natuurlijk bloedheet. En daar waren we met allemaal ouders rond een uurtje of 4, want daar ging de tap open. En uiteindelijk zijn we de stad nog ingegaan. Nou ja, daar zijn we gierend de bocht uitgevlogen. Dus ja, maandag had ik nog een dagje soort van niks. Maar ja, zwetend een beetje rond dat huis gelopen. En gisteren moest ik eigenlijk ook nog even werken. Dus ik heb een half dagje gewerkt. Ja, en nog een beetje gerommeld in de tuin. En uiteindelijk zat ik daar in die voortuin weg te fikken. Ik ben letterlijk gewoon als een soort zombie. Ik woon aan een sloot. Ik heb me gewoon laten vallen in het water. Heerlijk.
0: Lekker zeg.
3: Groen op mijn hoofd. Dus nee, ik kan alleen maar terugkijken op een fantastische mooie dag.
0: Heel even voor de afwisseling. Rick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Bij jou regent het?
4: Ja, bij ons was het net even een hele harde bui inderdaad.
1: Waar in Nederland zit jij?
4: Wij zitten in Voorschoten, naast Leiden.
1: Oh joh!
0: Het is grappig, we hebben hier buienradar aangezet, Rick. Ja, er is denk ik zeg maar een rood vlekje van 2 bij 3 millimeter. Daar zit jij dan onder.
4: Ja, dat heb jij goed, ja.
1: Oh. Hey, maar dit is echt het enige buitje dat er in Nederland is. Dat zit precies boven jouw pan.
4: Ja, precies.
0: Hey, vond je het lekker, jongen?
4: Ja, het koelde wel even lekker af.
0: Ja, kan me voorstellen, ja. Ja, inmiddels weer droog.
4: Ja, inmiddels is hij weer bijgetrokken inderdaad. Ja,
0: heel goed. Annemarie, wat heb jij gedaan gisteren?
5: Ik heb mezelf ook eventjes naar buiten gesleurd om mijn dinsdagmiddagwandeling te maken in het park naast mijn huis. Nou, ik kan zeggen, het geld wordt niet verdiend in Amsterdam, hoor, op zo'n zonnige dinsdag. Mijn god.
1: Ja, iedereen, zo'n heel park is toch helemaal vol?
5: Bom en bomvol. En ik woon daar al 6 jaar. Ik heb het nog nooit zo'n druk gezien. En het was dinsdagmiddag 2 uur. Het was een mix van, inderdaad, Lowlands, Center Parks. Er lopen ook allemaal mensen voorbij mijn huis, want ik woon er echt ongeveer naast. Met subs, met van die opblaaskrokodillen. Gewoon in bikini, door de stad, stringbikinis, maakt niet uit. Jongens springen van de brug. En er wordt gezopen. Iedereen zat met blikken bier. En je mag bij ons ook zwemmen. Dus iedereen gaat ook gewoon kopie onder dat kroos in. Nou, het leek wel gewoon van de wereld of zo, weet je wel. Als een weekenddag.
2: Wat heerlijk! Ja, wat lekker!
1: Ja, echt heerlijk, ja. Maar echt wel heerlijk.
0: In Amsterdam heeft natuurlijk niemand een tuin.
5: Nee,
0: dat... Dus iedereen moet dat kroos in.
5: Ja, er waren ook wel veel jonge mensen. Iedereen moet inderdaad dat park zitten. Hè, waar je nog een beetje schaduw kan vinden natuurlijk.
0: Ja.
1: Ah, echt super hoor. Ja. Echt super.
0: Wat heb jij gedaan?
1: Nou, ik heb eigenlijk heel weinig in de hitte gezeten. Ik heb in de airco van het ziekenhuis gezeten in de middag. En dat was niet voor mijzelf.

0: Is daar ook Becky Music in Rise Up? Grappig appie van Jeffrey. Marieke heeft tegenwoordig een medische strippenkaart.
1: Ja.
0: Daar lijkt het inderdaad wel op. Gisteren weer in het ziekenhuis.
1: Ja, gisteren weer in het ziekenhuis in Hilversum. Aankomende vrijdag wandel ik daar weer. Daar wordt mijn gips vervangen. Afgelopen vrijdag was ik er natuurlijk om te horen te krijgen dat het voetje gebroken is.
0: Ja.
1: Nu waren wij er voor Jip. Want het ventje is 3,5 en hij snurkt als een bouwvakker. Ja, het is gewoon heel hard. Het is ook welke positie die ook ligt. Het is echt hard. En ik heb laatst ook nog een keer een nachtje naast hem gelegen. Toen gingen we logeren binnen ons, een soort tentje maken in ons huis samen. Ja, het was gewoon een vreselijke nacht. Ik heb toen met mijn oordoppen ingelegen. Want zijn vader snurkte ook, dus ik heb oordoppen. Ik heb daar overheen toen nog de noise cancelling headphone gedaan. En ik sliep niet. Het ventje maakte gewoon heel veel herrie. En buiten dat, ik bedoel, dat is allemaal niet zo'n ramp. Ja, hebben wij ook het idee dat hij overdag wat vermoeid is?
0: Mm.
1: Dus laten we checken.
0: Oh.
1: Ja, en hij slaapt er zelf wel doorheen.
0: Mijn Apple Watch geeft een melding. DB. Ja.
1: Nou, zijn vader die heeft slaapapneu. Dus als je dat hebt, dan haal je minder goed adem 's nachts. En dan ben je dus overdag vermoeider. Omdat je dus te weinig zuurstof binnenkrijgt. Dus wij dachten toch wel even goed om te laten checken. We waren ook door de huisarts doorverwezen naar de KNO-arts. En dan is natuurlijk even voor het beeld, is het toch een beetje de lamme helpt de blinde. Want ik zat in mijn rolstoel, die ik van Mojuska heb geleend. En met die gebroken poot. En Jip zat dan bij mij op schoot. En Sander duwde het hele gevolg. En ik weet niet of je het herkent. Als je als ouders wel eens met je kind bij een arts bent, je hebt toch altijd een beetje het gevoel dat je een bubbeltjesplastic ouder bent.
0: Hoezo?
1: Dus ja, dat je toch een beetje aanstelt. Dus dat artsen misschien

0: ging toch achter je rug om, zodra de deur is, dicht is, tegen elkaar zeggen: nou, dit waren weer van die ouders die denken dat hun kind iets heeft.
1: Oh, ja.
0: Of die denken dat hun kind speciaal is.
1: Dit was helemaal niet nodig geweest.
0: Nee, we zijn ook ooit een keer, toen hij 3 weken oud was, naar de arts geweest, omdat hij dan al dan niet een tekort tongriempje zou hebben. Nou, er was ook niks aan de hand.
1: Oh, ja, weet je, je bent natuurlijk overbezorgd. Ja.
0: Je bent overbezorgd, maar goed.
1: Met een van de vele.
0: We zijn hartstikke goed geholpen. En nou, even het medisch dossier van Jip, 3,5. Zijn amandelen, die zijn erg groot.
1: Ja.
0: De stand van zijn kaak zorgt ervoor dat hij wat minder ruimte heeft in zijn keel.
1: Oef.
0: Is allemaal nog geen ramp. We moeten nu gaan luisteren als hij slaapt.
1: Ja.
0: Of zijn ademhaling stokt.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik denk, ja, de komende maand zet ik dan een stoel naast zijn bed. Ik heb toch weinig anders te doen. En dan ga ik gewoon eens even lekker luisteren.
2: Welcome to Jurassic Park.

0: Teddy Swain. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nieuws gaat onder meer over digital nomads.
0: Oh, de digital nomads!
2: Ja, eigenlijk de mensen die hun werkplek overal mee naartoe kunnen nemen, toch? Dus laptopje openklappen en als er maar internet is en een kop koffie, dan kunnen ze werken.
0: Lekker in een koffiebarretje.
1: Ja, op Bali bijvoorbeeld.
2: Jij bent zo anti-digital nomad.
0: Ja, nou, niet anti.
2: Nee, jij vindt de digital nomad vind jij echt vreselijk.
0: Nou, ik vind het een verheerlijk beeld wat nooit kan kloppen. Dat vind ik. Dat vind ik van digital nomads.
2: Maar jij vindt ook dat ze lui zijn, dat ze eigenlijk niet hard genoeg werken. Er zit een zweem omheen van jou dat je denkt, nou werk maar eens een beetje harder digital nomad.
0: Ik vind het beeld wat zoals het op Instagram zeg maar te zien is, ik geloof niet dat dat klopt.
2: Dus nee, dat is met vele beelden natuurlijk op Insta.
0: Nee, maar dit voorop, zeg maar zo'n laptop aan de waterkant met een grote kop matcha ernaast en dan maar een beetje werken wanneer je zin hebt, open en gesloten op je eigen tijden. Ik geloof niet dat het haalbaar is. Ik denk dat we iets najagen wat niet bestaat. Dat denk ik.
2: Terwijl ik dan altijd denk, als je daar je boterham mee kan verdienen en er happy mee bent en niemand tot last, dan is dat toch super.
0: Ik geloof niet dat je daar echt... Er is een heel klein plukje, zeg maar, van de 100% die je doet. Is er 7% die zeg maar het echte beeld heeft wat je ziet op Instagram. Nou, dat denk ik.
1: Nou, er is nu toch even de feiten erbij natuurlijk. Onderzoek gedaan of die mensen een beetje gelukkig zijn.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
2: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
2: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
11: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus...
12: Aldi. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
18: normaal meer. Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Goedemorgen, het is 7:30, kielverkeer. Het is eigenlijk vrij rustig hoor op de weg. Een paar vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A2 is dat van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Wildenberg en Leende. 4 kilometer, 18 minuten. De A50 Arnhem naar Oss tussen Ewijk en Maasbrug. 7 kilometer, 11 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A67 in de richting van Eindhoven. Je komt tussen Eersel en Knoop de Hocht in 7 kilometer met 12 minuten.
1: Zon, wolken en hier en daar een bui deze ochtend. Later vandaag is het vooral zonnig. Het is wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. 16 graden in het noorden. In het zuiden wordt het wel wat warmer. 26 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, gaat over boa's. Want die mogen vanaf volgende week jongeren die zich misdragen naar halt sturen. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden boa's alleen boetes uitschrijven. En met zo'n boete heb je soms ook meteen een strafblad. En dat wil de overheid bij jongeren juist voorkomen. Kan in hun verdere leven namelijk veel problemen opleveren. Een straf van bureau halt is er juist om van te leren. Dan krijg je geen strafblad. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. De mensen zeggen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen en dat zij van alles moeten aanpassen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, dat zegt de Ster. Komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je nu meer dan 50.000 euro. Vooral supermarkten die hebben veel reclame ingekocht. En Nederland-Zweden is natuurlijk dan nog groepsfase. Het zal daarna allemaal te duurder worden. 20 juni is trouwens die wedstrijd. In totaal doen er 48 landen mee aan het WK deze zomer. Dus dat levert ook flink meer geld op.
1: Hey, en kijken natuurlijk heel veel mensen. Maar iedereen gaat toch pissen in het reclameblok? Je gaat toch allemaal zeg maar, je hapjes uit de frituur halen? Je gaat toch pissen? Volgens mij dan doen ze zo'n onderzoek dat zeg maar in de rust van zo'n wedstrijd is het toiletverbruik het hoogst in heel Nederland van het hele jaar. Dan komt dat onderzoek weer uit. Ja, dit heeft natuurlijk helemaal geen zin.
0: Jawel, dat heeft nog steeds superveel zin. Ja, want er zitten, ja, natuurlijk blijven er ook heel veel mensen zitten. En of je bent misschien tijdens de eerste reclame ben je even plassen, maar daarna zit je ze gewoon weer uit. Dus ja, dit heeft natuurlijk wel degelijk veel zin. Mm. Hey, en Nederland-Zweden kijken we natuurlijk in het PSV-stadion. Dat is natuurlijk tijdens de foute party, hè?
1: Zijn nog een paar tickets via qmusic.nl?
2: Steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven. Vooral jongeren zeggen dat ze daar steeds beter in zijn. Komt waarschijnlijk door social media. Het Fries is van oudsher vooral een gesproken taal, maar op de socials worden berichten in het Fries geschreven en gelezen. Dat is goed voor de taalbevordering. De provincie is er blij mee. Ze willen dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Dit jaar maakten ook al 200 leerlingen een eindexamen Fries.
0: Burgum, we waren er nog. Hè? Ja. Een van de prachtige Friese plekjes. Een dorp, een stad. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk een dorp.
1: Dorpie.
0: Hebben we gefilieerd vorige week. Dat is Mattie versus Marieke.
1: En ook die challenge heb jij gewonnen.
2: Dan de digitale nomaden. Dat zijn de mensen die vanuit toch vaak een zonnig land achter hun laptop werken, matcha erbij, slippertjes aan en gaan. Dat lijkt natuurlijk allemaal heel erg idyllisch. Nou, die digitale nomaden die zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld toch hun vrienden en familie in Nederland heel erg missen. Ook missen ze vaak belangrijke gebeurtenissen zoals geboortes en bruiloften. En is de balans tussen werk en privé toch slechter geworden?
1: Ja, dit had ik je ook wel kunnen vertellen. Dit roep ik al zo lang.
0: Vooral dat laatste verbaast me, dat de balans tussen werk en privé slechter is geworden. Want je zou toch juist hopen dat het lekkerder werkt.
1: Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat als je daar zit aan de andere kant van de wereld met je laptoppie, je dag heeft ook geen ritme, hè? Dus bedoel, je hoeft geen wekker te zetten. Je staat op met de zon en wanneer je zin hebt, en dan zwerf je weer naar het eerstvolgende koffiebarretje. Ja, ik bedoel, er is geen gezamenlijke lunchpauze. Er is niet echt een einde van je werkdag. Nou, het maakt geen ene reet uit. En daardoor loopt het heel de tijd door elkaar heen.
0: Nou, dat is het wel, dat je dan denkt, ja, je klapt niet per se om 5 uur de laptop dicht, omdat alle collega's om je heen dat ook doen.
1: Ja, en ik denk toch dat een mens baat heeft bij ritme.
2: Ja, en een fysiek kantoor waar je in en uit loopt, waar je het ook weer kan afsluiten.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En je hebt natuurlijk ook vaak tijdsverschil.
1: Ja.
2: Dus dan zit je s'nachts weer wel eens te werken.
0: Ja, maar terwijl dat me dus ergens ook wel lekker lijkt. Dat je namelijk denkt, ja, ik doe nu gewoon het werk wat ik doe. Nederland ligt nog te slapen en dan daarna klap ik de laptop dicht. En want dan wordt het bij mij avond of nacht en dan. Dat het dus juist niet tegelijk loopt, kan mij ook lekker lijken.
1: Ja, ik denk dat je daar snel op uitgekeken bent. Ik denk dat mensen zeg maar dat beeld verwarren met een soort van permanente vakantie. En iedereen heeft behoefte aan vakantie, aan rust, aan een stukje zee.
2: Ja.
1: Maar dat hou je niet heel lang vol.
2: En
1: maar
2: ze zeggen ook interessant, mensen missen ook hun hobby's.
1: Natuurlijk.
2: Je wil je ritme daarin.
1: Ja, zit je daar weer op dat strand.
0: Nou, we doen toch morgenochtend de show weer gewoon vanuit de studio in Amsterdam, hoor ik.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een Calippo. 3, 2, 1.
0: Ja, ja, ja, ongelooflijk lekker. Welke kleur?
2: Nou, dan de oranje.
0: Ja, ik ook.
2: Toch? Oh.
0: Ja, lekker.
1: Niet de cola variant.
2: Nee, ik ben niet gek op cola. Ook niet op cola lollies. Nee,
0: handig likken. Zeg maar, je kan niet morsen met een Calippo. Met al die andere ijsjes kun je morsen.
1: Nou, als je hem te hard inkrijmt, dan kan hij er wel eens uitvoeren.
0: Ja, dan vloeit hij eruit.
1: Ja, dan ben je al je ijsje kwijt.
2: Weet jullie nog, en ik hoop zo dat die nog verkocht worden, die Fido Dido ijsjes van vroeger?
0: Ja.
2: Die Calippo's.
3: Dat is nee, dat waar, zal niet ja. toch? Want Fido Dido, dat was natuurlijk het logo van 7-Up, toch?
2: Oh.
3: En was dat Fido Dido het toch van 7-Up? En die zie je nooit meer ergens.
2: Dat was een zwart met witte Calippo eigenlijk.
0: Weet precies wat je bedoelt.
1: Ja, een snoepje van.
2: Wat waren die lekker?
3: Hey, ja. En uiteindelijk kun je hem natuurlijk opdrinken. Dus alles wat er onderin nog gesmolten is, dat is dan een bekertje geworden. En dan drink je het op. En de bovenkant van de Calippo, dan knabbelde dat randje altijd stuk. Dat papieren randje.
0: Oh, ja.
3: Ik weet niet waarom, maar dat soort kartonnetje.
1: Het was geen eetpapier hoor.
3: Nee, dat was het zeker niet.
0: Nee. Welke smaken zijn er eigenlijk?
1: Ik had sinaasappel en cola in mijn geheugen.
3: Ik ook.
2: Lime.
1: Groen,
2: ja. Zo. Het
0: ligt er ook niet een gele?
2: Ja, volgens mij wel.
3: En altijd een beetje warm maken met de hand. En dan kon je hem omhoog wippen. Hè. Ja. Opeens was het dan zover.
1: Ja.
0: Er ligt ook een rode.
1: Oh.
3: Oh, we zien nu de verpakking.
0: Ja.
3: Ja, nou, rood zal wel aardbei zijn, denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Nou, lekker om met dit weer. Volgende, Luc.
1: Goochelaars. 3, 2, 1.
3: Ja.
0: Wilde ik vroeger worden, hè? Goochelaar.
3: En waarom is dat niet gelukt?
0: Ja, omdat ik hier beter in was.
3: Oh,
0: dus daarom ben ik geen goochelaar geworden.
3: Hey, en even het verschil tussen de goochelaar en de illusionist. Want ik ben wel meer gek op de illusionist.
0: Groot verschil.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Kijk, een illusionist zijn mensen als Hans Klok. Die zijn assistentes door midden zaagt of laat verdwijnen. Goochelaar kan bijvoorbeeld een rood balletje laten verdwijnen. Die doet echt het hand- en vingerwerk.
3: Oh ja, dan ben ik wel echt meer onder de indruk van de illusionist. Ik wil de goochelaar niet wegvlakken. Maar is Hans Kazan een goochelaar of een illusionist?
0: Kazan is 100% een goochelaar.
3: Ah.
0: Ja, dat is echt een goochelaar. Ik was overigens, vorig jaar was een prachtig moment. Ik ben al mijn hele leven lang fan van David Copperfield. Het is een hele bekende illusionist. Die heeft bijvoorbeeld het vrijheidsbeeld laten verdwijnen. En die is door de Chinese muur heen gelopen.
3: Wow.
0: Was ik vorig jaar bij in Las Vegas. En zijn show is inmiddels gestopt. Want die is ook aangeklaagd door 67 vrouwen volgens mij.
1: Oei.
0: En dat vond ik zo waanzinnig om bij te zijn. En toen mocht ik bij hem op het podium staan. Terwijl kleine Matty al fan was van David Copperfield.
3: Zo!
0: Toen liep ik die zaal uit, had ik de tranen in mijn ogen staan. Ik dacht, hier de cirkel rond. Ik heb mee mogen doen aan een truc van David Copperfield.
3: Maar hoe kwam dat dan? Was jij de chosen one?
0: Nee, ja, ik had een tafeltje helemaal vooraan. Dus ik dacht, ja, nu ik er toch ben, ik koop gewoon een heel goed tafeltje.
3: En wat moest je doen?
0: Ja, ik moest een cirkel vormen met andere mensen. Dus moest ik om me heen mensen zeg maar vasthouden aan mijn linkerhand en aan mijn rechterarm. En dan in het midden van ons verscheen iemand. Ja, ik heb met mijn neus bovenop gestaan, begrijp er geen reet van.
3: Hé, en wie verscheen er?
0: Ja, een ander publiek.
3: Jezus.
0: Iemand anders uit het publiek.
3: Hé?
0: Ja, ja, het was echt bizar.
3: Maar dat is nooit, die persoon die in het midden verscheen, is nooit zomaar iemand uit het publiek. Dat is iemand die zit bij de crew.
0: Oh. Nou ja, dat is dus de grote vraag. Want hij gooide van tevoren een frisbee het publiek in die je moest doorgooien. En dan uiteindelijk zei hij op een gegeven moment stop.
3: Oh.
0: En die persoon, die verscheen.
3: Oh, dat is wel gek.
0: Leg dat maar eens uit.
1: Hij zei wel zelf stop.
0: Hij zei wel zelf stop.
1: Dus, je had nog een kwartier kunnen gooien totdat hij eindelijk een keer bij die assistent uitkwam. Oh. Gooi eens meer naar rechts, gooi eens meer naar rechts achterin.
0: Ja.
3: Hé, hey, maar wel interessant.
0: Ja, vet hè? Ja, ik tover nu nog steeds mijn sleutels weg. Maar laatste, Luc.
1: De duikplank.
3: 3, 2, 1. Nee, ik hou niet van de duikplank. Ik vind dat je eigenlijk van de duikplank moet duiken. Want het heet ook de duikplank. Maar daarvoor vind ik hem te hoog. Daarvoor vind ik ook de lage duikplank wat te hoog. En het daadwerkelijke springen aan het einde van de duikplank, dat vind ik ook niet. Beleef ik geen plezier aan.
0: Ik heb precies hetzelfde. Want ik denk, ja, ik kan mezelf niet laten vallen. Het publiek verwacht meer.
1: Ja.
0: Maar ik kan niet meer. En ik ben ook bang dat ik verkeerd land.
3: En ik vind ook hoe die aan het eind zeg maar de springvaardigheid van de duikplank, de uitslag van de duikplank, hangt natuurlijk ook vooral samen met hoe hard je erop springt.
0: Ja, zeker.
3: Dat durf ik dan niet hard genoeg. Dan is het eigenlijk gewoon alsof je aan een hoge kant springt. Hij veert niet mee onder mijn voeten.
0: Ik vind het ook zo snel hoog. Want van onderaan denk je van, ah joh, het is een paar meter. Maar als je dan nog opstaat, 5 meter, dat voelt gewoon als de Euromast.
2: Dan moet je die Walk of Shame weer terug doen, terwijl iedereen kijkt.
0: Afschuwelijk.
3: Ja, dat doe je dus niet.
2: Nee,
0: over zo'n klein trapje.
3: Hey, dus wij zijn niet op orde voor het programma waarbij BN'ers gaan schoonspringen, zoals Patty Bradford deed.
0: Nee, heb ik overigens nog wel een keer gedaan. Hè? Heb ik een bommetje gedaan in dat, dat tv-programma Sterren Springen.
1: Oh?
0: Ja, ik mijn hele lichaam had ik gebodypaint als Superman. En toen in de pauze-act, dan mocht je zeg maar tussen Patty Bart en Terro Jaap in, mocht je dan een bommetje doen. Dat was ook op televisie te zien. En dan, ja, Mattie Valk doet nu een bommetje.
3: Dat is dit te vinden in die schatkamer die de Beeld en Geluid online heeft gezet vandaag? Waar je allemaal, dus vandaag in het nieuws al,
0: nou, dat
3: je
0: zou
3: allemaal
0: kunnen.
3: Oude fragmenten kunt terugzoeken.
0: Goed, ik zou het niet opzoeken, het is niet aan te raken.
3: Dan gaan we even zoeken. Spider-Man, bommetje, zwembad.
0: Nee, is echt niet nodig.
3: Ach, ik heb het.
0: Nee,
3: oh,
0: je hebt het niet. Nee, je hebt het.
3: Ach, ik zie, nou, het ziet er niet uit, schat. Ja. Weet je, was jij dit?
0: Nee, ze doet alsof.
3: Zeg echt,

0: Mike Posner, Back in Music. I took a pill in Ibiza.
1: Wij maken ons ergens voorop. Er staat hier iets
0: te gebeuren. We maken ons ergens voorop.
1: Ja, er staat hier wat.
0: Het is weer zover. We gaan ons weer eens ergens voorop maken
1: hier. Nou ja, Luc, dat heeft alles te maken met jij hebt iets voor ons in petto.
2: Klopt. Ik ga iets voor jullie inschenken. Dus ik moet het even gaan halen. Ja. Ben zo terug. Ja. Het bestaat al een tijdje, maar dit kan zomaar eens de zomertrend van dit jaar worden.
1: Ik doe even alcoholvrije maand. Botst dit met elkaar?
2: Nee, dit botst niet met elkaar.
1: Oh.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes. Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Het is niet normaal meer.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk van Annemarie.
2: Ja, goedemorgen, met eerst nieuws over dementie. Want het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. En de komende jaren komen er waarschijnlijk meer mensen met dementie bij, waardoor ook de kosten zullen stijgen. In de Tweede Kamer ging het tot gisteravond laat over toenemend geweld in de samenleving, en dan met name rondom de anti-asielprotesten. Premier Jette veroordeelde het geweld bij die protesten, maar vindt dat Kamerleden ook naar zichzelf moeten kijken.
3: Als politici oproepen tot verzet, hitsen ze daarmee burgers op tegen lokale bestuur, tegen hulpverleners en tegen mensen die aan het werk zijn in bijvoorbeeld die asielopvang.
2: Tijdens het debat ging het er soms hard aan toe. Zo kreeg forumleider Lodewijk Vos veel commentaar. Partijen van links tot rechts vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, dat meldt de Telegraaf. Volgens defensieminister Jezogus is dat belangrijk, want veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. En er wordt geoefend in Letland omdat daar meer ruimte is. En een spannende dag vandaag rondom het Nederlands elftal. Want vandaag maakt bondscoach Ronald Koeman bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK. Belangrijk bij zijn keuze is onder meer het groepsgevoel, zegt hij bij de NOS.
4: Je bent lang weg, je zit iedere dag op elkaars lip. Dan heb je ook jongens nodig, hè, die een rol accepteren. En als ze dan niet spelen of zelf niet invallen, wil je wel dat ze energie blijven geven en niet wat energie kost.
2: En vanmiddag weten we het wie ermee gaan. Koeman geeft om 14:15 een persconferentie. Het weer dan, ja, zon, wolken, hier en daar een buitje deze ochtend. Later vandaag vooral zonnig, wel ietsje minder warm dan de afgelopen dagen. 16 graden in het noorden, in het zuiden dan wel weer wat warmer, 26 graden.
5: Twee vertragingen langer dan 20 minuten. De eerste is op de A12 in de richting van Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal-West, 8 kilometer, 26 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort kom je tussen Nijkerk en Amersfoort in 9 kilometer met 40 minuten.
1: Ja, dit zou over Luc kunnen gaan.
4: Je bent lang weg.
1: Ja, hij is iets inschenken voor ons. En dat zou de trend van 2026 worden. Nou, zometeen proeven.

0: Sabrina Carpenter.
1: Met Q Music.
0: Goedemorgen, 6 over 8, woensdag de 27e van mei. Show 1643, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
4: Goedemorgen.
0: Ja, we draaien het espresso. Het heeft inderdaad wel iets van koffie weg wat hier staat.
2: Nou, en in alle vroegte heeft Luc van de redactie natuurlijk wel ook tegen ons gezegd, bedacht ik mij net, een beetje voorzichtig met het koffiegebruik deze ochtend.
0: Hey Luc, even beginnen. Hoe kom je hier aan? Hoe kom je hierbij?
5: Ik had een meeting en degene met wie ik een meeting had, hele hippe dame, hippe vrouw van binnen het grotere bedrijf van Q Music waar we zitten.
0: Ja, wij zitten hier namelijk met heel veel verschillende bedrijven.
2: Ja. Ja.
5: En zij zegt, zullen we even een kopje koffie halen bij de barista hier in het pand, voordat we gaan kletsen.
2: Dat is, vind ik, zo'n superbarretje. Dat is in het midden van de grote centrale hal hier. Dan kun je daar een lekker vers kopje koffie halen.
0: Mega.
5: Ja. Vaak als ik daar kom, dan denk ik, ja, ik kan hier niet een zwarte koffie bestellen, wat ik eigenlijk het liefste drink. Want dan ben ik niet hip genoeg.
0: Dan ben je te eenvoudig.
5: Ja, dus dan ga ik al voor de exotische variant, een flat white.
2: Ja. Oh, mooi. Ja.
0: Dan doe je in ieder geval een beetje mee.
5: Dat ben ik al. Een flat white, alsjeblieft. Ja,
2: ja, ja.
5: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik werd overruled door wat deze mevrouw nam. Zij wilde namelijk een shot espresso met tonic en sinaasappelsap.
0: Wacht even.
2: Oh, wow.
0: Een shot espresso met tonic en sinaasappelsap.
5: Ja, voor als je een keer in de situatie belandt dat je denkt, hè, verdikke me, ik heb zin in koffie, maar ook in een cocktail.
2: Maar is dit iets, bestelde zij, zeg ik maar, een flat white is eigenlijk een koffie met een beetje doorgeschonken melk, maar dat heeft al de titel flat white. Heeft dit ook al een titel?
5: Ik heb de titel nog niet weten te achterhalen van dit brouwsel.
2: En bestelde zij het, had jij het gevoel dat het iets was dat al bestond, of dat zij gewoon dacht, ik gooi dit thuis wel eens bij elkaar en ik vind dat lekker?
5: Ja, nee, ik heb weten te ontrafelen dat als je het hier inmiddels kan bestellen, dan is het gewoon bestaand ding. Het is niet dat dit nu een nieuw brouwsel is bedacht door deze mevrouw. En dat zij denkt, nou, ik ga het ook maar een naam geven. Net niet gisteren waar ik toen ook naast stond geboren. Dit bestaat al langer. Maar ik denk dat als het hier inmiddels ons bereikt heeft, nou, dan hoeven wij alleen nog maar even de sluis open te zetten. En binnen no time drinkt heel Nederland dit.
0: Ja, ik ken dit niet. Ik ben wel even benieuwd.
2: Ik ook. Er zitten ook ijsklontjes in. Dus we hebben te maken met een koude koffie. Is het leuk als we misschien zo een cijfer geven door middel van koffieboontjes.
0: Leuk, tussen de 0 en 10 koffiebonen.
2: Ja.
0: Ondertussen stuurt Dianne een berichtje. Is naast de sportredactie ook trendwatcher. Dat is inderdaad, ja. Even kijken, het wordt uitgedeeld. Je hebt meerdere glazen. Ook op de redactie staan volgens mij kopjes koffie.
5: Alsjeblieft.
2: Op het bordje schrijf je sinaasappel in, verse sinaasappel.
0: Jongens, laten we even almas proeven zo direct. In 3, 2, 1. Ongelooflijk lekker.
2: Wat
3: zo. Ja, ik vind het ook lekker.
0: Ongelooflijk lekker.
5: Dit is lekker. Ja.
0: Dit krijgt van mij 9 koffiebonen.
2: Zo, dat is hoog,
0: schaal van, ja, op een schaal van 10.
5: Wow.
0: Ja. Ongelooflijk lekker.
2: Nee, ik zet
0: wat vind jij er niet lekker aan?
2: Nou, ik hou niet van tonic. Dus toen jij het woord tonic noemde, toen dacht ik al, this is not my drink. Ik vind wel, moet ik echt zeggen, de combinatie koffie met sinaasappelsap doet mij heel erg goed.
0: Ja.
2: Verrassend goed. Het ziet er ook mooi uit in een glas. Je serveert echt even wat. Want die gele kleur van dat sinaasappelsap zit helemaal onderin. Alleen, bij mij wordt het gewoon overschaduwd doordat ik niet van tonic hou.
0: Hmm. Marie, wat vind jij ervan?
3: Ik vind het verrassend lekker.
0: Ja, ik vind het ook verrassend.
3: Er mag ook nog wel een scheutje alcohol in. Zo. Dat is 4 uur 's middags. Dat lijkt me heerlijk.
2: Nou, het is ook een beetje natuurlijk de Esma-trend. Espresso martini is natuurlijk ook helemaal hip om als cocktail te drinken. Dus ik begrijp wel dat jij denkt, kan ook wel een klein scheutje van het een of het ander bij.
0: Even over de redactie heen. Daar zitten namelijk verschillende generaties. Karel, die is zo goed als 50. Wat vind jij ervan, Karel?
6: Ik ben inderdaad zo goed als 50.
2: Ja.
6: Ja, ik ben dus wel met jullie eens. Ik vind het wel 9 boontjes.
2: Zo,
6: 9 boontjes. En ik denk ook dat ik het niet helemaal opdrink en gebruik om door het pand heen te lopen vandaag. Want dan denken ze niet dat ik 50 ben.
5: Dat is niet zo'n jaar in principe, maar dat maakt niet
2: uit. Oh, en dan wil ik toch even een andere generatie pakken. De mensen die 30 zijn, in de 30, Robin.
7: Ja, ik vind het fris, maar ik vind het ook wel echt bitter. Maar het heeft iets exotisch of zo. 9 koffieboontjes vind ik wat veel, maar 7 krijgt hij zeker.
0: 7 koffieboontjes, oké. Ja, ik vind het echt heel erg lekker.
2: Nou, we zijn allemaal enthousiast. Moeten we toch een naam geven? Of hoe bestel je dit?
0: Het heeft al een naam. Het heeft al een naam. Mensen noemen het, moet ik heel even kijken, een espresso sunrise.
5: Wauw.
0: Ja, leuk.
2: Nou, echt hoor. Cheers.
0: Leuk, lekker. Dit is trouwens de trend op muziekgebied gezien de top 40. Staat op nummer 1. Alex Warren, Fever Dream.

0: is voor iedereen met de zomer in zijn bol. Nou, dat is echt zo'n beetje iedereen op dit moment. Ik wil me toch speciaal opdragen aan mijn vriendin Kiki. Ik lag gisteren als een soort zeester op mijn dakterras. Onder het zonnescherm. Ik had een lange dag gehad. Ik had hier tot 2:30 gebrainstormd. Toen had ik 1,5 uur in de auto gezeten op weg naar huis. Toen kwam ik eindelijk thuis. Nou, toen deed mijn lichaam echt dit. Ja. Ik was gewoon wel klaar. Ik kon eigenlijk, zat geen energie meer in.
1: Nee, dat snap ik.
0: Batterij was echt helemaal leeg.
1: Ja, en je bent gaan liggen en toen was het wel even op.
0: Toen was het op. En toen hoorde ik beneden de deur opengaan. Toen kwam zij terug van 4 dagen Spanje.
1: Ja, ze was met de Denny's lekker in Spanje. Ja, die hadden elkaar daarvoor ook al lang niet gezien. Ja. Door Mattie versus Marieke natuurlijk.
0: Klopt, ja. En misschien herken je het wel, vergelijkbare situaties, dat je even allebei in een andere energie zit. Mm-hmm. En dat is, kan bij vlagen ingewikkeld zijn. Ja. Zij kwam terug helemaal met de zomer in de bol. En zij stond nog helemaal aan. En ze begon partij te ratelen over die 4 dagen Spanje. En ik kon gewoon niet meer opbrengen. Ik had even geen vragen. Oh. Ik zei al, ik op een gegeven moment perste ik een vraag uit. Heb je nog wat lekkers gekocht in het vliegtuig? Toen dacht ik, ja, dit is na 4 dagen Spanje ook de verkeerde vraag natuurlijk. Wat doet dat toe? Weet je wel, rare vraag. En zij begon me te ratelen. En ik dacht, het is te veel. Ik ben even leeg. Ik kan gewoon niet. En toen sprak zij op een gegeven moment, was ze even stil. En toen zei zij de woorden, ik vind jou heel erg saai.
1: Wel heftig. Ik bedoel, ik snap het. Maar het is ook weer niet wat je wilde horen.
0: Nee.
1: Je was gewoon vooral heel erg moe.
0: Ja, precies. Maar zij kwam natuurlijk na 4 dagen Spanje met 6 vriendinnen. Dan zat zij hier.
1: Ja. Nou ja, en dan kom je ook wel even thuis. Want je bent met de Dinnies op vakantie geweest. En dan heb je opeens weer dit als publiek. En dan kun je je wel even bedenken, boring!
0: Toen begon ze over pinchos in Barcelona. En ik dacht, het komt helemaal niet binnen, joh.
2: Pinchos in Barcelona.
1: En hoe heb je haar gepakt?
0: Ja, niet. Ik heb mezelf niet herpakt. Dus ik heb mijn excuses aangeboden. Ik zeg, sorry lieverd, we zitten even in een andere energie. Weet je wel? Dus
1: Mag ik jou, om jou een goed gevoel te geven, even een bijna identiek verhaal van thuis toespiegelen. En dat geeft Kiki misschien ook een goed gevoel. Uh-huh. Ik kwam vrijdag thuis van Mattie versus Marieke. En daarna nog eventjes van 3 uur op de spoedeisende hulp. Uh-huh. En Sander was ook even moe gedraaid van 5 dagen alleen met 2 kinderen.
0: Ja.
1: En die dacht natuurlijk ook, nou hier gaan we de komende 4 weken... ben ik überhaupt alleen met 2 kinderen, want mijn vrouw heeft de voet in het gips. Uh-huh. En toen ik dus eenmaal thuis was, toen is hij op zijn eigen werkkamer, een Netflix-documentaire gaan kijken. En toen ben ik op krukken naar hem toegestrompeld. En toen zei ik, hallo. Na een week ben ik eindelijk thuis.
0: Ja.
1: Kom jij nog even met mij naar 2 voor 12 kijken? Of wat zullen we gaan doen?
0: Ja.
1: En toen hebben we de dag erna ook nog even over gehad. En toen zei hij, ik was te moe. Ik kon het gewoon even niet. Maar ik zei ook, moet je je voorstellen, jij thuis.

0: komt van 5 dagen werk. En ik op onze slaapkamer een boek ga lezen.
1: Ja, maar dit is, je kan zo in verschillende energieën zitten.
0: Ja, als je maar communiceert.
1: Ja, je moet het wel zeggen. Je moet het wel zeggen.
0: Dus nu, je moet echt sneller de vlucht naar voren nemen en zeggen: het spijt me, ik ben even zo moe, ik trek me even terug, maar het heeft niks met jou te maken.
1: Dus als goedmakertje wil ik deze voor Kiki draaien. Lekker een beetje nog de zomer.
0: Oh, ja. Kiki, had mij maar gefacetimed, want ik ben altijd in voor een babbeltje. Echt, vind ik echt heerlijk, hoor. Mij ziek was er voor je geweest.
1: Heerlijk.

0: Wiz DMC met Bees and Honey bij Q-Music. Show me love.
1: Zometeen een nieuwe ronde van 4 op een rij. De lijnen die gaan nu open, dus bellen kan. 0909-9596. Gisteren speelden wij met Bram Krikke. Dat was leuk. Bram die was hier omdat hij vanaf aankomende vrijdag elke vrijdag op mijn plekje zit.
0: Leuk, hè? Vanaf aanstaande vrijdag zat. Is er iedere vrijdag bij Bram Krikke?
1: Ik vind dat Bram het hartstikke goed heeft gespeeld gisteren.
0: Ja, zeker.
1: Uiteindelijk was het. Ja, hij komt tot 3.
0: Ja.
1: En hij zei helemaal geen gekke dingen. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar echt even door de loopgraven zijn we getrokken met Kai Merks.
0: Ja, op het lood gebied, om uit ijzer.
1: Ja, echt op het gebied van 4 op een rij dan. En natuurlijk verder geen slecht woord over Kai. Maar dit biedt heel erg perspectief.
0: Als hij nu al op 3 zit,
1: ja.
0: Moet je voorstellen, vanaf vrijdag is Bram maar elke vrijdag. Wil je nu meespelen met 4 op een rij? Kan je bellen 0909-9596. Maak je kans op 2.500 euro en een straatstaatsloten.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Hey, mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
11: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
10: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Joehoe! Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister.
14: Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en Gaam.
21: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: 3:30, Q-verkeer. De vertragingen vanaf een kwartiertje die zijn op de A28. Je komt richting Amersfoort in 3 kilometer... tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst met 18 minuten. Op de A50 is een ongeluk gebeurd in de richting van Arnhem. Tussen Hoenderlo en Schaarsbergen sta je in 6 kilometer met een kwartier. En op de A58 naar Eindhoven ook een kwartiertje. Dat is tussen Moergestel en Best. Je staat daarin 11 kilometer.
0: Zon, wolken en hier en daar een bui deze ochtend. Later vandaag is het vooral zonnig. Wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 16 graden in het noorden. In het zuiden iets warmer, 26 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
24: Goedemorgen. Het betekent nog steeds extra opletten in de natuur. Het is steeds droger, warmer en er is dus ook een steeds grotere kans op brand. In steeds meer gebieden geldt de hoogste alarmfase op dit moment. Oppassen dus met barbecuen en ook een sigarettenpeuk is opnieuw de waarschuwing. Het leger besloot gisteren al om voorlopig te stoppen met oefeningen waarbij explosieven of vuur gebruikt worden. Vorige maand braken meerdere natuurbranden uit, ook tijdens militaire oefeningen. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren die zich misdragen naar halt sturen. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's alleen boetes uitschrijven. Maar met zo'n boete heb je soms ook meteen een strafblad en dat wil de overheid bij jongeren juist voorkomen. Kan in hun verdere toekomst namelijk veel problemen opleveren. En een straf van halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor toertochten met scooters, motoren en oldtimers. En groepen van meer dan 10 mensen moeten zich voortaan vooraf melden bij de gemeente of zelfs een vergunning aanvragen. En bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door de toertochten. En deze man, die graag rondrijdt in zijn oldtimer, is er niet zo blij mee.
25: Als alles natuurlijk wel in hokjes wordt geplaatst en je moet overal vergunning voor aanvragen, dan vind ik ook wel een beetje dat de charme ervan afgaat.
24: Dat zijn bij L1. Ja, 's avonds en op feestdagen mogen er helemaal geen toertochten meer worden gehouden in Vaals. En het is een bijzonder gezicht bij het Witte Huis. Er wordt namelijk in de tuin van het Witte Huis een vechtkooi gebouwd. Over 2 weken wordt er een MMA-wedstrijd gehouden. Het is een idee van president Trump vanwege zijn 80ste verjaardag. Volgende maand wordt hij 80. En om de 250ste verjaardag van de VS te vieren.
1: Goh, voor alle dingen die je kan doen, een MMA-wedstrijd.
24: Ja, er wordt echt, is te zien op foto's dat er een soort van arena wordt gebouwd met van die bogen. Er kunnen ook duizenden toeschouwers bij zijn. Voor zover bekend is het het eerste professionele sportevenement ooit dat in de tuin van het Witte Huis wordt gehouden. Kost wel wat, ongeveer $60 miljoen. Dat betaalt niet de belastingbetaler overigens, maar de UFC.
0: Kijk, je kan gaan vechten in Iran, maar ook in je achtertuin. Het is echt, dat fotootje wat hierbij zit, het lijkt wel AI. Er staan 2 enorme hijskranen. Het is ook echt ongelooflijk hoog en groot.
1: Nou, het is niet hoger dan het Witte Huis zelf.
0: Het is niet even een boksringetje, nee. Om het zo maar even te zeggen. Het is echt een enorm spektakel.
1: Maar het is wel weer exemplarisch. Want van alle sporten die je zou kunnen doen in je achtertuin om je verjaardag te vieren en de verjaardag van de VS, is het dan weer iets dat met vechten te maken heeft.
0: Ja, ja, ja, ja.
24: Zijn lievelingssporten, of oh, dat is worstelen ook, geloof ik, hè, van Trump.
0: Het is natuurlijk heel groot daar ook, hè?
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: Ja.
24: Het aantal huizen dat 1 miljoen euro of meer waard is, is vorig jaar flink toegenomen. En er stonden op dat moment 270.000 huizen in ons land die meer dan 1 miljoen waard waren. Komt neer op 1 op de 16 huizen. De meeste miljoenen woningen staan in Amsterdam, gevolgd door Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Ook in kleinere steden en dorpen staan steeds meer van die dure huizen. We kennen bijvoorbeeld ook het dorp Laren, miljonairsdorp, waar veel van die huizen staan.
0: Er is een garage al 1 miljoen.
24: Ja, en we denken dan vaak wel aan flinke villa's. Dat is al lang niet meer zo. Ook zijn er veel 2-onder-1-kap-woningen die meer dan 1 miljoen waard zijn. Zelfs rijtjeshuizen of appartementen.
1: Mm. Ja, alles stijgt natuurlijk mee. Dus dan, ja, waar je dan vroeger niet voor mogelijk hield dat je huis 1 miljoen zou zijn, is dat dan, kan dat dus opeens zo zijn?
0: 2,2 miljoen gulden.
1: Oh, ja.
0: Ja. Hallo Erwin.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Als je 2.500 euro wint, dan wil je lekker op cruise.
3: Ja, lekker een cruise naar Noorwegen.
0: Zo wat leuk zeg.
1: Prachtig. Ja. Lekker door die fjorden.
3: Ja, heerlijk. Lekker met de kids en de vrouwtje. Heerlijk.
0: Heb je eerder gedaan, of niet?
3: We hebben 2 jaar geleden hebben we toevallig een keertje een minicruise gedaan naar Kristiansand. Maar dat was prima bevallen.
0: Ja, en wat bevalt er zo goed aan dat cruisen?
3: Ja, gewoon niks moeten.
0: Niks moeten,
3: hè? Gewoon lekker varen, lekker live entertainment op die boot. Heerlijk.
1: Hey, en denk je nu niet na dat Hondius van, joh, ik laat de cruise even voor wat het is?
0: Niet Hampa?
3: Nee.
1: Hondius heette die boot.
0: Oh.
1: Nee? Maar jij schrikt er niet van?
3: Nee, zeker niet. Nou, corona was het ook niet zo goed.
0: Nee, en jij kan wel wat hebben, zeggen we, zeg maar, Erwin.
3: Ja, joh.
0: Klinkt de weerstand opgebouwd door de jaren heen, jongen.
3: Ja, op dat gebied wel, ja.
1: Hey, 2.500 euro. Het is te winnen met 4 op Parijs, straat Staatsloten ook nog erbij. Het zou heerlijk zijn. Met wie wil jij spelen?
3: Met Mattie.
0: Zo, dat vind ik leuk. Erwin, ik ga mijn best doen.
3: Dat zou fijn zijn.
0: Heel even wachten tot Marieke bij de knoppen is.
1: Ja.
0: Voet ze natuurlijk in het gips. Ja,
1: ik ben er. Ja, ik ben er hoor. Ja, ja, ja, ik sta op mijn plekje stevig. Ik heb de kruk even laten staan. Dus ik hang een beetje hier aan de knoppen. Hey, het concept is natuurlijk simpel. Maar er zijn altijd mensen die voor het eerst luisteren. Ik heb 4 woorden voor jou. Ik hoor graag bij die woorden je eerste associatie. Dan roep ik Mattie zometeen weer binnen. En ligt het gelijk, dan krijg jij dus die 2.500 euro. Klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Jouw eerste woord, Erwin, is dag.
3: Dag.
1: Matras.
3: Water.
1: Zwemmen.
3: Water.
1: En meloen.
3: Fruit.
1: Zomaar een heel logisch rijtje, maar

0: Homewrecker. Vier op rij spelen we met Erwin uit Pijnakker. En dit zijn zijn vier woorden. Dag.
1: Nacht.
0: Matras.
1: Water.
0: Zwemmen.
1: Water.
0: En meloen.
1: Fruit.
0: Dag, nacht, matras, slapen, zwemmen, water en meloen, fruit. Erwin, het is zo'n logisch rijtje.
1: Ja, het is heel logisch, maar ik heb toch een twijfel.
0: Waar?
1: Ja, bij matras.
0: Wat zou je ook nog kunnen zeggen?
1: Ja, bed.
0: Bed. Ja, dat is ook wat er binnenkomt. Maar dat is eigenlijk echt het enige wat er binnenkomt. Al die andere woorden zijn heel logisch. Ja. Dus ik hoop dat hij daar ook slapen zegt. En dan zijn we er voor mijn gevoel wel doorheen. Al weet je bij Mattie nooit.
1: Nee, dat weet je niet.
0: Ik ga hem gewoon naar binnen roepen. Dat is de enige manier om erachter te komen. Als het allemaal lekker gaat, krijg jij 2.500 euro van ons. Ga je lekker cruisen door Noorwegen.
1: Ja, lekker.
0: Mattie is binnengestapt. En het eerste woord dat ik aan Erwin heb gegeven, Matt, is dag.
2: Nacht.
0: Matras.
2: Bed.
0: Oh, ja, dit was het heikele punt waar we al bang voor waren. Heb je nog een andere?
3: Matras, kussen, slapen.
0: Slapen. Ja, oh.
1: Helaas.
0: Ja. Zo, dat is jammer, Erwin. Ja, want wij hebben heel goed gevoel over die andere twee. Wat was jouw associatie bij zwemmen geweest?
2: Water.
0: Ja, en bij meloen.
3: Fruit.
0: Ja. De boot is gezonken bij matras. Het is niet anders, Erwin.
1: Je kunt niet altijd zo gooien.
0: Nee, zo is het. Hey, maak er een mooie woensdag van.
1: Dat gaan we zeker doen, jullie ook.
2: Hoi.
0: Hey, we hadden het net in het nieuws over huizen waarvan de waarde een miljoen is geworden. Nu is Luc natuurlijk in het bezit van zijn schitterende koopappartementje.
2: Nu al een miljoen waard, of niet?
0: Nou ja, het kan wel heel erg snel gaan. Ja, de waardes in Utrecht gaan natuurlijk over de kop. Maar Luc die is vooral druk bezig met de inrichting en hij krijgt hulp echt van werkelijk alle kanten.
2: Wat leuk, zeg!

0: Dit is Q Music, 13 minuten voor 9. Ondanks het prachtige nieuws dat Luc van de redactie eindelijk een eigen huisje heeft weten te bemachtigen in het prachtige Utrecht. Fantastisch mooie nieuws, Luc.
1: Het moet nog ingericht worden.
0: Ja, het moet nog ingericht worden.
2: Nou ja, klopt.
1: Je moet er daadwerkelijk nog wel in, hè? Want ik heb natuurlijk ook beloofd om te komen helpen met schilderen of behangen. Even kijken hoe dat doen met het gips. Maar de echte sleutel moet je natuurlijk nog krijgen, toch?
2: Ja, de echte sleutel krijg ik op 1 juli. Dus ik zit nog een grote, ruime maand met huisgenoot Kees in het centrum van Utrecht. Ja. En dan ga ik naar mijn eigen appartementje.
0: Lekker, man. Wat super. Hey, je krijgt hulp van alle kanten, begrijp ik?
2: Ik word sinds dat nieuws echt gestalkt via meerdere kanalen, onder andere WhatsApp.
0: Ja.
2: Met allerlei aanbiedingen. Dus ik kreeg een appje van mijn zusje. Heb je al een airfryer?
1: Oh,
0: een leuke
1: super,
0: vraag.
1: Super.
2: Met daarna een foto van haar airfryer.
0: Leuk.
2: Waar ze van af moet. Ik zei, nee, ik heb nog geen airfryer.
1: Ja. Zo, dat wil je.
0: Ja.
2: Die wil ik wel.
0: Ja.
2: Appje van een vriend van vroeger. 3 jaar lang niet gesproken. Zeg, wat vind jij van deze boekenkast? Nou, ik vind het niet een hele mooie boekenkast, dus dank je wel. Vervolgens weer een appje van iemand anders. Fotootje van 3 bijzettafeltjes die je zo heel leuk over elkaar heen kan schuiven. Beetje oud steigerhout met daaromheen wat staal of wat was het? Ja, ik wil eigenlijk een glazen bijzettafel, maar misschien is een bijzettafel wel handig.
0: Luc, jij bent een dumplek vermomd als hulp.
1: Ja.
2: Ja, weer een appje van mijn zusje. Wil je anders ook mijn wasdroogcombinatie hebben?
1: Oh, nou, daar zou ik altijd ja op zeggen. Alleen het is verdacht, want zij wilde vanaf. Dus waarom...
2: Ze hebben al van al haar spullen ineens.
0: Waarom zou je er vanaf willen inderdaad?
2: Ja, zit er een allertje onder het gras.
1: Dat zit er altijd.
0: En dit is natuurlijk voor mensen die jou kennen heerlijk. Want zitten we niet allemaal met veel te veel zooi in huis?
1: Ja, absoluut.
0: En dan denk je, ach, weet je wel, ik steek een helpende hand uit. En in die helpende hand zit dan eigenlijk mijn zooi.
1: Ja, ideaal.
0: Dat is het. Dat is het.
1: Heb je van Marieke Elsinga? Zou jij nog 2 peuters willen?
2: Nooit van mijn leven.
0: Dat is wel een leuk idee. Hey, en nou wil het ook nog, Luc, misschien ben je binnenkort al helemaal niet thuis.
2: Klopt, want ik hoor binnenkort of ik mee mag naar het WK voetbal.
0: Meer daarover na 9 uur.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
13: Sorry. Maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
23: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
25: Goedemorgen, 1 voor 9, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
26: Goedemorgen. De meeste Nederlanders vinden dat de maatregelen tegen klimaatverandering oneerlijk zijn verdeeld. Ze vinden de maatregelen wel nuttig, maar ze hebben het gevoel dat gewone mensen meer moeten betalen, terwijl grote bedrijven voor veel meer vervuiling zorgen. Ook vinden steeds meer mensen dat het klimaatbeleid te veel aandacht krijgt, terwijl andere zaken belangrijker zijn, vertelt deze onderzoeker bij de NOS.
27: De zorgen rond de woningnood en internationale spanningen en oorlogen die domineren op dit moment. Tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel mensen bezorgd over het klimaat, maar we zien dat dat wel iets minder is dan eerdere jaren.
26: De onderzoekers waarschuwen dat dit oneerlijke gevoel ervoor kan zorgen dat er minder draagvlak komt voor klimaatbeleid. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. In steeds meer gebieden geldt nu de hoogste alarmfase. Betekent dat je extra moet opletten met de barbecue en sigarettenpeuken bijvoorbeeld. Vorige maand braken er ook al meerdere natuurbranden uit door militaire oefeningen. Defensie besloot gisteren al om voorlopig te stoppen met oefeningen waarbij explosieven of vuur gebruikt worden. En BOA's mogen vanaf volgende week jongeren die zich misdragen naar halt sturen. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's alleen boetes uitschrijven. Maar met zo'n boete heb je ook meteen soms een strafblad. En dat wil de overheid bij jongeren juist voorkomen. Kan hun in verdere leven namelijk veel problemen opleveren. En een straf van halt is er juist om van te leren. Dan krijg je geen strafblad. En digitale nomaden zijn niet zo gelukkig als ze doen voorkomen. Op social media bijvoorbeeld. Dat meldt De Telegraaf op basis van internationaal onderzoek. Het gaat dan om mensen die vanuit een vaak zonnig land achter hun laptop werken. En veel van die digital nomads zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland toch wel missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften. En merken ze dat de balans tussen werk en privé slechter is geworden. Het weer dan. Zon, wolken, hier en daar ook een buitje deze ochtend. Later vooral zonnig. 16 graden in het noorden vandaag. In het zuiden wat warmer, 26 graden.
28: Vertraging op de weg vanaf een kwartier. Die zijn op de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en brug over Katerveer 2. 7 kilometer, 19 minuten. Op de A50 naar Arnhem kom je tussen Hoenderlo en Schaarsbergen in 6 kilometer met 17 minuten. En op de A58 is een ongeluk gebeurd in de richting van Berg op Zoom. Tussen Breda-West en industrieterrein Vostonk sta je in 5 kilometer met 26 minuten.
29: Mattie en Marieke.
25: Alarmschrijvers deze week van Shakira en Burna Boy hoor je over een paar minuten na Pink. En eerst Miles Smith

0: bij Q Music. En Raise Your Glass. Goedemorgen, 8 over 9, woensdag de 27e van mei. Je luistert naar show 1643, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Op die redactie werkt Luc. En ja, Luc hoopt dat die plek als sportredactie een soort voorportaal is naar zijn professionele sportcarrière. Hij heeft zich natuurlijk al eerder aangemeld voor het Nederlandse bobsleeteam. Helaas zeiden die, bedankt, we bellen je als we je nodig hebben.
1: Maar ook fysiek niet goed genoeg.
3: Ja, dat is waar, dat klopt. Ja, dat is waar.
0: Ik heb hem in Milaan nog verschillende sporters aan jassie zien trekken. Hé, als je hem ooit nodig hebt. Hé, ik ben beschikbaar. Hé, je geeft maar een belletje.
1: Ondertussen word je natuurlijk wel ook steeds ouder. Dus fysiek wordt het steeds lastiger om een sport te beoefenen. Ja. Maar
3: waar gaat dit heen?
0: Eigenlijk naar de vraag. Hoe zit het nou precies? Want jij zei een minuutje of 10 geleden, ik hoor vandaag of ik mee kan naar het WK.
3: Ja, ik hoor binnenkort of ik mee kan naar het WK. In Amerika. Het WK voetbal hebben wij het dan over.
1: Okay. Ja, want Koeman maakt vandaag zijn selectie bekend van 26 spelers. Maar jij scoort niet bij jouw club IVV Voorwaarts. Dus
3: al acht seizoenen lang niet. Nee, klopt. Nee, dus ik zit waarschijnlijk, maar slag om de arm. Ik zit waarschijnlijk niet in de WK-selectie van Ronald Koeman. Dus ik heb een sollicitatie ingevuld voor de Amerikaanse zender Fox.
1: Oh joh.
0: Ga je daarvoor op de sportredactie werken?
3: Misschien wel. En dan een hele specifieke speciale sportredactie. Want ze hebben een tijd geleden een vacature eruit gegooid. Zij zoeken iemand die tijdens het WK voetbal alle 104e wedstrijden wil bekijken op Times Square in een glazen kubus.
1: Oh, dat is afschuwelijk.
0: Huh?
3: Met als financiële beloning $50.000.
0: Wat moet je dan doen?
3: Een beetje TikTokken erover.
0: Denk, dat is het.
3: Dat is het.
1: Maar dit is een wereldwijde vacature voor uiteindelijk één iemand die in die glazen box gaat zitten.
3: Yes, that is true.
1: Dus what are the odds dat jij het wordt?
3: I don't know, but I have ingeleverd mijn cv.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja. Je moest wat video's van jezelf uploaden. Ik heb onder andere mijn bobslee-video dus geüpload. Van kijk eens hoe sportief ik wel niet ben. En je moest een paar goede eigenschappen van jezelf invullen. Dus ik heb gezegd, ik ben creatief en ik spreek Engels.
0: Ja, dat is genoeg.
1: Weet je welke je ook mee had kunnen sturen? De strijd tegen de zomertijd. Want het is natuurlijk de bedoeling dat als je 104 wedstrijden moet kijken, dat je ook wel wakker kunt blijven. Ja, het gaat door alle tijdzones heen.
0: Ja.
1: En dan was dat een goede geweest, want daar ben je lang wakker gebleven.
3: Klopt, inderdaad. Had ik ook nog. Kan ik misschien nog nasturen. En wie weet dat ik dus dan wel aangenomen word. En ook deze zomer, net zoals het Nederlands elftal, in Amerika ben.
0: Nou, ik zou het fantastisch vinden. Dan komen wij je supporten natuurlijk. Dan verplaatsen we deze studio ook gewoon naar Times Square. Dat is een levenslange droom van mij.
1: Dan gaan wij ook in een glazen box
0: zitten. Ja, vind ik echt een goed idee,
3: Nou, dan is het ook maar een kleine stap naar Kansas City, want daar zal het Nederlands elftal deze zomer vertoeven. Dat is een plek gekozen vanwege het klimaat in Kansas. De ligging ten opzichte van andere speelsteden in de groepsfase waar ze aan gaan beginnen. En de faciliteiten, de sportieve faciliteiten die ze daar hebben. Kleine kanttekening is wel dat Kansas City vorig jaar in de top 10 gevaarlijkste steden van de Verenigde Staten stond.
0: Ik
3: zou graag alle spelers die vanmiddag geselecteerd gaan worden willen vragen om hun Rolex en Gucci tasje lekker thuis te laten. Want het is wel echt moord en diefstal zodra je het hotel verlaat.
0: Wow, de top 10 gevaarlijkste steden van de VS. Dat is serieus. Het is niet best hoor.
1: Dat is een kwestie van binnenblijven. En vanuit de hotellobby zeg maar meteen de bus insprinten.
3: Ja,
0: is het ook.
1: En zorgen dat je dus niet buiten komt. Ik kogel weer een vest.
3: Nou ja, bijna wel. Bijna wel. Ja, het is allemaal niet zo ongemakkelijk hoor om een speler van Oranje te zijn.
0: Inderdaad.
1: Wanneer hoor jij het nou dat je het geworden bent? Want daar gaan we natuurlijk vanuit.
3: Ja, nou, dit is nog heel even afwachten, deze vacature. Ik denk dat eerder de selectie van het Nederlands elftal bekend wordt gemaakt. Dat is namelijk vanmiddag. Dus wie gaat er mee naar het WK? In totaal mag Koeman 26 spelers selecteren. En dat is toch een lastig vraagstuk. Want wie wordt bijvoorbeeld de spits in Oranje? Hoeveel keepers neemt hij mee? Wie gaat waar zitten in de bus? En doen we dan iedere keer als we bij een stadion aankomen alsof er niemand in de bus zit omdat iedereen onder zijn stoel zit? Ja. Dat zijn zaken waar onze bondscoach zich over pijnigt.
4: Ja, dat zijn allemaal nog beslissingen wat soms een beetje hoofdpijn geeft.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen, ja.
3: Ja, hele moeilijke vragen. Kwart voor drie, dus vanmiddag wordt duidelijk hoe onze selectie eruit ziet. Ik zal hem even helpen richting dat persmoment vanmiddag toe. Laat onze all-time topscorer Memphis Depay gewoon thuis.
0: Waarom?
3: Ja, nou, die heeft de afgelopen maanden amper speelminuten gemaakt. Komt terug van een blessure. Is ook helemaal behangen met Rolex en hele dure kleding. Dat is natuurlijk ook echt een mikpunt voor de criminaliteit in Kansas City. Lekker thuis laten. Daarbij speelt hij nooit goed op eindtoernooien.
0: Okay.
3: Neem niet te veel jong talent mee. Want de hitte wordt in Amerika echt de grootste tegenstander. De mannen moeten echt op karakter gaan strijden. En dan heb je niks aan een nieuw jong talent. Wat het allemaal nog een beetje moet leren. En amper kan bijbenen. En Ik zal zeker onder de stoelen van de bus kruipen. Dan sta je praktisch al 1-0 voor in de eerste wedstrijd tegen Japan op 14 juni.
1: Nou, jij gaat het allemaal zien vanuit de glazen dome op ja, Times Square. Wij gaan ervan uit.
3: Yes.
0: Dit is het officiële WK-anthem en tevens de...

0: Offenbach, Back Your Music en Miles Away.
1: Gisteravond schreef ik in mijn dagboekje. Ik heb wel eens eerder verteld dat ik zo'n dagboekje heb dat 5 jaar lang gebruikt kan worden. En dan schrijf je altijd even kort iets op. Een paar regeltjes maar. Ik doe dat dan altijd 's avonds over wat ik heb gedaan. En dan sla je de bladzij om en dan schrijf je de dag erna weer.
2: Vind je zo knap, die discipline?
1: Ja, het is gewoon een paar regeltjes. En het leuke van het dagboekje, One Line a Day heet het altijd. Als ik het hierover heb, dan krijg ik daar veel vragen over. Is dat je dus terug kunt lezen wat je de vorige jaren ook op diezelfde dag hebt gedaan.
2: Ja, maar je drukt me wel eens in het koppie.
1: Ja, precies. Dus ik schreef gisteravond wat en zo. En toen sloeg ik de bladzij om. En dan sneak peek ik altijd al eventjes naar de dagen daarna. Ga ik alvast even lezen. Ik over denk ik eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik las dus ook bij vandaag, maar dan dus een jaar geleden. En toen las ik dat de dag was dat Suzanne en Freek bekend maakten dat Freek ongeneeslijk ziek is. Zo. En ik had daar dus wat zinnen over opgeschreven. En ook gezegd dat ik daar echt kapot van was. En toen las ik dat gisteravond, dacht ik, dat is dus een jaar geleden. Mm-hmm. Ik heb Suzanne ook een appje gestuurd van, hey, het moet voor jullie dus ook, want ze hebben het heel snel toen bekendgemaakt, wereldkundig gemaakt. Het moet voor jullie dus nu ook een jaar geleden zijn dat jullie het zo'n beetje hebben gehoord.
2: Ja.
1: En ik dacht ook, ik ben zo blij dat ze dan dat het nu gaat zoals het nu gaat.
2: Zo, ik weet dat moment nog zo goed. Kiki die belde mij en die zei, heb jij die post gezien van Suzanne en Freek? Toen zei ik, nee. Toen zei ze, nou, lees eerst maar even. Bel me de naam maar even terug. Toen ben ik gaan zitten op mijn stoel in de keuken. Nou, ik was gewoon 10 minuten, was ik gewoon helemaal stil. Ik kon gewoon, het kwam zo ongelooflijk als een bus van links.
1: Ja, jij appte mij volgens mij ook. En ik stapte toen net in de auto, of ik zag jouw appje. Ik dacht, nou, maar je had nog niks van context aan mij gegeven. Zo van, heb jij het al gehoord van Suzanne en Freek?
2: Ja.
1: Toen dacht ik, ik app wel even terug als ik zo op locatie ben. En toen had ik de radio aan en toen hoorde ik het.

0: bij Domien in het nieuws.
1: Poh. Er zijn toch maar een paar momenten in je leven dat je weet waar je was. Hè? Dit is er echt eentje van. Maar inderdaad, wat je zegt, moet je kijken waar we een jaar later zijn. Hè? Dat is ook prachtig, hè?
0: Ja, en we kunnen natuurlijk helemaal niet bij hun achter de voordeur kijken. En ze delen wel veel natuurlijk over hun leven en zo. En gelukkig is zo'n kleine Sef geboren en zo. Maar als je dan je realiseert dat ze toen de concertreeks hebben moeten afbreken in, en dat ze nu in Gelredome staan en die reeks doen voor 400.000 mensen. Gelukkig maar.
1: Ja, ik hoop ook zo. En natuurlijk gaat het er ook over tijdens het concert. Het gaat er natuurlijk altijd wel over. Maar dat enorme succes nu en avond aan avond 30.000 mensen die je liedjes meezingen, er een beetje voor zorgen dat het toch zo ver mogelijk af en toe helemaal naar de achtergrond wordt geduwd.
0: Ja, dat hoop je zeker, ja.
1: Suzanne Freek, Back Your Music. Dit is goud.

0: kan. Trisha die stuurt een bericht. Mijn zoon die zingt het altijd mee, al sinds dit liedje uit is. En die zingt nog steeds... Denk je dat het makkelijk is op school? Maar dan ben je wat horen we zo meteen in het nieuws.
1: Nou, het is natuurlijk ook vandaag best wel weer een lekkere dag. Maar ja, lekkere toch, dag. Ja, ik blijf binnen. Nou, dan heb ik een tip. Met allerlei, ja, een schatkamer aan televisiemateriaal. Ja, je kunt er jaren in verdwalen.
2: Ja, voordat ik hier manager...

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
2: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
7: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij...

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer. Welkom.

0: sportvoeding.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Verkeer, goedemorgen, het is 9:30. Op de weg is eigenlijk maar 1 vertraging langer dan een kwartier. Dat is door een ongeluk op de A58, Breda naar Bergen op Zoom. Ze zijn daar tot 11:15 nog wel bezig tussen Breda-West en industrieterrein Vosdonk. 5 kilometer met iets meer dan een half uur.
10: Het wordt ongelooflijk lekker weer vandaag. Er zitten wel echt flinke temperatuurverschillen bij. 16 graden in het noorden, in het zuiden wordt het wat warmer, 26 graden. Annemarie, het laatste nieuws.
11: Ja, de brandweer waarschuwt vanwege het weer in bijna heel het land voor natuurbranden. Het was natuurlijk afgelopen dagen tropisch warm en droog. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand. En Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. Een man van 51 uit Zwolle is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een liquidatie. In februari werd in Zwolle een 34-jarige man doodgeschoten. De politie deelde een paar dagen geleden nog nieuwe beelden van de verdachte in hoop op een doorbraak. En behalve zijn leeftijd heeft de politie niets bekendgemaakt over de man die is opgepakt. Ook niet of hij een van de mannen op de beelden is. En de huizenprijzen die stijgen maar door. En dat betekent ook dat er flink meer woningen met een waarde van een miljoen zijn bijgekomen. Of meer dan een miljoen. In Nederland staan nu ruim 273.000 koopwoningen die minstens een miljoen euro waard zijn. Stijging van een kwart. En die dikke huizen staan lang niet alleen maar weer in het Gooi. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. En in Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. En sinds gisteravond staat er eigenlijk een schat online aan allerlei oude radio- en televisieafleveringen. 700.000 radio- en tv-programma's zijn nu online terug te vinden via Beeld en Geluid, dat instituut. Die hebben gisteren de zogenoemde schatkamer geopend, waar je zelf eigenlijk lekker kunt googlen of kunt zoeken op oude televisie- en radioprogramma's. Het zijn dan vooral programma's van de publieke omroep. Er zitten ook een paar programma's wel bij van commerciële omroepen. Maar dat gaat dan over belangrijke gebeurtenissen natuurlijk. Tot kinderprogramma's die zijn terug te kijken. Deze oude gouden staat er natuurlijk ook op.
12: Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Oh,
10: Kopspijkers.
12: Dit is Kopspijkers.
9: Dat was leuk. Ja, daar zaten ook zulke goede sketches in. Waarbij die gasten die later Koefnoen zijn begonnen, die deden dan echt allemaal bekende mensen na.
11: En dit is volgens mij ook nog wel een randje van onze jeugd.
13: Hallo smerig, meneer Kaktus.
9: Oh,
13: oké.
9: Oh, dat mocht ik vroeger niet kijken. Dat vonden mijn ouders ordinair. Maar nu kan ik het toch nog bingen.
10: Ik weet niet, mevrouw Stemband.
9: Stemband. En er ging ook altijd, was het nou meneer Kaktus zelf of mevrouw Stemband die dan zo op de grond ging liggen met haar benen in de lucht?
11: Stemband was dat volgens mij. Ja, zeker.
10: Ja.
11: Dat was natuurlijk de grote meneer Cactus Show met PTL Rens.
10: Hey, dit is een beetje neurderij natuurlijk. Maar ik moet echt zeggen, ik weet niet wie het gedaan heeft. Wie dit allemaal gelabeld heeft. Maar als je bijvoorbeeld zoekt op KitKat, dan krijg je dus ook alle oude KitKat commercials. Het is echt ongelooflijk. En als je zoekt op Remia, dan krijg je ook Remia commercials uit 1996.
9: Wow.
10: Ja, ik weet niet welke monnik dat heeft zitten doen.
9: Oh, die oude Rolo reclame met die olifant die dan voorbij komt.
10: Ja, je moet even goed zoeken. Maar alles waaraan je zeg maar een jeugdherinnering hebt of wat je vroeger hebt gekeken, dat is echt superleuk. Want je krijgt het hele gevoel van vroeger weer terug.
9: Leuk, man.
10: En het is gratis. Dus dat is leuk.
9: Hey, als je het te warm vindt buiten, kun je binnen gaan bingen.
11: Ja, precies. Zeker. Ja, ja, ja. Dan, ja, misschien is het natuurlijk ook al opgevallen. We zien het hier ook als je het weerbericht op televisie bekijkt. De kleur rood overheerst nog wel, een oranje. Maar dat natuurlijk een stuk warmer is geweest de afgelopen tijd. En ook bij een Franse televisiezender. Daar zijn daar de afgelopen dagen veel klachten over binnengekomen. Omdat de weerkaarten te rood zouden zijn. Frankrijk heeft te maken met een hittegolf. Al dagen dik boven de 30 graden. En volgens de mensen die klaagden, zouden die rode weerkaarten voor onnodige paniek over het klimaat zorgen. Volgens de weerman is het juist een bewuste keuze, omdat het weer zo uitzonderlijk is. De tv-zender geeft hem gelijk en zegt dat veel klagers lawaai maken, maar weinig argumenten.
10: En dan zit je televisie toch lekker op zwart-wit.
9: Het is toch precies logisch ook. Het is toch heel warm. Dus de waarschuwing is toch ook terecht. Zo van pas op, wees niet te veel buiten, smeer je in. Laat je maar even lekker gealarmeerd voelen.
10: En anders luister je gewoon naar Matty Struierader. Dat is altijd beter. Die beweegt zich tussen de 0 en de 1. Dus bloot of een hemd.
9: En als je via Kijk Live of RTL 7 meekijkt, bij ons is het natuurlijk altijd rood.
10: Exact.
9: Maar laat je daar niet door afschrikken, hè?

0: Marshmallow, Jelly Roll, Back Your Music, Holy Water.
1: Hey, mocht je het nog niet weten, wij hadden geen idee toen wij vanmorgen onze favoriete bouwvakker Oussama aan de telefoon hadden. Het is vandaag offerfeest.
2: Ja.
1: Ja, en dat is dus een feest wat blijkbaar voor moslims net zo belangrijk is als kerst.
0: We hebben Oussama even gevraagd. Die heeft vandaag een vrije dag opgenomen ook.
3: Eigenlijk is het een soort van kerstsituatie voor ons. Het is een van onze grootste feesten eigenlijk.
0: Aha.
3: Dus het is het belangrijkste feest in onze moslimgemeenschap. En wij nemen dan altijd gewoon één dagje vrij tussendoor met het werk.
0: Ah.
3: En wat wij doen, ook met ons werk, we houden er echt rekening mee. We zorgen ervoor dat we alles vooruit hebben gewerkt, dat we gewoon ook vrij kunnen nemen. En de jongens die met ons samenwerken, die krijgen of ook vrij, of die blijven gewoon lekker op de bout.
0: Ja, dat was Oussama vanochtend. Hij moest ook een beetje bijkomen van gisterenochtend en eigenlijk gisteren de hele dag. Want toen zei hij, ja, het leek wel alsof ik op een kookplaat stond op de bouw.
1: Ja, echt bloedheet. En wat ik dan wel ook interessant vond om te horen, zij willen dus wel dan graag wat eerder beginnen op de bouw. Maar dat moet natuurlijk gecheckt worden als je op een plek staat waar ook mensen of bedrijven omheen zitten.
0: Juist.
1: Want zij kunnen wel willen dat ze om 6:30 of soms zelfs al om 6:00 beginnen. Maar dat moeten mensen eromheen wel goed vinden. En blijkbaar kon dat. Hij was gisterochtend echt wat eerder begonnen.
0: Wie er binnenkort ook heel veel vrije dagen heeft of hebben, zijn iedereen die examen heeft gedaan.
1: Succes nog even als je vandaag nog aan de beurt bent. Want vandaag zijn de laatste examens, toch Annemarie?
2: Klopt, echt de allerlaatste.
0: Helemaal staartje.
2: De meeste mensen zijn wel klaar.
0: Oké, nou, dan komt binnenkort komt hij eraan, jongens, de examenreis.
1: Was dat in onze tijd? Sorry, toch een heel even boomer talking, maar
0: we gaan zelf even het archief in.
1: Ja, ja, ik heb gewoon het idee dat toen ik eindexamen deed, dan had je tussen de laatste examens en de uitslag, dit jaar is dat op 11 juni, had je vooral veel examenfeestjes.
2: Ja. Uh-huh.
1: Dus toen zat ik bij vriendinnen in de tuin en had een klasgenootje nog wat georganiseerd. That's it. Het is niet alsof wij toen met z'n allen naar Kreta vlogen.
0: Ik heb dat ook niet gehad hoor.
2: Ik ook niet. Nee.
0: We waren gewoon te weinig vrienden.
1: Nee, dat, volgens mij was dat toen nog helemaal niet zo'n ding. En nu is dat, ja, je gaat op examenreis. Ik had van de week probeerde ik ook een oppas te bereiken. Ik zeg, kun jij volgende week dan en dan? Zeg, nee, ben ik op examenreis.
0: Examenreis, ja. Wij vragen ons af, wanneer ben jij door je kind gebeld toen hij of zij op vakantie was? Dus eindelijk, jullie waren eruit. Hij of zij mocht op vakantie voor het eerst. Of helemaal in het begin. En dan dat je dacht van, nou, als dat maar goed gaat. En plotsklaps ging de telefoon omdat het helemaal misging op vakantie.
1: Het is nooit goed nieuws. Dus of ze willen geld, of er is echt iets vervelends gebeurd. Of ze willen iets overleggen, of ze zijn misschien toch bang dat ze een SOA hebben. Nou, wat is de reden dat jouw kind je een keer heeft opgebeld toen hij op vakantie was?
0: Laat het weten via de Q Music app. Misschien wel de zomerhit van dit jaar komt eraan. De Bauza met Magnetic. Na Dermot Kennedy.

0: Natasha Bedingfield bij Q-Music en Unwritten.
1: Bas, op de plek van Menno Barreveld. Die is even 2 weken met vakantie. We hebben vanmorgen even hier een rondje ook over de redactie gedaan. Hoe iedereen die snikhete tropische dag van gisteren heeft overleefd.
0: Snikheet.
1: En hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou ja, bij mij is het natuurlijk extra warm ook nog hierboven.
1: Ja.
0: Nou, je maakt hem zelf maar. Ja, ik denk, ben je er maar vast voor. Ja. Nou ja, raam op standje wagenwijd open.
2: Dat joh.
0: Ja.
2: Is dat dan de beste tip? Want ik denk ook altijd van, ja, dan komt die warme lucht naar binnen. Weet je. Ik loop altijd zo te kloothakken, hannissen met die lucht en de zon.
0: Ja, maar dan de deuren open, een beetje tegen elkaar open. Weet je wel, waait het lekker door.
2: Doe maar lekker tegen elkaar open.
0: Precies. Is ook zo'n zin van je moeder, hè?
1: Ja.
0: En dan loop je de volgende dag naar buiten, krijg je een klap in je gezicht natuurlijk.
1: Ja. Ook altijd een bekende, die feun. Ja. Is natuurlijk ook een bekende uitspraak, die warme föhn.
0: Ik heb gisteren nog wel even zitten googlen naar mobiele airco.
2: Oh ja?
0: Maar
1: moet je altijd in de winter doen, hè?
0: Ja, dat is ook geen goed moment om dat nu te doen natuurlijk.
1: Hey, en nu we het toch over al dit soort huistuin- en keukendingen hebben. Ik zou het ook heel graag willen hebben over het probleem strontvliegen in huis. Ik word er helemaal gek van.
2: Strontvliegen?
1: Ja, dus wij hebben nu een ziplock zakje gevuld.
2: Mag heel even, we hebben niet superveel tijd.
1: Dus
2: we moeten naar het foute uur, maar zeg maar.
1: Ja, even korte tip. Een ziplock. Gevuld met water, aan het touwtje, in de deuropening. Deuropening, touwtje, ziplock.
2: Kort, strontvlieg.
1: Echt.
2: Goed, hoe dan ook. Zometeen is het foute uur. Bas, waar kunnen wij het kiezen?

0: checken.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi. De prijs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical Tiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
19: Odido. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation.

0: krijgen van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Dementie kost de samenleving elk jaar tientallen miljarden euro's. Dat heeft de Erasmus Universiteit uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten voor mantelzorg bij, vertelt Alzheimer Nederland.
2: Zo'n 16 miljard op de begroting van VBS, maar eenzelfde bedrag die voor rekening komt van de gezinnen, de gemeentes, de wijk, de mantelzorgers. Opgeteld gaat het om een heel groot bedrag van bijna 32 miljard.
1: Mensen die voor een familielid zorgen kunnen niet ergens anders werken. De meeste Nederlanders vinden de maatregelen tegen klimaatverandering oneerlijk. Ze vinden het wel nuttig, maar ze hebben het gevoel dat gewone mensen meer moeten betalen, terwijl grote bedrijven voor veel meer vervuiling zorgen. Ook vinden steeds meer mensen dat het klimaatbeleid te veel aandacht krijgt, terwijl ze andere dingen belangrijker vinden, vertelt deze onderzoeker bij de NOS.
3: De zorgen rond de woningnood en internationale spanning en oorlogen die domineren op dit moment. Tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel mensen bezorgd over het klimaat, maar we zien dat dat wel iets minder is dan eerdere jaren.
1: De onderzoekers waarschuwen voor minder draagvlak voor maatregelen. Driekwart van de studenten op het HBO en de universiteit is tevreden met hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête. Studenten op de universiteit zijn gemiddeld meer tevreden over hun opleiding dan HBO-studenten. Ook zijn de meeste studenten blij met hun leraren, al vinden ze ze doorgaans niet zo inspirerend. En een derde van de studenten vindt wel dat de studiedruk te hoog is. En het is de laatste dag van de eindexamens. Voor veel leerlingen zit het er al op, maar nog niet voor iedereen. Voor HAVO en VWO kan er vandaag Fries, Russisch, Spaans, Arabisch of Turks op het programma staan. Ondertussen zegt het LAX dat eindexamens niet meer bij deze generatie horen, want het legt leerlingen te veel druk op. En dan nog het weer van Weerplaza. Droog, vanmiddag meer ruimte voor de zon. En het is koeler dan de afgelopen dagen, met een graad of 16 in het noorden van het land tot 26 in het zuiden.
0: Dankjewel, Fieke. Dank je. Verkeer van Flitsmeister met één file nog die langer is dan een kwartier op de A58 Breda Berg op Zoom. Tussen Breda West en industrieterrein Vosdonk kom je in 28 minuten. Controles op de A2 Eindhoven-Weert bij 178,6. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. A50 Zwolle-Apeldoorn bij 209,4. En de A73 Venlo-Venraai bij 61,1. Zo, goedemorgen op woensdagochtend. Goed dat je er ook weer bij bent. En waar ben je as we speak druk mee? Misschien kom je net uit je allereerste meeting al van vandaag. Ben je je bus aan het inladen of ben je aan het werken in een ijssalon? Lekker.

En ga je zometeen voor Donnie en Yves Berendsen nachtenlang of wordt het Henk Dissel met een bom? Stem nu in de Q-app. Dit is Miranda. Q Music is proud.

0: in het foutuur van Q-Music.
1: Dit is het foutuur.
0: Op je woensdag. Goedemorgen, ik zie een hoop inkloks. Ferdy van As is erbij. Ik klok me weer in. Lekker met de hagen aan het knippen. Zonnebrilletje op. Q-Music aan en gaan. Clara die is ingeklokt onderweg naar een sollicitatie om 10:30. Zin in en met de lekkere muziek van het foutuur ben ik goed voorbereid. Heel veel succes, Clara. Davy van Emden is erbij. Bas, ik klok me in. Net begonnen met de route als pakketbezorger. Nu nog 185 adressen. Anja Kloosterman ingeklokt samen met de leukste collega's de lunch klaarmaken hier. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben jij druk mee nu?
2: Ik ben onderweg naar Winterswijk om camera's te plaatsen.
0: Camera's te plaatsen?
2: Ja.
0: Verborgen camera's? Of wat?
2: Nee, tijdelijke camera's.
0: Tijdelijke? Oké, okay. Waarvoor dan?
2: Voornamelijk voor bouwplaatsen en zo doen wij te plaatsen. Dat er niks gestolen kan worden.
0: Oh, zo. Alles een beetje in de gaten houden. En ja. Kan jij dan ook die camera's vanuit huis bekijken of niet?
2: De mensen voor wie we ze plaatsen wel.
0: Oh, niet dat jij thuis in zo'n control room zit om alles een beetje in de gaten te houden?
2: Nee. Ik kan er wel in komen natuurlijk, maar...
0: Beetje meegluren.
2: Ik bekijk ze niet bij de werktijd of als ik ze nodig heb of zo.
0: Nee, precies. Hey Rick, omdat je bent ingeklokt, kreeg je Manners Coffee Cup handige meeneembeker voor onderweg. Komt die kant op?
2: Dat is fijn, dankjewel.
0: En nog één ding.
2: Een fijne dag.
1: Fijne dag!
0: Zo is het werk, ze. Doeg.
2: Dankjewel, tot doei.
0: Ondertussen door met het foutuur. Zometeen Paul Elstak of Charlie Donos na Henrique.

0: Joel, Pianoman in het foutuur. Ja, en ga je zo meteen voor deze. Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Of wil je Frans-Duits horen in het foutuur? Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Nou, stem op je favoriet doe je in de Q-app. Frans-Duits sticht voor nu voor.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.

0: beste in sportvoeding.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus. Aldi.
5: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
10: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
11: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
10: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
12: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check Tempo Team. .nl/werkgever.
13: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
15: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is 10:30 geweest. Goedemorgen, Kimi is ik weer van Weerplaza. Zonnige dag vandaag, wel iets koeler dan de afgelopen dagen. 16 tot 26 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files nog langer dan 20 minuten. Op de A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en Hooipolder, 28 minuten. De A58 Breda-Bergopzoom tussen Breda-West en Industrieterrein Vosdonk. Daar kom je in 5 kilometer, 27 minuten.

Het Foute Uur. Het is de woensdag. Ja, het voelt toch een beetje als een dinsdag. Het is de tweede dag van de week op het werk is voor je. En vandaag ook Internationale Dag van de Otter. Nou ja, mag wel voor geklapt worden inderdaad, hè. Ja, ik wist het niet, maar iedere laatste woensdag van mei dan is de Internationale Dag van de Otter. Daarom dacht ik, laten we dan even een toepasselijke battle doen. Een otter-battle in het Foute Uur. Ga je zo meteen voor One Way or een otter?

0: Jackson.
1: Toch nog een klein beetje Harry Styles. Hè? Mocht je gisteren bij zijn show zijn geweest in de Johan Cruijff Arena. Je hoorde One Way or Another. Het is het foutuur van Q-Music. Bianca Picard is erbij. Heerlijk weer. En lekker het foutuur aan tijdens het werk. En een positieve recensie ook van Hiske. Die stuurt wat een lekker foutuurtje weer. Ja, dat heb jij zelf in de hand, hè? Door te stemmen op je favorieten. Battle van zojuist ging tussen Ride Set Fred, I'm Too Sexy en Aqua en Barbie Girl.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Barbie Girl in het foutuur. Het is bijna 11 uur, het laatste nieuws zometeen met Fieke.
1: Ja, op Schiermonnikoog gaan ze op een bijzondere manier zwerfkatten vangen.
0: En zometeen in de top 40 classic terug naar 2011. Ja, toen was er op tv iets te zien, iets nieuws. En dat klonk vooral zo. Ja, welk programma hoor je zo? Okay. David Guetta, Never Going Home Tonight, hoor je zo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op Belsimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij Belsimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: De kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
22: Attap.
21: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
26: We gaan op in de huis, op landen, en we gaan op in de huis, op moeder,
0: voordat ik hier manager werd.

0: soep.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Exact 11 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
6: Goedemorgen. 140 asielzoekers hebben afgelopen nacht geslapen in een congrescentrum in Groningen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds overvol. Er sliepen ook tientallen mensen buiten bij Ter Apel. Volgens het Rode Kruis hebben ze daar zelf voor gekozen. Asielzoekers zeiden dat ze in Ter Apel meer rust kregen, omdat in de grote congreshal in Groningen heel veel rumoer is. Mensen zijn fysiek en mentaal uitgeput, zegt het Rode Kruis. Op Schiphol is een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden. Hij zou data uit de bedrijfs systemen hebben doorgesluist naar criminelen. De criminelen konden de data gebruiken om drugs te vervoeren via Schiphol. In zijn woning werd later ook nog een vuurwapen, kersgeld en illegaal vuurwerk gevonden. Nederland en Duitsland gaan samen militairen naar Estland sturen. Daar gaan ze een nieuw NAVO-hoofdkwartier opzetten. Dat melden bronnen aan persbureau ANP. Dit nieuwe centrum moet in de toekomst de verdediging in de regio gaan leiden. Er is veel om te doen door de oorlog in Oekraïne en de dreiging van Rusland. En Schiermonnikoog gaat drones inzetten om zwerfkatten te vangen. Ze willen ze overbrengen naar het vasteland, meldt RTV Noord. De katten zijn een groot gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen op het Waddeneiland. Het gaat om speciale drones met warmtecamera's en AI. De jacht start waarschijnlijk pas eind dit jaar, omdat de techniek het best werkt op koude dagen zonder harde wind. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag lost de bewolking op en het is koeler dan de afgelopen dagen, met een graad of 16 in het noorden tot 26 in het zuiden.
5: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 10 minuten. En de A58 Breda-Berg op Zoom tussen Breda-West en industrieterrein Vosdonk, daar 20 minuten. Controles op de A2 Eindhoven-Weert bij 178,6. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. A29 Dinteloord-Rotterdam bij 18,3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 209,4.
7: Bas van Nimwegen.
5: Zometeen in de top 40 classic terug naar 2011. Ook Shakira, Shakira, hoor je zo. En dit is David Guetta.

0: Somje in Dark Before the Dawn bij Q. Terug naar 27 mei 2011 vandaag, de Top 40 Classic. In die week was de eerste aflevering te zien van een hele chique tv-serie. Jordy Shore. Ken je dat nog? Die talkie show, zeiden sommigen ook wel, hè? Was te zien op MTV. Je had al het Amerikaanse Jersey Shore. En dit was dan de Britse versie. Een groep jongeren die zaten met elkaar in een huis. En je zag dan wat ze daar met elkaar allemaal uitspookten. Dat ze uitgingen, relaties die ontstonden. Of lag er iemand dronken op de vloer van de badkamer. En zo nu en dan een klein ruzietje.
1: Jongens, zijn dat? Is
2: je f***ing kans hier? Is dat?
0: Ja, gezellige boel daar hoor. Ook dat lekker platte Britse accent erbij. Was je blij dat je ondertiteling had? Ik moet zeggen, ik heb het zelf nooit echt gevolgd. Maar ik hoorde altijd wel mensen op school over toen. Ja, dan de top 40. 27 mei 2011. Ik heb er weer drie liedjes uitgepikt. Jij mag bepalen wat ik zo meteen helemaal ga draaien.

Tiësto. En Gregor's Team. Ja, welke wil je horen? Klik op je favoriet in de poll die je ziet. Of nog leuker als je even een audio-appje inspreekt met jouw keuze. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen.

0: Jordy Shore voor het eerst te zien op tv. Toen in de top 40 Alexandra Stan met Mr. Sex for Beat, dus keuze 1. Basto met Gregory's Team en Chris Brown en Benny Benassi in Beautiful People, keuze 3. Christine zegt, wajo, Basto, dat is lang geleden, ga ik voor. Stefan die zegt, Mr. Sex for Beat, natuurlijk. Florian die zegt, ja, Chris Brown, een beetje vergeten, leuk. Floren dan?
1: Mr. Sex for Beat, natuurlijk.
2: Make me move like a freak. Mr.
3: Sexo
2: Beat.
3: Mr.
4: Sexo
3: Beat.
4: Hey, Bashi.
5: Mr. Sexo
4: Beat.
5: Mr. Sexo Beat.
0: Dat was eigenlijk niet echt heel spannend. 2-11 voor

0: en Fine Place to Die bij Q-Music. Zometeen hoor je Jelly Roll. I'm good, komt eraan. En ook klassiekertje van Lionel Richie onderweg.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
5: meer. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
12: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Oranje fans opgelet,

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Het is de 11:30. Goedemorgen. Kimi is ik weer van Weerplaza. Zonnige dag vandaag. Wel iets koeler dan de afgelopen dagen. Het is tussen de 16 en 26 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden. Daar een defecte vrachtwagen zorgt voor 16 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 14 minuten.

0: spontaan pijn aan je voeten, hè, bij een liedje. Jelly Roll en I'm Good. Dat was de soundtrack van Matty versus Marieke. Vorige week natuurlijk allemaal kon horen op Q Music. Ze namen tegen elkaar op, ze gingen de strijd aan in challenges. Ja, toch ook onlosmakelijk verbonden het liedje met dit moment.
1: Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over. Ik kan erop staan. Godzijdank.
2: Marieke, jij hebt gewonnen.
1: Ja!
0: Ach ja, Marieke die door de voet ging natuurlijk bij de militaire oefening die ze moesten doen. Uiteindelijk bleek ze haar middenvoetsbeentje gebroken te hebben. Arme Marieke. Ook lekker weekje om met 30 graden je been in het gips te hebben. Beterschap voor haar. Ik ga nu trouwens All Night Long draaien van Lionel Richie. Of zoals Marieke zou zeggen. Au Night Long, inderdaad. Ja, check vooral ook heel even Q-music.nl. En de Q-app, daar vind je natuurlijk de megacompilatie van de hele week. Matty versus Marieke. Kan je alles nog even terugkijken. Nu Lionel Richie bij Q.

0: de laatste dag van de centrale eindexamens zijn vandaag natuurlijk. Alleen HAVO en VWO nog met vandaag talen zoals Russisch, zag ik, Fries, Turks en Spaans. Ja, en daarna wachten nog tot midden juni natuurlijk op dat ene verlossende telefoontje. Och, spannend was dat. Geen herkenbaar verhaal voor Robbie Williams, die zojuist hoorde. Ja, hij heeft geen enkel diploma, Robbie. Hij brak natuurlijk door op zijn 16e. Ik heb wel gelezen dat hij ooit nog een keer zijn middelbare schooldiploma's wil halen. Nou, beter laat dan ooit. Hij heeft zichzelf wel wat Spaans aangeleerd. Ik hoorde hem dit pas zeggen.
1: Una fiesta.
0: Nou, ja. Ik weet niet of je met dit niveau het eindexamen Spaans gaat halen, maar goed. Ik heb hier nog wel een Spaanse les voor gevorderden. Ja, ik ga een Spaanstalig liedje draaien. Mocht jouw Spaans net zo goed zijn als dat van mij. Ze zingt over dat ze zich afvraagt wat er gebeurd zou zijn als ze haar crush eerder had ontmoet op het moment dat hij nog geen relatie had. Cursus Spaans van Carol G.

0: Hubiera Conocido. Het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws zo met Fieke.
1: Ja, we betalen nog minder vaak met contant geld.
0: En zometeen Kriskos Amsterdam. How You Samba komt eraan. En de kinderquiz.
2: Yes, yes, yes, yes.
0: Het is een beetje alsof ik de kinderopvang bij mijn dochter binnenloop.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus...
11: Aldi. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. My

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Het is bijna 12 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
19: Goedemiddag. De relatie van Nederland en Europa met de Verenigde Staten is onomkeerbaar veranderd. Dat zegt premier Rob Jetten op een veiligheidsconferentie in Den Haag. Amerika heeft meerdere keren duidelijk gemaakt dat we hebben meegelift op hun veiligheidsgaranties. En ze vinden dat Europa dat nu zelf moet doen. En ik vind dat eerlijk gezegd ook, zegt Jetten.
20: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent.
19: Ook zegt hij dat het naïef is om te denken dat we bij een nieuwe Amerikaanse president terug naar vroeger gaan. De politie heeft gisteravond 3 tieners aangehouden voor een steekpartij bij station Amsterdam Sloterdijk. Het gaat om 3 jongens van 16, 17 en 18 jaar. Ze zitten nog vast. 3 mensen raakten gewond bij de steekpartij. 1 van de gewonden is later als verdachte aangehouden. Er wordt steeds vaker gepind door 75-plussers. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Nederlandse Bank. Middels wordt bijna driekwart van de betalingen van ouderen met de pinpas gedaan. En ouderen worden ook online steeds behendiger. Geld overmaken aan vrienden en familie gaat ook steeds vaker online. Onder alle Nederlanders worden nog maar 17% van de betalingen contant gedaan. En de weerdienst van een Franse televisiezender heeft klachten en zelfs bedreigingen gekregen omdat de weerkaarten te rood zouden zijn. In Frankrijk is het al dagen dik boven de 30 graden. Volgens de klachten zouden de rode weerkaarten voor onnodige paniek over het klimaat zorgen. De Franse weerman zegt dat het een bewuste keuze is, juist omdat het weer zo uitzonderlijk is. En volgens de tv-zender hebben de klagers weinig argumenten. En dan nog het weer bij ons van Weerplaza. Vanmiddag lost de bewolking op. Het is koeler dan de afgelopen dagen, met een graad of 16 in het noorden tot 26 in het zuiden.
18: Vind ik ook wel een beetje te warm, maar ik vind ik ook wel te rood.
19: Ook. Allemaal bewust.
18: Dankjewel, Fieke. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met twee files op de A4 Den Haag Rotterdam. Tussen het Gagenaarviaduct en Schipluiden kom je in 13 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 11 minuten. Controles dan op de A2 Eindhoven-Weert bij 178,6. A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. A29 Dinteloord-Rotterdam bij 18,4. En de laatste op de A73 Venlo-Venraai bij 61,1.
2: Bas van Nimwegen. 3, 2, 1, go! Lunchtime.
18: Tijd voor de lunchmix. Altijd iets na 12 om even met nieuwe energie de middag in te gaan. Strek even.

0: East Coast Amsterdam, how you samba and all right, stop lunchtime. Het is woensdagmiddag.
1: Ja!
0: Menno geniet lekker van zijn vakantie. Daarom Bas hier maar wel vertrouwd natuurlijk met de kinderquiz. Je hoort Kai, Willem en Jeldau. Ze zitten in groep 6 en ze hebben het ergens over. De vraag aan jou is, waar hebben ze het over?
2: Er zit schuim in.
3: Mijn vader.
4: Het is voor grote mensen.
5: En mijn moeder. Het stinkt een beetje.
6: En mijn opa.
7: Want hij vindt het heel lekker.
8: En vooral mijn oom.
9: Dat is niet normaal.
10: Ik vind het helemaal niet lekker.
11: En ga je raar doen.
0: Nou, ga je raar doen, stinkt een beetje, zit schuim in. Kom maar op via de Q-Music app. Waar hebben ze het over? Win je zometeen het Q-Music prijspakket. Eerst sneller nu.
12: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Hey Sissy.
1: Hey.
0: Heb jij er al een op?
1: Nee, ik zou wel willen, maar ik ben aan het werk.
0: Oh, wij hebben wel op hoor.
1: Wat
0: zeg
1: je?
0: Nee, precies. Nee, wij hebben ook nog geen op hoor. Nee, ja, want we hoorden net Kai, Willem en Jildau. Ze hebben het ergens over. De vraag was natuurlijk waarover.
2: Er zit schuim in.
3: Mijn vader.
4: Het is voor grote mensen.
5: En mijn moeder. Het stinkt een beetje.
6: En mijn opa.
7: Want hij vindt het heel lekker.
8: En vooral mijn oom.
9: Dat is niet normaal.
10: Ik vind het helemaal niet lekker.
11: En ga je raar doen.
0: Ja, ga je raar doen. Kon je het een beetje plaatsen?
1: Ja, gelijk al.
0: Ja? Waardoor dan?
1: Nou, bij het schuim en ook de andere dingen die ze zeiden.
0: Ga je raar doen, herken je jezelf wel in.
1: Ik dacht dat ik eraan dacht omdat het zo lekker weer is.
0: Ja,

0: komt eraan.
1: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Velsink-advies.
9: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
22: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Het is 12:30, goedemiddag. Kimi is ik weer van Weerplaza. Zonnige dag, wel ietsjes koeler dan eerder deze week. Het is max 26 graden. Ook nog prima, toch? Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file nog langer dan een kwartier op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Rijnsweerd. Daar een spoedreparatie kom je in 24 minuten.
27: Q-music. Bas van Nimwegen.

0: was hier op de plek van Menno. Geniet even lekker van zijn vakantie. Ja, hij heeft mij gevraagd om de planten water te geven. Jesse en James wat brokjes. Zijn ze katten natuurlijk, hè? Ja, dat laatste kan zijn buurvrouw misschien beter doen. Ik ben zelf niet zo heel goed met katten. Op een of andere manier zet hij altijd de nagels in me. Ja, dat is geen succes. Maar wat ik zo meteen sowieso wel ga doen, is natuurlijk de brievenbus leeg. Anders liggen er natuurlijk stapels post dadelijk voor de deur. Gaat de deur niet open, is gedoe als hij thuis komt. Zometeen Menno Barreveld, brievenbus. Dus stuur of zet alvast je post klaar in een berichtje met de Key Music app. En Wim van Helden, die krijgt geen adem hier meer. Wat is er aan de hand, Wim? Je loopt hier alvast...
1: Ik lachen. Ik hoor jij zeggen, de brievenbus. Ik vond het gewoon grappig. Ik herken het. Soms zit je op een woord en dan blijf je ergens hangen.
0: Ja, precies.
1: En, nou, ik bleef nu even hangen in mijn lach.
0: Nou, ik merk het inderdaad. Nou, kijk, als het goed komt zometeen met de brievenbus. Eerst...

0: op je werk, mam. Liefst van Demi. Wij willen Jasmijn nog een hele fijne laatste show wensen bij 4045 The Musical. Groetjes van de kindercast Konijnen 4045. Fennen stuurt dat.
1: Richard, schatje, ik hou van je. Je bent mijn topper, mijn steun en toeverlaat. Dikke kus van je vrouwtje, zegt Monique.
0: Ruud van Spelde, zit jij ook te klappertanden? Waar is de zon? Zegt Ricardo. Ja, dan moest ik hem even pauze. Vond ik gisteren zo grappig. Ik was gisteren even in de sportschool. Niet schrikken, ik was in de sportschool. En nou, de airco stond daar volop te loeien. Weet je, het was natuurlijk hartstikke warm. Dus iedereen had het over het weer. En toen zei er dus iemand, ja, maar morgen wordt het koud.
2: Koud.
0: Koud. Het wordt gewoon 21, 22, 23 graden.
2: 26.
0: Maar mensen gaan dan opeens zeggen dat het koud wordt. Dat is ook nooit goed.
2: Kunnen
0: we normaal?
2: Verder,
0: ja, we kunnen verder.
1: Oké, gelukkig. Hippie Boera, Roy Pietersen met je verjaardag. Niet te veel drinken vandaag, zegt Roy.
0: Pascal van Loon, jij het ook zo heet in die auto, zegt Gerda van Loon.
1: Mama en Mickey, geniet lekker van een heerlijk vrije week. Ik hou van jullie, kusjes van Yara.
0: Sandra zegt, Stijn, het is weer tijd voor een ijsje op het werk.
1: Ha Thomas, werk eens eventjes door, joh. Groeten van Giuliano.
0: Helaas straks naar school voor de laatste puntjes. En hopelijk snel mijn diploma pedagogisch medewerken. Wel de laatste puntje op de i dan, hè, Lianda?
1: Jari, het is weer tijd dat je naar Spanje gaat, zegt Mike van Bergenau.
0: Bas, je bent een lieve papa, zegt Anouk Sluiter.
1: René van der Zijl, gefeliciteerd met je 22e verjaardag van je bedrijf. Silke zegt dat.
0: Lekker laten regenen, de plantjes hebben water nodig, zegt Jeroen.
1: We willen Jasmijn nog een fijne laatste show wensen. Die had jij al gehad, volgens mij, bij 4045.
0: Ja, wil je even opletten als jij ook even naar mij luistert?
1: Geen nou maar naar de sportschool. Raadsel van Giel nog.
3: Een hele goede middag allemaal. Hoe noem je een populair snoepje in Suriname?
0: Hoe noem je een heel populair snoepje in Suriname? Ik heb geen idee, ik heb er ook helemaal geen zin in vandaag.
1: Nou, wat is dit nou?
0: Ja, ik weet het niet, ik weet het nooit. Weet ik veel?
3: Paraharibo.
0: Een?
3: Paraharibo.

0: Werktwoord werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
12: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
14: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
15: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
16: Kippie.
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
17: Hey, jij daar.
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
11: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
12: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
13: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
12: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: tempoteam.nl/werkgever.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws door nu.nl. Kamers.
2: Goedemiddag. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen heeft 12 jaar cel gekregen. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de dader en een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter bemoeiden zich ermee en raakten in gevecht. Ze werden door het personeel uit de supermarkt gezet, waarna het slachtoffer buiten werd neergeschoten. Vaccinatie tegen meningokokke B hoeft niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad aan minister Sofie Hermans. Er zijn weinig ziektegevallen op het moment en kinderen kunnen ook ziek worden van het vaccin, zegt de raad. Het Verenigd Koninkrijk was in maart nog een uitbraak van meningokokken bij zeker 20 mensen. Twee van hen zijn eraan overleden. In Londen is een grote brand uitgebroken in een Joodse supermarkt. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In de buurt werd de afgelopen tijd meerdere keren brand gesticht op locaties met een band met de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen. De provincie Zeeland heeft zwemmers nu al gewaarschuwd voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in Zeeland, maar hij is nu al op meerdere plekken gezien. De Japanse kruiskwal veroorzaakt jeuk en uitslag. Door opwarming van het water heeft het diertje zich nu al van een poliep tot een zwemmende kwal kunnen ontwikkelen. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is koeler dan de afgelopen dagen, met een graad of 16 in het noorden van het land tot 26 in het zuiden. En de komende dagen loopt de temperatuur weer op.
1: Situatie op de weg. Er zijn 11 files. 2 die eruit springen. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft. Ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 25 minuten vertraging. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer, daar sta je 20 minuten vast. En verder zijn er flitsers op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 61,0. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 209,6.
3: Wim van Helden.
1: Ze weten allebei te verbinden. Sport en muziek. Zometeen een mooi voorbeeld als die twee samenkomen.

0: En we verlaten de boksringen met Rocky voor het circuit van Zandvoort. Ja, want in augustus is daar... Ik kan het verstaanbaar maken. Het allerlaatste Formule 1 weekend in Zandvoort vindt daar voor de allerlaatste keer plaats. En er wordt nog even één keer echt werkelijk alles uit de kast getrokken. Het is natuurlijk hopen op Max Verstappen. Nou, in ieder geval, een van zijn beste vrienden komt daar langs voor de muzikale omlijsting van het event. Martin Garrix. Nou ja, het is echt zeldzaam dat hij dit doet. Die heeft toegezegd. En ook Davina Michel is er weer bij tijdens de zogeheten Final Lap. En ik vind het altijd mooi om te zien hoe sport en muziek, hè, toch verschillende vormen van verbinding, ook hier weer gaan samenkomen. Het belooft een hele dikke afsluiting te worden. Nog één keer plankgas op het circuit van Zandvoort. En nu...
1: Martin Garrix, niet alleen op de boordradio.

0: eten.
1: Hoi hoi, mijn naam is Sanne en ik was gisteren bij het Harry Styles concert. Ondanks die extreme hitte was het zo'n fantastisch concert. Wat een man. Die man kan optreden. Echt een aanrader voor iedereen. Ik heb intens genoten.
0: Ah, mooi om te horen. Ik hoorde net trouwens in de koffiecorner hier bij Q-Music van collega Florian dat hij echt een melding heeft gehad van Ticketswap. Met aanbieding Harry Styles tickets. Haal ze nu, ze zijn spotgoedkoop. Dus mocht je hem nog willen zien, hij staat volgens mij nog 4 avonden in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, CIS bij Q-Music, American Girls.

Dit is toch ongelooflijk? De maand mei is bijna voorbij. En sinds 1 mei is er niks noppes nada veranderd. Het slimste bedrijf. Op 1 mei hield Appetito Maaltijdservice uit Oldenzaal 43 seconden van de minuut over in het slimste bedrijf van Nederland. En die tijd is sinds 1 mei nog steeds niet getopt. En dat kan. We hebben al vaker gehoord 44 seconden over zelfs.

0: 45 seconden over. Het is allemaal mogelijk. 1 minuut zo snel mogelijk, 5 vragen goed beantwoorden. Durf jij het aan met je collega's? Nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland zometeen. En ik wil alvast antwoord op deze vraag. Met welke 26 spelers gaat Oranje naar het WK voetbal? Nou, dat kun je nog niet beantwoorden, maar wat ik wil weten... over iets meer dan een uur in een persconferentie gaan we dus dat antwoord horen. Maar van wie horen we dat?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni... verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent.

0: garantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
10: 4 op 1.
9: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
11: Het laatste woord is zakdoek.
12: Snuiten.
13: Nee, dat is niet goed.
9: Lukt het jou wel om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q Music. Speelbewust 18+.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
18: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voorwie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
25: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
0: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het is op de meeste plekken zonnig. 20 graden in het noorden. In het zuiden kan het 27 graden worden. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Situatie op de weg, 11 files gemeld. De langste op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelminekanaal. Defect voertuig zorgt daar voor 7 kilometer en 25 minuten extra reistijd.
3: Wim van Helden.
2: Loreen hoor je zometeen. Sean Paul en nu...

Inmiddels is het de ex-alarmschijf. Ze staat in de top 40 op nummer 33. Gaat ook de goede kant op. Kortom, ze heeft de wind in de rug. En dat allemaal op een fiets. Het is geen Batavus, geen Gazelle, maar een Stella. Lefty.

0: Om in voetbaltermen te blijven. Dit was natuurlijk een inkoppertje, Tara.
1: Het was Ronald Koeman.
0: Ja, wie maakt over een uurtje de WK-selectie van Oranje bekend? Dat was de vraag en het antwoord heb je zojuist gegeven.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: En het antwoord zorgt ervoor dat je voor het Echi mee mag spelen namens beautybedrijf Cosinta uit Zoetermeer.
1: Dat klopt helemaal.
0: Er wordt elke dag fanatiek meegespeeld, maar nu een keer voor het Echi eindelijk.
1: Eindelijk een keer.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk bij beautybedrijf Cosinta?
1: Het contact met verschillende leveranciers over heel de wereld om de mooiste beautyproducten naar Nederland te halen.
0: Zo, het is volgens mij niet eens langs de bovenkant gegaan. Het is er al uit.
1: Ja.
0: Hey, als dat met de vragen die ik hierna ga stellen ook zo gaat lukken, dan komt het helemaal goed.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Dan ben je het slimste bedrijf van de maand mei. We hebben nog maar 3 rondes te gaan, want vrijdag sluiten we deze maand af. Volgende week beginnen we alweer aan een nieuw klassement voor de maand juni. 43 seconden over is op dit moment de snelste tijd. Weet jij er nou met je collega's 44 seconden over van te maken, of zelfs 45 seconden over? Ben je het slimste bedrijf van de maand mei, maak je ook nog, dan maak je niet eens meer kans, maar dan heb je hem gewoon binnen. De karaoke party speaker van Tempo Team.
1: Yay.
0: Gezellig! Zijn jullie klaar voor beautybedrijf Cosinta?
1: Yeah.
0: Hoe wordt in het Engels een kroeg genoemd?
1: Pub.
0: Ja, ik vind dit een valse start.
1: Oh.
0: Ik hoorde pas en bar door elkaar.
1: En het was pub.
0: Je mag het gewoon in op zijn Nederlands uitspreken. We doen hem nog een keer, komt-ie. Hoe wordt in het Engels een kroeg ook wel genoemd?
1: Een
0: pub. Hoeveel snaren heeft een ukulele?
1: 8.
0: Wat is de hoofdstad van Canada?
1: Vancouver.
0: Welke rapper staat in de top 40 met Moet dat nou en Schaduw?
1: Maradoni.
0: Uit hoeveel zetels bestaat de Eerste Kamer?
1: 75.
0: Hoe heet de vriendin van Mickey Mouse?
1: Minnie Mouse.
0: En dat was 1, 2, 3, 4, potverdorie. In welk lichaamsgedeel zit de knie?
1: In je been.
0: Ja, dat was ook nog een goede vraag. Welke vrucht zit in het klassieke mojito-cocktail?
1: Wat is vrucht?
0: Nee. Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? Die dan?
1: 21.
0: Ja, die is goed. Jeetje. Ik maakte zelf vandaag echt wel ongelofelijke chaos van. Echt waar. Maar ik dacht dat we bij 5 waren. We zitten pas bij 4 vragen. Goed, laten we even doornemen. Waar ging het mis? De ukulele heeft 4 snaren, geen 8. Ottawa, Canada, zocht ik als hoofdstad. Donny was het goede antwoord op de top 40 gids. Moet dat nou? En Schaduw heb ik wel goed gerekend. Want inderdaad, Maradoni, zo noemt hij zichzelf natuurlijk ook wel. Dan hadden we nog, even kijken. In welk lichaamsdeel zit de meniscus? Nou, ik sprak hem precies andersom uit. En dat was de knie. Dus die heb ik maar even laten zitten voor wat het is. Want het lag gewoon aan mij. Welke vrucht zit er in de klassieke mojito-cocktail? Daar zocht ik dan limoen. Ja, dat was jullie fout. En nou, uiteindelijk hadden we dan die ene vraag nog nodig. Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? Dat zijn er 21. Voor jullie uiteindelijk, met correctie van de tijd, 25 seconden over weten te houden. Net buiten de top 10. Plek 11.
1: Jammer.
0: Het was wel gezellig met beautybedrijf Cosinta.
1: Zeker.
0: En jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Dus het was allemaal niet voor niets. Lekker blijven oefenen.
1: Ja, het gaat goed komen.
0: Ga ik ook doen. Lekker blijven oefenen.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Q Music.

0: Bijna twee uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Fieke.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat we vrouwengezichten toch echt aantrekkelijker vinden dan mannen.
0: Nou ben je natuurlijk nieuwslezer, dus je bent onpartijdig.
1: Ik ben geheel onpartijdig.
0: Maar vindt een vrouw dat dan ook?
1: Nou, in dat onderzoek blijkt ook hetero vrouwen vinden vrouwengezichten aantrekkelijker dan mannengezichten.
0: En sommer komt eraan.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van EnergieDirect naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ja, voordat ik

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemiddag, 2 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
6: Goedemiddag. Burgemeester Femke Halsema is woedend op pro-Palestijnse demonstranten in de Amsterdamse raadzaal. Tijdens een gesprek over het oppakken van demonstranten tijdens de nationale herdenking op 4 mei hielden ze een spandoek omhoog met de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Volgens het Parool een vergelijking tussen verzetstrijder Hani Schaft en Hamas. Halsema noemt het een absolute schande dat er een internationale terreurorganisatie wordt verheerlijkt in de gemeenteraad van Amsterdam. 2 van de 5 kinderen die gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in België mogen waarschijnlijk snel naar huis. Dat zegt de directrice van de school waar de kinderen op zitten tegen de VRT. Er wordt alles op alles gezet om andere leerlingen en docenten bij te staan.
7: Trouw heeft verschillende vormen en daar moeten we ook respect voor hebben en dat tempo volgen. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen.
6: 3 kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd en er is een rouwregister geopend. De Tweede Kamer vindt dat de NOS geen geld mag vragen aan horeca om de WK-voetbalwedstrijden op grote schermen te laten zien. De VVD wil dat de NOS geen heffingen vraagt voor het uitzenden van wedstrijden van Oranje op locaties tot 5000 mensen. Want de NOS wordt al met belastinggeld betaald, zegt de VVD. In Zeist maakt bondscoach Ronald Koeman straks de WK-selectie bekend. Een nieuwe studie laat zien dat mannen en vrouwengezichten gemiddeld knapper vinden. Het meest verrassend vonden de onderzoekers dat vrouwen andere vrouwen de hoogste beoordelingen geven en mannen de laagste, ook heteroseksuele vrouwen. En het verschil neemt af naarmate mensen ouder worden. Het onderzoek geeft geen verklaring voor de algemene voorkeur voor vrouwengezichten. Het lijkt een genderaantrekkelijkheidsverschil te bevestigen. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is koeler dan de afgelopen dagen, met een graad of 16 in het noorden tot 26 in het zuiden. En de komende dagen loopt de temperatuur weer op.
5: Er staan 12 files, de 2 langste hoor je nu. Beide op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 12 minuten vertraging. En de A12 Oberhausen-Arnhem de andere kant op tussen Beek en Zevenaar. Defect voertuig, 3 kilometer, daar 1 minuut of 11 extra reistijd. Flitsers op de A28, Zwolle richting Amersfoort bij 61. En langs de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 209,5.
8: Music.
5: Olivia Dean zometeen, Man I Need. Ja, en het foute anthem komt eraan. K3 en Donnie, schaduw.

My Life. Ah, dit was een grote hit toen ik met natte haartjes als kleine Wimpy in mijn pyjama naar de Droomshow op tv zat te kijken. Ken je dat programma nog? De Droomshow? Kon je bijvoorbeeld een hele dikke vette Ghetto Blaster winnen? Of cd's van Too Unlimited of zo? En weet je nog die smerige daddy douche die kandidaten over zich heen kregen? Ja, het was echt mijn droom om een keer gewoon mee te doen met mijn klas op de basisschool. Dat is helaas niet gelukt, maar vanaf nu kun je wel heel veel tv-programma's uit je jeugd terugkijken. Wanneer je jeugd ook was, want het is echt 100 jaar geschiedenis. Wat vrij is gegeven door Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Die heeft meer dan 700.000 programma's uit al die jaren nu gratis online gezet. En ik zag al titels als Rembo en Rembo bijvoorbeeld. Of De Grote Meneer Cactus Show. Het Lagerhuis zit ertussen, maar ook de Soundmix Show met Henny Huisman. Nou, ik ga ze niet alle 700.000 noemen. Maar nou ben ik wel benieuwd of het er dan nu, als je dat nu in 2026 kijkt, hè, of het er dan nog net zo uitziet als in mijn herinnering. Ik bedoel, het kan ook tegenvallen. Hè. Vaak is de herinnering misschien wel mooier. Maar ja, ik ga toch kijken hoor.

0: geen kwaad deze dagen om die schaduw een beetje op te gaan zoeken. Vandaag zegt gewoon een relaxed dagje. Maar aanstaande vrijdag kan je echt niet meer zonder schaduw. Dan tikken we zomaar de 33 graden aan. Misschien nog wel warmer. Zoals de dames van K3 ons adviseerden.
1: Mannen, het is warm. Hè. Ziet dat je gehydrateerd blijft. Drink even iets.
0: Drink even iets. Genoeg water, hè?
2: Achter.
0: Nou ja, het mag ook gemeentepils zijn. En dan gebruik je dat water weer lekker voor je nieuwe zwembad. Ja, dat gaan we vanmiddag doen in de middagshow bij Tom en Bran. Kans op je eigen zwembad. En dat mag van ieder formaat zijn. Dus wil je een groot zwembad, zodat je de hele buurt kunt uitnodigen in je tuin tijdens de toch al geplande buurtbarbecue? Geen probleem. Maar zeggen, ja Wim, hij moet eigenlijk passen op mijn heel mini-kleine balkonnetje. Ook geen probleem. Alles kan. Aanmelden doe je via qmusic.nl. Luister vanmiddag vanaf 4 uur naar de middagshow. Ben je goed bereid?

0: Diego en Khalid, Save My Love. Dit is Q Music. En deze van Damiano David. Hoor je weer in een paar minuten.
1: Hey, mannen.
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 268 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.

0: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
1: eboekhouden.nl.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it. Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Op de meeste plekken is het zonnig, maximaal 26 graden vanmiddag. Vanavond koelt het af, 15 graden dan. Ja, morgen wordt het net zo warm als vandaag. Situatie op de weg, er zijn 5 files. De langste op de A1 van Hengelo naar Osnabrück, tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. 3 kilometer, je vertraging 12 minuten.

Midnight Sun. Nee, het was niet Midnight Sun, maar Follow the Sun van Xavier Rudd. Ken je die nog? Dat was gisteren het vergeemde liedje. Gisteren kwam Chris daarmee.

0: Bruno Mars.
1: Met een grote rode roos tussen zijn tanden.
0: Risk It All bij Q Music.
2: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Oh ja, dit is er één. Zo'n oh ja momentje.
2: En vergeet mijn liedje.
0: Liedje dat je lang niet meer gehoord hebt en er moet maar eens verandering in komen. Vandaag kreeg ik zowel van Jordi als van Annika hetzelfde vergeet mijn liedje ingestuurd. Nou, des te meer reden om hem eens een keer te doen.
3: Ik zat met deze mooie dagen weer eens even door mijn oude lijstjes heen te scrollen. En zag het nummer van The Magician, Sunlight, voorbij komen. Nou, met deze temperaturen denk ik dat het weer een ideaal moment is om dit nummer op de radio te draaien.
0: Al dus Jordi, en dit is wat Annika erover zegt.
4: Ik had een vergeet mijn liedje. Dat is Sunlight van The Magician. Die luisterde ik vroeger zo vaak. Toen dacht ik, dit is nou echt zo'n nummer die echt past bij de zomer, maar niemand luistert het meer. En echt vergeet mijn liedje.
0: De hoogste tijd om eens weer een keer weer te doen, toch? The Magician, samen met Years and Years. Dit is Sunlight.

0: Justin Boonbeck, je music. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Fieke.
1: Ja, wie gaat ons land vertegenwoordigen op het WK voetbal? De WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman is bekend.
0: En ik heb alvast een klein snackie van een track die je zometeen volledig hoort. De vraag is of dat je hem nu al weet te herkennen. Het is een heel klein stukje synthesizer uit de track die je zometeen hoort. Het is gelijk ook de melodie van het refrein. Waar komt dit uit? Welke hit is dit?
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
7: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
10: Velsink-advies. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2+2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Goedemiddag, 3 uur. Q-Music News van nu.nl. Dit is Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Memphis Depay, Martin de Roon en Guus Til hebben de 26-koppige WK-selectie gehaald. Jurriën Timber staat ook op de lijst, maar het is niet duidelijk of hij op tijd fit is. Stefan de Vrij, Kees Smit en Jeremy Frimpong zijn afgevallen. Een meerderheid van de grotere geestelijke gezondheidszorgorganisaties heeft de informatiebeveiliging niet op orde, schrijft de inspectie. Die wil dat de organisaties zich zo snel mogelijk aan de wettelijke norm houden. Er wordt onder meer niet goed omgegaan met informatiebeheer, de toegang tot gegevens en het controleren van risico's. Veel organisaties geven wel aan bezig te zijn met verbeteringen. En de Nederlandse mijnenjager gaat eind deze week voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee. Dan kan het marineschip op tijd naar de straat van Hormuz varen als daar een missie komt. Dat schrijven ministers van Defensie Jezelgus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Het kabinet had eerder al gezegd een militaire bijdrage te willen leveren, maar er is nog geen besluit over genomen. 40% van de Nederlanders die met de auto op vakantie gaan denken eerder aan snacks voor onderweg dan aan alle verzekeringspapieren. Ook denkt 80% van de Nederlanders dat autopech hen niet gaat overkomen op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Maar een pechscenario zit in een klein hoekje. De meest voorkomende pechgevallen in het buitenland zijn brandende controlelampjes, startproblemen en een lekke band. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is koeler dan de afgelopen dagen met een graad of 23 in het midden van het land. De komende dagen loopt de temperatuur weer op.
3: Situatie op de weg. Er zijn 18 files in Nederland. De langste op de A50. Arnhem-Os tussen Ewijk en Maasbrug. Daar een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, 40 minuten. En ook een lange file op de A59. Os richting Zonzeel. Tussen Waalwijk en Waspik. Daar is de afrit dicht. 4 kilometer. Je staat 25 minuten in de file. Flitsers op de A1. Amersfoort-Eemnes bij 41,9. En de A16 Belgische grens richting Breda bij 72,2.
5: Music. Wim van Helden.
3: Met zometeen Lady Gaga. Je hoort Taylor Swift met nieuwe muziek.

0: My Universe bij Q Music. Ik heb je net een klein snackje gegeven van de hit die je nu volledig gaat horen. Klein stukje synthesizer waar meteen de melodie van het refrein in zit. En alle antwoorden die binnenkomen, iedereen zit in de dancemuziek van ja, wat er nu in de top 40 staat. Natasha bijvoorbeeld.
1: Bibi Rexha en Faithless met New Religion.
0: Nee, dat is hem niet. Iris.
2: Hi, volgens mij is dat een stukje van Rumors. Maar ik weet het niet helemaal zeker.
0: Rumors.
2: Goedjes.
0: Ja, Rumors, Thomas Gray. Dat is hem ook niet.
3: Ik denk dat het Million Miles Away van Offenbach is.
4: Dat is natuurlijk Miles Away van Offenbach.
5: Dat was natuurlijk Offenbach, Miles Away.
6: Hoi hoi, dit liedje is Miles Away van Offenbach.
7: Het geluidje wat je net hoorde met de synthesizer, dat is het liedje van Offenbach met Miles Away.
0: En waar zit

Dead Dance. Nou, deze vrouw is ook niet meer onder ons. En toch is het een nieuw liedje. Elizabeth Taylor. Nieuwe muziek van Taylor Swift. Nou ja, nieuw. Als je geen Swiftie bent dan. Als je dat wel bent, dan ken je hem al best wel een tijdje. Nou wil ik mezelf geen Swiftie noemen, maar ik ken het liedje al wel een tijd. Meteen toen haar album, dat is afgelopen herfst alweer, kwam het album uit. Heb ik even alle tracks gecheckt. Ik ben toch benieuwd, wat heeft Taylor Swift allemaal gemaakt? Dat was echt wel de release op dat moment in de hele wereld. Ja, ik vond het, om eerlijk te zijn, een beetje kabbelen allemaal. Niet heel spannend, dat album van Taylor Swift. Een van de beste tracks vond ik The Fade of Ophelia. Dat was op dat moment al een hit. En deze viel me meteen op. Taylor Swift, de succesvolste vrouwelijke artiest ter wereld, die zingt over een filmicoon met bijna dezelfde naam. Elizabeth Taylor hoor je nu van Taylor Swift.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I

0: to you.
1: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want Repeat of Niet is nog niet geweest. Ik hoor zometeen graag je mening over nieuwe muziek. Repeat of Niet komt eraan. Come on, get on up. En ook Shakira binnen een paar minuten. We can't be tamed. Are we
1: turning the floor into a zoo? Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja.

0: En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
1: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Velsink-advies.
11: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey jij daar. Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De meeste plekken zonnig, het is maximaal 26 graden. Morgen wordt het net zo'n warme dag. Situatie op de weg te zijn, 45 files. De langste, je bent het slechtst af op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht heeft een te hoog voertuig zich vastgereden. 4 kilometer, ruim een half uur vertraging bij de tunnel daar.
9: Wim van Helden.
8: Nieuwe rond.

0: And you can't hurry love. Nou, van iets heel ouds naar iets heel nieuws.
1: Repeat.
0: Of niet. Tenminste, voor veel mensen klinkt dit nieuw. Terwijl het liedje is al bijna een jaar oud. Juli 2025, toen kwam de track van Jonas Blue met Edge of Desire uit. Maar het lijkt nu eigenlijk pas echt opgepakt te worden door een mashup die veel gebruikt wordt onder video's op TikTok. Het is namelijk een mashup met Jugal, Jamaican, Bam Bam. Die staat ook in de top 40 momenteel. En in die mashup van Jugal aan de ene kant zit aan de andere kant het liedje van Jonas Blue. En door TikTok is die viraal gegaan.

ze uit elkaar trekt. En je dus alleen Jonas Blue overhoudt met Edge of Desire. Ben benieuwd wat je ervan vindt, want die andere van Jugal is dus al een top 40 hit geworden. Jouw mening telt in een nieuwe ronde. Repeat.

0: Rufus Blue en My Life, Edge of Desire in repeat of niet? Ja, dat is ook meteen de vraag, hè? Er komen veel reacties binnen, onder andere Rianneke, die zegt heerlijk, repeat maar, Wim. Henk zegt ook, heerlijk nummer van Jonas Blue, fijn om hem te horen. Ik kan hier wel aan wennen. Astrid zegt, geen repeat voor mij, ik kan er niet aan wennen. Egon, die zegt, ik vind het een lekkere zomerse vibe hebben en ik word er wel vrolijk van. Karel?
1: Ja, dat is wel een lekkere zomerse muziekje. Doe maar een repeatje.
0: Sandra?
2: Ja, dat is een lekker muziekje. Dat is een repeatje voor mij.
0: Oké dan, Harry?
3: Nou, doe mij maar een repeatje.
0: Jessica, ben je het er ook mee eens?
4: Nee, sorry. Ik vind het nog steeds niet. De melodie vind ik niks. De zang vind ik niks. Dat sommigen dit een repeat vinden mag.
0: Oké, anderen mogen het een repeat geven, maar Jessica doet het niet.
4: Lekker zomers gevoel. Woep woep.
0: Al dus Natasja en Max dan?
5: Ik vind het helemaal niks. Het blijft mijn nietje.
6: Repeat of niet?
0: Ja. Janine die stuurt nog een appje, klinkt lekker tropisch, doe maar repeat. Daan schrijft in kapslok, repeat, met allemaal uitroeptekens. Nou, het is toch wel overtuigend een repeat. Ja, ik moet zeggen, gisteren toen het zo ongelooflijk warm was, waren de reacties nog wat positiever. Maar er is op zich nog niks aan de hand, hij zegt wel door naar de volgende ronde. En dat is dan alweer ronde 7. Vanavond 21:15, in repeat of niet hoor je hem weer. Jonas Blue en Edge of Desire. Rihanna binnen 2 minuten, na Morgan Wallen.
7: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: liedje dat nergens op slaat vandaag.
1: Nee,
0: maar
1: inderdaad.
0: Het is wel lekker.
1: Nou, voor de zon, hè, zou kunnen.
0: Ja, maar ze zingt wel It's raining.
1: Ja, dat is, ja.
2: Dat is niet feitelijk juist.
0: Tom en Bram zometeen met een KKVSQ middagshow op de plek van Domien. Geen verdubbel je salaris, maar wel gewoon keiharde knaken te verdienen, namelijk de cash call.
1: €200, hè?
2: Ja, kan je gewoon voor aanmelden door het woordje cash call in te sturen via de Q-app. Dan wat, kan je ze zo winnen.
0: Ja, maar hoe werkt het dan precies? Want heel veel mensen spelen natuurlijk verdubbel je salaris al om 4:15.
2: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je stuurt het woord cash call in de Q-music app. Vervolgens is er een kans dat je teruggebeld wordt. Is dat het geval, dan moet je direct opnemen. Dan pak je de volle €200.
0: Kijk.
2: Maar zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere tuut, dus iedere keer als hij overgaat, €20 af.
0: Kijk. En dat is dus de cash call.
2: Cash call.
1: Cash.
2: Niet
1: cash call, dat duurt nog een paar maanden.
0: Er komt nu ook binnen cash cow, maar dat is het niet.
2: Nee, ook niet kerstbal.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen... files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
16: Dan gaan we vieren.
17: Aldi. Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
18: Ja, dus...
19: Aldi. Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
23: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
24: Boost yourself.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
26: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
27: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander.
0: Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Goedemiddag.
16: Een hele goede middag.
13: Q-music nieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhne.
25: Goedemiddag. Er is 12 jaar cel uitgedeeld voor doodschieten van een man bij een supermarkt in Vlissingen. Volgens de rechter is niet bewezen dat de dader het van tevoren van plan was. Daarom is hij veroordeeld voor doodslag, niet voor moord. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de dader en een bekende van het slachtoffer. Ons land stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee met het idee dat het marineschip later eventueel kan aansluiten bij een missie in de straat van Hormuz bij Iran. Dat schrijven defensieminister Yesselgus en buitenlandminister Berends aan de Tweede Kamer. Of het ook echt komt tot een missie is nog niet zeker. 2 kinderen die in België gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeluk tussen een schoolbusje en een trein zijn aan de beterende hand en mogen waarschijnlijk snel het ziekenhuis uit. Laat hun school weten. 3 kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Bij het ongeluk in Buggenhout kwamen 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd en er is een condoleanceregister geopend. Bondscoach Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. Memphis Depay zit in de selectie, net als Martin de Roon en Guus Til. Jurrien Timber staat ook op de lijst, maar het is niet duidelijk of hij op tijd fit is. Onder de afvallers zijn Stefan de Vrij, Kees Smit en Jeremy Frimpong. Het weer, het is zonnig, maar ietsje koeler vandaag. Een graad of 23 tot 26 in het zuiden. Morgen ook weer veel zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. En komende dagen wordt het warmer. God.
16: Warmer nog.
27: Wordt het weer warmer?
25: Ja, de temperatuur gaat weer omhoog.
27: Nou, dat weer.
13: Flitsmeister dan. File gemeld op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. 11 kilometer, half uur vertraging. A20 Hoek van Holland Gouda bij Gouwen. 10 kilometer en 20 minuten. En op de A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland kom je in 6 kilometer met 20 minuten.
16: En een flitser op de A1 richting Eemnes bij 41.9.
28: Q-music. Tom en Bram.
13: Hallo dan.
16: Voor de middag.
13: Deuren zijn geopend van de Q-middagshow op woensdag. We starten met Miles Smith en Now Horn en Drive Safe. Q-music.

0: En zoals maar net, als je net instapt, drive safe. Maat Smeer van Hoorn bij Q-Music maakt het 4:06. Nogmaals, welkom, welkom. De woensdageditie van de Q-Middagshow. Domien is een weekje vrij. Tom en Bram hier, hallo.
1: Ja, hallo, daar zitten we weer.
0: Hoe is leven vandaag?
1: Goed, ja, weer lekker druk, maar we zitten
0: druk,
1: er weer.
0: Druk.
1: En dat is toch fijn? Jij was ook druk, zag ik. Je zit ook helemaal onder het haar.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch, als die hond bij de trimmer is geweest, dan heb je toch de eerste dag dat er nog hier en daar wat uitvalt. Maar ja, daarna is het de hypoallergene vacht van de labradoodle, dat is fantastisch. Want die laat dus helemaal geen haar los.
1: Nee, dat is wel fijn, ja.
0: En, God, die trimmer, ja.
1: En niet allergisch.
0: En niet allergisch, ja. Nee. Het is een hele lieve vrouw, Laura heet ze, de trimsalon waar die heen gaat. Maar ja, het is alweer een klap geld, hè?
1: Oei, ja, hoe duur was het?
0: Ja, 100 plus.
1: Jee, en daar hebben ze jouw hele rug voor gedaan.
0: Nee, daar hebben ze mijn hele rug haar voor weggehaald.
1: Ja, daar hebben ze jouw kokosmat voor weten te trimmen. Ja.
0: Nou, hij is wel weer heel mooi, dus dat is fijn.
1: Je
0: maar
1: rug.
0: Inderdaad, maar, ja, mijn rug, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: En Olly is daar nog. Ja. Nee, ja, hij is er dan de halve dag is hij daar. En dan komt hij weer helemaal fresh, komt hij daar vandaan.
1: Ja, ja, wat heerlijk.
0: Dat was mijn planning een beetje inderdaad. En met kleine bezig en zo.
1: Nou, en we zijn ook heel erg benieuwd wat jouw planning vandaag allemaal is. Ben je lekker aan het werk? Ben je lekker aan het zonnen? Kom erbij in de Q-Music app. Kan ook met een fotootje. En anders gewoon lekker getypt. Of met een spraakmemo. Het kan allemaal.
0: Misschien heeft je rughaar ook wel een beurtje gehad.
1: Ja, ook getrimd. Hoe heet ze ook alweer, die vrouw?
0: Laura.
1: Even Laura. Ja.

0: Brian Adams, Mel C, When You're Gone by Q-Music. We kunnen haar live gaan zien, hè? Mel C, Foute Party, 20 juni in het Philips Stadion.
1: Heel erg leuk. Een bericht van Janine in de Q-app die zegt... lekker aan het trimmen. Nou ja, net zoals jouw
0: hond.
1: Ja, ik zie ook trouwens een bericht van Sam. Die zegt ook hier een trimmer. Hypoallergene vacht van een doedel is een fabel en een verkooppraatje. Ze verharen gewoon.
0: Nou ja, wat ik ervaar bij ons thuis is dat hij geen haar loslaat, hoor. Ja, er zal haar in zijn vacht blijven. Dat wordt er dan uitgehaald bij de trimmer. Maar bij ons thuis is het gewoon schoon.
1: Ja, maar wie liegt er dan? Jij of Sam?
0: Sam. Ja, misschien verschilt het per vacht, hè? Dat kan natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Sam, even kijken, Janine is erbij. Alleen een kleine spoiler.
1: Dat zei ik.
0: Oh, net. Sorry.
1: Die is ook aan het trimmen.
0: Oh, je hebt Sam en Janine heb je gehad.
1: Ja. En Miranda, die is ook aan het trimmen.
0: Ook nog.
1: Ja, we hebben alleen maar trimmers in de Q-app.
0: Oh, daar ga ik even kijken wat André te melden heeft.
2: Hey, Tom en Bram. Nou, ik ben onderweg naar huis.
1: Om te trimmen.
2: Want vanavond de avond vierdaagse loop.
0: Oh, ja.
2: Vandaag is lekker de weer, dus het is niet zo bloedheet als gisteren. Dus we gaan er wat moois van maken.
1: Kijk, nou lekker bezig André. Lekker van genieten. Ik zie trouwens ook nog een berichtje binnenkomen van Gita.
0: Ja?
3: Goedemiddag. Live vanuit de radio ben ik onderweg van Utrecht naar Heergewaard. Lekker naar mijn schatje toe. Schatje, ik ben onderweg. Tot zo. Doei doei. Groetjes Gita.
1: Kijk. Nou, die is er ook gewoon bij live vanuit de radio.
0: Live vanuit de radio, dat zijn wij ook, hè. Cordy stuurt een foto vanuit de achtertuin, bezig om de achtertuin klaar te maken. De schuttingen zijn geplaatst. Zaterdag bouwen we de bloembakken. En daarna kunnen de tegels erin. En dan heb ik nog plek voor een zwembad, zegt hij. Dat is natuurlijk een hint, hè. Omdat wij nog een zwembad weggeven.
1: Wij gaan later vandaag nog een zwembad weggeven, dat klopt. En tot slot nog een berichtje van André, die zegt... Hey, Domien en Anton, het klinkt weer leuk.
0: Is dat echt?
1: Ja, bij deze.
0: Nee, die zijn nog even een weekje vrij.
1: Die zijn nog even weg.
0: Zometeen muziek van Davina Michelle. Still Champagne komt eraan. Nu Ed Sheeran en Sapphire.

0: Til Champagne op je music. Hoorde je Davina Michel. Het is bijna 4:30. De headlines krijgen we zo van Eefje.
1: Goedemiddag. De simpele vraag om een glaasje kraanwater heeft geleid tot een jarenlange juridische strijd. Vertel je zo meer.
0: Ja, en 4:45. Geen verdubbel je salaris deze week, omdat Domien dat heeft meegenomen op vakantie. Wij hebben de cash call daarin te winnen. 200 euro.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.

0: ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei.
1: Dus we zeggen nog steeds...
0: Alle lof voor Almof.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Een nieuwe grill. Op ons terras.
5: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart. Hey OVP!
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus,
18: nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Aldi. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 10 kilometer met een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 8 kilometer en een half uur. Dan op de A50 als je gaat van Arnhem richting Os. Bij Bankhoef 15 kilometer en 20 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. 8 kilometer 20 minuten.
5: En een flitser op de A1 richting Eemnes bij 41,9. En dan het weer van Weerplaza. Het is zonnig, maar iets koeler vandaag. Een graad of 23 tot 26. Morgen ook veel zon, een beetje dezelfde temperaturen. En vrijdag gaat het weer omhoog.
4: Het is exact 5:30.
5: Dit wel lekker, moet ik zeggen. Dit
4: nu is zoals perfect. Het nu is. Ja, ja, dit is lekker.
5: Als je
4: dit
5: gewoon lekker kan copy-pasten de hele tijd, dan is het heerlijk.
4: Exact 5:30, headlines van nu.nl met Eefje Kuhne.
6: Goedemiddag. Ons land stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee... met het idee dat het marineschip dan later eventueel kan aansluiten... bij een missie in de straat van Hormuz bij Iran. Dat schrijven defensieminister Yesogus en buitenlandminister Berends aan de Tweede Kamer. Die mijnenjager kan dan helpen bij het zorgen van een veilige doorvaart in de straat van Hormuz. Die belangrijke zeeroute is nu al een tijd dicht voor scheepvaart... vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. Schiermonnikoog wil af van zwerfkatten. Er lopen er een stuk of 70 rond. En die zijn een gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen op het Waddeneiland. En daarom gaan ze binnenkort met speciale drones, met warmtecamera's... gaan ze die zwerfkatten opsporen. Dan gaan ze ze vangen en dan brengen ze ze naar het vasteland.
5: En dan?
4: Nou, dan... omgelegd.
6: Nee. Ze beloven dat ze dan niet afgemaakt worden... maar ze gaan dan bijvoorbeeld naar boeren met een groot erf... dat die katten dan daar kunnen leven.
5: En daar een beetje op de grut ook kunnen jagen.
4: Ja, dan hebben we dat probleem weer.
5: We verplaatsen het probleem.
4: Nou, wel goed jongens, we moeten zuinig zijn op de Waddeneilanden.
5: Nee, dat sowieso.
6: De schrijver van The Simpsons, die wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. Het gaat over Dan Greeny. Die schreef 25 jaar terug ook al eens een aflevering voor The Simpsons... waarin toen nog zakenman Donald Trump het schopte tot president. Dus dat had hij toen al goed voorspeld.
5: Is het ook duidelijk bij welke partij die dat dan wil doen? Of is het een onafhankelijke nieuwe partij?
6: Oh, dat is natuurlijk een goede vraag, ja.
5: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, ik zou zeggen dat...
6: Ja, of je bij de Republikein of de Democraten gaat.
5: Je zou zeggen, het is eerder een democraat gezien de Simpsons.
6: Hij omschrijft zichzelf als een progressieve Republikein.
5: Oh,
6: ja.
5: Nou, we gaan het meemaken.
4: Kijk, in Amerika kan alles, hè?
5: Ja, dat blijkt.
6: En de simpele vraag om een glaasje kraanwater is in Italië uitgemond in een jarenlange juridische strijd. Een toerist vroeg in een hotel om een gratis glas water, maar dat kreeg ze niet. In plaats daarvan moest ze betalen voor een flesje mineraalwater. Ja, dat vond ze belachelijk. Ze procedeerde door tot aan de hoogste rechter in Italië. Maar ze krijgt geen gelijk. De rechter die zegt, ja, er bestaat in de horeca niet zoiets als het recht op kraanwater. Dus die vrouw heeft gewoon pech.
4: Ik durf dat ook niet hoor in het restaurant. Okay. Zeg maar, als je ergens zit te tafelen en je hebt een glaasje wijn staan... en je wil daar een glaasje water bij, is lekker. Ik durf niet specifiek te vragen om water uit de kraan. Zodat ik het niet hoef te betalen. Ik vraag er gewoon een watertje en als dan de fles wordt neergezet... en er wordt €3 of €4 voor gerekend, ja, so be it. Jij wel?
5: Nee, ja, ik doe dat inderdaad.
4: Dat
5: nee, ik doe dat ook niet zo. Maar goed, kijk, in Amerika had ze deze rechtszaak natuurlijk gewoon kunnen aanspannen. En dan had ze waarschijnlijk
4: een miljonair.
5: Ja, als een miljonair. Maar in Italië, no way dat een Italiaanse rechter een niet-Italiaan gelijk gaat stellen. Dat kan haast niet.
6: Nee, ik geloof ook in Nederland heb je dus niet per se recht op een gratis glaasje water.
5: Oh.
6: Dus, ja.
5: Nou.
7: Dus het wordt gewoon dokken.
5: Is dat echt zo? Ook niet als je bijvoorbeeld zwanger bent of zo?
6: Nou, ja, je zou denken dat je dan wel dat je het dan wel gewoon vanuit vriendelijkheid krijgt. Ja. Maar je hebt officieel niet echt het recht erop.
5: Nee. Nee, nou ja, goed. Ja. Maar gewoon lekker thuis aan de tap. Aan de gemeentepils.
7: Of zoals jij het dan zegt, mag ik er eentje van heel diep?
5: Ja, hij moet wel van diep komen.
7: Als ik jouw flesje moet vullen, dan moet hij altijd van heel diep komen.
5: Ja, oftewel, dan moet eerst even 3 minuten moet hij openstaan.
6: Waarom?
5: Dan komt het water lekker van diep.
6: En dan is het
5: niet
6: lekkerder.
5: Zo. Ja, dan is hij koud en dan is het niet zo lauw warm.
6: Oh ja.
5: En zeker hier in Amsterdam met dat vieze drugswater.
7: Oeh, baba. Tom en Bram. Zometeen Taylor Swift.

0: Taylor Swift, Like Your Music en Opel Light.
1: Ja, net in het nieuws, Eefje, was natuurlijk die rechtszaak, hè, om dat kraanwater.
2: Ja?
1: En, ja, een vrouw had een restaurant aangeklaagd dat geen gratis kraanwater wilde geven. Hoe was het ook weer afgelopen?
2: Nou, zij heeft die zaak verloren. De rechter zegt, er bestaat in de horeca niet zoiets als recht. Het recht op kraanwater.
1: Nee, ja, in Nederland is dat dus ook niet. En ik zie hier een berichtje van Jasper binnenkomen. Die zegt, ik werk in de horeca en geef aan iedereen gratis water. Maar dan alleen aan de lieve en aardige mensen. Als mensen vervelend zijn, dan moeten ze gewoon betalen. Nou, dat vind ik eigenlijk wel misschien de beste.
0: Dat is ook een oplossing.
1: Toch, dat is de beste oplossing, denk ik.
0: Over betalen gesproken. Hopelijk gaan wij zo meteen weer lekker €200 betalen. Want de cash call komt eraan. Gisteren hadden we een schoolvoorbeeld te pakken. Roy ging er vandoor met €200. Het kan heel simpel zijn, maar uit ervaring is het lang niet altijd zo makkelijk. Want ja, normaal gesproken speelt natuurlijk Domien altijd verdubbel je salaris. Nou, wij om 4:15 €200 in de pot van cash call. En om dat bedrag te winnen is algemene kennis compleet onbelangrijk. Je moet gewoon snel zijn.
1: Ja, ja. Gewoon geluk hebben.
0: Ja.
1: Ja, stuur het woordje cash call in via de Q-Music app. Dan kan het zomaar zijn dat je wordt teruggebeld en neem je direct op, dan pak je €200. Zit je te treuzelen? Dan gaat er voor iedere tuut, dus voor iedere kiestoon, gaat er €20 van het bedrag af.
0: Het laatste moment is nu.
1: Ja, stuur het woordje cash call in en wie weet win jij €200. High end.

0: Wat een heer bij Q.
1: Cash Call.
0: Ja, simpel spelletje. We houden vandaag de dag niet van moeilijke vragenlijsten en dat soort gekkigheid. We willen gewoon eventjes makkelijk 200 euro weggeven.
2: Ja, inderdaad. Stuur het woordje Cash Call in via de Q-Music app. En wie weet word je teruggebeld en pak je meteen op. Dan win je 200 euro. Zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere kiestoon 20 euro af. Zo simpel is het.
0: Goed om te weten, wordt er niet opgepakt, dan mag heel Nederland naar ons bellen op 0909-9596. Dat is dan de aanschierenlijn. En dan mag je die 200 euro komen claimen.
2: Ja. Zo simpel is het. Zullen we gewoon uit de hoge hoed een willekeurig persoon bellen?
0: Even kijken of diegene een beetje scherp is. Eerste keystone cadeau?
2: Ja.
0: Die dus.
2: Ja. Dus min 20.
0: Min 20.
3: Sharon.
2: Ach, Sharon. Sharon, hallo. Nou, je was er snel bij. Niet helemaal een clean sheet. Maar toch 180 euro. Gefeliciteerd.
3: Ah, lekker, dankjewel.
0: Wat was je aan het doen dan?
3: Aan het werk.
2: Kijk, en wat voor werk?
3: Bij een mooie veldbeheerder.
2: Wat voor beheerder?
3: Evi van Landschot.
2: Ach, ja, wat is... Ja, precies. Ja, nou goed. In ieder geval 180 euro.
0: Ja, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Wat is het eigenlijk?
3: Een online dienstverlener voor beleggen.
0: Ah, beleggen. En ga je deze 180 euro dan ook beleggen? Of ga je er heel wat anders mee doen?
3: Daar ga ik nog even over nadenken.
2: Juist. Nou, doe dat maar eens even lekker. Goed, geniet in ieder geval van 180 euro en je avond. Succes daar.
3: Dankjewel.
0: Doei. Okay. Doei. Morgenmiddag, 16:45, nieuwe ronde. Wederom 200 euro in de pot.
2: Ja, kan je meteen even nadenken of je dat wil beleggen. Of
0: gaat gewoon lekker naar het terras en je zuipt het helemaal weg.
2: Ja, of je doet misschien hooguit één keer boodschappen van.
0: Ja.
2: Of je tankt er een keer mee.
0: Doosje crackers gehaald.
2: Ja,
0: is dan weg.
2: Inderdaad.
0: Dit is Q Music, Kensington, Living For.

0: Kensington op je music, Living For. 180 euro hebben we inmiddels overgemaakt naar Sharon. Heeft ze net gewonnen in de cash call. Was aan het werk, maar ondanks dat was ze dus best wel snel erbij. Min 20 euro, 180 euro. En morgen 4:15 doen we het gewoon nog een keer.
1: Ja, nou mooi gezegd.
0: Het is bijna 5:00, laatste nieuws komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Waar gaan we het eigenlijk over hebben? Nou,
0: ja, waar zullen we het dus over hebben? Ja, doe maar een paar headlines.
2: Das, je gaat nog een plaatje draaien. Nou, we gaan het onder andere hebben over de WK-selectie.
0: Oh ja, nou,
1: dat is leuk.
0: Laten we graag over mee, hoor. En ook zo meteen muziek van Alex Warren. Fever Dream komt eraan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Oranje fans.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Velsink-advies.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
23: Het is niet normaal meer.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en

0: uur. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje.
2: Goedemiddag. Nog één nacht biedt de stad Groningen asielzoekers een slaapplek in een congrescentrum in de stad. Het gaat om asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel, omdat het daar al dagen veel te druk is. Maar voor de opvang vanaf morgen schijnt een andere gemeente zich gemeld te hebben. Welke plaats dat is, is onbekend. De band tussen Europa en Amerika is voor altijd veranderd. Dat zei premier Jette op een conferentie in Den Haag. Hij zegt dat Amerika harder is geworden. Volgens Jette moet Europa zelfstandig geworden en niet op de VS leunen, bijvoorbeeld als het gaat om onze veiligheid. Het gaat iets beter met twee kinderen die in België gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeluk tussen een schoolbusje en een trein. Volgens hun school mogen ze waarschijnlijk snel het ziekenhuis uit. Drie kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Bij dat ongeluk in Buggenhout kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. Bondscoach Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. En daaruit blijkt dat Jeremy Frimpong niet meegaat.
3: Het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. Dat is een fysieke kwestie. Maar ik heb ook voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten.
2: Ja, en die iemand anders is Somerville. Verder gaan ook mee naar het WK Memphis Depay, Martin de Roon en Guus Stil. Het weer, zonnig is het weer, maar het is iets minder warm. Een graad of 23 tot 26 in het zuiden. Morgen ook weer veel zon, beetje dezelfde temperaturen. Vrijdag wordt het weer warmer.
0: Flitsmeister dan, 87 files in Nederland. Je krijgt ze vanaf 25 minuten of langer. De eerste op de A2, Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 9 kilometer met een half uur. A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, door een defect voertuig, 13 kilometer en een half uur. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum, dat is bij Hardingsveld-Giessendam, 6 kilometer, half uur.
1: Ja, en een flitser op de A1 richting Eemnes bij 41,9.
4: Music. Tom en Bram.
0: Domien, weekje vrij, daarom Tom en Bram met de Q-middagshow van woensdag. Welkom, welkom. Justin Bieber hoor je nu met...

0: Justin Bieber op Q Music. En Sorry. Het is 4 minuutjes over 5. De Q-middagshow. Daar Bram.
1: Daar Tom. Ik zie een berichtje binnenkomen van Daniel. Die zegt, ja. Nederland wordt geen wereldkampioen. Groetjes van Daniel.
0: Het glas is half vol, jongens.
1: Even een statement. Ja, wel grappig dat Daniel het zegt. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook een hard hoofd in. Maar, heb je dat gehoord vandaag?
0: Beetje vertrouwen, hè?
1: Heb je dat gehoord?
0: Wat heb ik gehoord?
1: Van die Duitse econoom.
0: Nee.
1: Nou, er is dus zo'n Duitse econoom, Joachim Clement. En nou, die heeft een soort model gebouwd waarbij hij kan voorspellen wie wereldkampioen wordt.
0: Ja.
1: Dat heeft hij 12 jaar geleden voor het eerst gedaan. Toen klopte dat eigenlijk als een bus.
0: Doet hij bij ieder WK?
1: Ja, toen deed hij dat 4 jaar later weer. En hij heeft het iedere keer goed. Iedere keer voorspelt hij de wereldkampioen goed. Dus zelfs Argentinië, de vorige was Argentinië natuurlijk. Ja, toen dacht iedereen ook, joh, die Joachim, die is niet goed bij zijn pa, zei. Maar dat komt natuurlijk nooit uit.
0: Maar ze werden het.
1: Maar ze werden het.
0: Oké. Okay.
1: En nu zegt hij dus dat Nederland wereldkampioen gaat worden.
0: Echt waar?
1: Via dat model.
0: Die Joachim.
1: Hij zegt dat het een WK-finale wordt tussen Nederland-Portugal. Dus met Ronaldo.
0: Ronaldo, dat zou wat zijn.
1: Maar dat Ronaldo niet met een wereldbeker er vandoor gaat. Het is ons aller Virgil van Dijk die het trofee omhoog gaat halen.
0: Ja.
1: Nou ja. Kijk,
0: Als Joachim het zegt...
1: Kijk, dan zie je die selectie. Daar moeten we het misschien zo meteen eventjes over hebben. Dan heb ik daar wel weer een hard hoofd in. Maar het zou zomaar kunnen. Je weet het niet. Joachim zegt in ieder geval, het gaat gebeuren. Nederland, wereldkampioen.
0: We kunnen zo meteen even babbelen met Milan, toch? Van ESPN.
1: Ja, Milan van Dongen.
0: Nou, die heeft er ook al kaas van gegeten natuurlijk.
1: Ja, het schijnt dat hij iets met voetbal doet. Ja,
0: wel eens. Ja. Laten we hem zo meteen even bellen. Dan kunnen we het even uitgebreid hebben over de WK-selectie... waarmee we het moeten gaan doen. Ook zo meteen op muziek. Op Q-Music. Muziek van David Guetta. Nu Alex Warren.

0: David Guetta op Q-Music, When Love Takes Over. Q-Middagshow, Tom en Bram hier. Ja, het zal je vast niet ontgaan zijn. Wij zijn gek op voetbal.
1: Zeker.
0: Nou, kijk je wel eens naar ESPN, dan zie je deze man regelmatig voorbij komen. Zijn naam is Milan van Dongen.
1: Ja, yeah, hallo Milan.
2: Hallo.
1: Miel, ken je me nog?
2: Nee, wie ben je ook alweer?
1: Ja, kijk, Milan en ik hebben samen in Wie is de Mol gezeten. Ja. Ja, Milan, dat hebben wij best wel goed voor elkaar daar.
2: Ja.
1: En sindsdien ben jij eigenlijk mijn voetbalcontact. Als ik een vraag heb voor voetbal...
0: Dan heb je Milan.
1: Dan appen we gewoon lekker Milan.
2: Ja, nou, je weet er zelf ook best wel van, hoor, Bram.
1: Nou, dankjewel. Ja, hou op, hoor. Hé, hey, Milan. Nou, jij hebt natuurlijk ook gekeken naar Ronald Koeman.
2: Ja.
1: Nou ja, wat vind je van de selectie?
2: Nou, ik was wel heel verrast dat Frimpong er niet bij zit. Het is toch een speler van Liverpool. En die heeft in het Nederlands elftal best wel goed gedaan. Soms als rechtsbuiten, soms als rechtsback. Dus ja, daar was ik wel erg verrast door, eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja. Ja, ik had hem graag naast Malen zien staan.
2: Ja, nee, precies. Ook omdat hij heeft één uniek wapen. Hij is bloedsnel.
1: Ja.
2: Ja, zeker als je tegen goede landen speelt. Hij heeft het tegen Spanje toen heel goed gedaan. Dan is dat een enorm wapen. Dus het verbaast mij wel een klein beetje dat hij hem heeft thuisgelaten.
0: Maar überhaupt die persconferenties van Koeman. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Milan. Ik krijg er toch een bepaald gevoel van ongemak bij. Ik vind hem toch een soort van een hele tijd een boze meneer naar de mensen van de media.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb best wel zin in het WK. Maar toen ik die persconferentie van Koeman keek, kreeg ik er niet per se meer zin in.
0: Ik kreeg er minder zin van, inderdaad. Hoe kan dat nou?
2: Je zou toch denken, dit wordt het WK, jouw je grootste werk ooit. Jij moet Nederland wereldkampioen maken. We gaan er met zo verschrikkelijk veel zin naartoe. Maar nee, niet echt.
0: Er waren ook mensen die vroegen hem dan van, heb je er zin in? En dan kwam er een antwoord dat ik dacht van, ja, hij zegt wel dat hij zin in heeft, maar...
1: Ja, het straalt er niet aan.
0: Geloof
1: er
0: niet echt. Nee.
2: Nou ja, en ik zou zeggen, de bondscoach moet als eerste zeggen, jongens, we gaan er echt alles aan doen.
0: Ja, natuurlijk.
2: En het moet gek lopen. Nou ja, hij hoeft niet te zeggen, we worden wereldkampioen, maar wel gewoon, we hebben iedereen nodig en we gaan ervoor.
0: We gaan gas geven.
2: Ja.
1: Goed, kijk, ik hoor nu al twee heren die het anders zouden hebben gedaan op de stoel van Ronald Koeman. Milan, ik ben ook wel benieuwd, wat had jij anders gedaan? Als in, zijn er spelers die je mee had genomen, thuis had gelaten?
2: Nou, kijk, ik vind de rol van Memphis gewoon heel moeilijk. Want die is gewoon niet fit. En dat is 2 jaar geleden bij het EK was dat ook best wel een beetje moeilijk. Kijk, het huidige topvoetbal, dan moet je echt super, super, super fit zijn. En zeker die aanvallers, die moeten als een gek druk zetten en rennen. En daar had hij 2 jaar geleden ook best wat moeite mee. Alleen, Koeman blijft in hem vertrouwen. En dat is op zich logisch. Dus hij heeft de meeste goals ooit gemaakt.
0: Ja.
2: Het is een enorme verdette, dus... Ik snap heus wel dat hij hem meeneemt, maar ik hoop eigenlijk dat hij hem meer als soort van supersub gebruikt. En dat je gewoon echt, want het wordt daar bloedheet, dat je echt heel veel fitte spelers nodig hebt. Maar ja. Ik had hem denk ik ook wel meegenomen, hoor.
1: Ja,
0: en hij speelt in Brazilië. Laat je niet zomaar thuis.
1: Kom. Nee, en hij speelt in Brazilië, dus hij zal ook wel tegen de hitte kunnen inmiddels.
2: Nou, daar heb je wel een punt. Dat is misschien ook wel zo, ja. Ja,
1: ja. Maar goed, al met al, als je kijkt naar deze selectie, wat is jouw voorspelling?
2: Ja, kijk, ik zou natuurlijk heel graag zeggen dat we wereldkampioen worden, maar ik heb de selectie van Frankrijk. Nee. Nou, heel misschien. Kijk, als het goed loopt met de loting en zo, dan zou het zomaar goed kunnen komen. Maar Frankrijk, Spanje, oef.
0: Ja. Laten we het dan anders vragen. Ja, waar stranden we dan?
2: Nou, wel de kwartfinale, halffinale of zo.
1: Okay.
2: Ja, dat moet toch wel lukken.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Maar goed, als Koeman een soort van teamvibe erin krijgt... en dat die jongens, dat er echt iets ontstaat... en dat ze met z'n allen overal voor gaan... ja, dan is er heel veel mogelijk, weet je wel. Griekenland is ook ooit Europees kampioen geworden. En hij was een klein beetje de media als vijand aan het neerzetten. Misschien is dat wel de sleutel tot succes.
1: Ja, en hoe is jouw relatie eigenlijk met Koeman?
2: Hey, prima, hoor. Hey, hartstikke prima. En ik vind het ook wel een leuke man en zo. Alleen dat was vandaag een beetje...
1: beetje nukkig, boze meneer.
2: Beetje nukkig.
1: Ja. Nou goed.
2: Ja, maar misschien als iedereen fit wordt... en Memphis is fit en Jurrien Timber is fit... wie weet wordt hij dan weer wat vrolijker. En dan gaan we een mooie zomer tegemoet.
1: Nou, laten we het daarbij houden. Heel erg bedankt, Milan van Dongen. Heel veel succes ook met de komende WK-periode. En nou ja, je staat onder de sneltoets, hè?
2: Ja, je mag me altijd bellen, bro.
0: We bellen zo weer.
1: Hey, top.
0: Oké, okay. Dan. Doei.
1: Hoi.
0: Enter van het WK natuurlijk Shakira en Burna Boy. The Q-Music. Alarmschijf. Shakira en Burna Boy.

0: Dankjewel, Pompey, bij Q Music. We spraken met Milan van Dongen, een van de vaste gezichten van ESPN... over de vandaag bekendgemaakte WK-selectie. Hij zei als voorspelling kwartfinale, halve finale moet kunnen met Oranje. Zijn we het daarmee eens?
1: Ja, in minstens.
0: Ja, ik voel halve finale ook wel.
1: Zijn die niet kwartfinale? Volgens mij zijn die kwartfinale.
0: Ja, is dat een beetje ertussenin volgens mij.
1: Oké, nou nee, ik zeg gewoon we worden wereldkampioen.
0: Zo!
1: Ja, we worden het.
0: Bram Krik heeft het gezegd.
1: Ja, het is altijd lekker hè, om te zeggen.
0: Ja.
1: Sowieso, jongens, we worden het.
0: Ja, we gaan dat hopen, ja. Binnen een paar weken is het zover, hè?
1: Ah, ja, moet ik zeggen. Spanje, Brazilië, Duitsland.
0: Ja.
1: Frankrijk. Oeh, het is wel pittig, hoor. Portugal.
0: Oei. Nederland. Kom op.
1: Nou, het zou kunnen. Kijk, de verdediging is fantastisch. Het middenveld is geweldig. Mm-hmm. Misschien hebben we nog nooit zo'n goed middenveld gehad.
0: Donjo Malen is ook op dreef, hè, met die hat-trick van het weekend bij AS Roma.
1: Ja, dus het kan.
0: Kom op, zeg.
1: Het kan.
0: Oh, sorry. Ja, we gaan zo weer een uur hierover lullen, hoor.
2: Oh,
0: sorry.
2: Jij wil natuurlijk het nieuws doen.
1: Ja, wat is er allemaal even?
0: Kom maar met die headlines van je.
2: Ik wil even iets anders vertellen. Er is namelijk één huis.
0: Van de Ven doet dan ook weer zo'n actie, weet je wel.
1: Ja, zeker. Zo. Sorry, er is een huis. Wat is er?
2: Er is een huisdier. Die erg goed is in ons manipuleren.
1: Er is een huisdier die ons goed kan manipuleren.
2: Ja, welk huisdier dat is, dat hoor je zo.
0: Oh, en ook muziek is onderweg van Bruno Mars, I Just Might. Oh, zo direct bij Q Music.
3: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment.

0: BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: De hete zomer. Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee. Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
14: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Hey, ik kan niet werken vandaag.
24: Hoezo?
23: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
26: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
28: Altap.
27: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
29: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
30: Honda, the power of dreams.
31: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
32: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf.
0: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 86 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch bij de Martinus Nijhoffbrug. 12 kilometer en 3 kwartier. A27 Utrecht Gorkum bij Noorderloos. 10 kilometer en 20 minuten. En op de A27 Utrecht Breda bij de Merwedebrug. 9 kilometer, klein half uurtje.
6: Flitsers niet gezien. En dan het weer van Weerplaza. Het is 23 tot 26 graden, dat blijft ook eventjes zo. En dan vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog, wordt het weer snikkelheet.
5: Het is 6:01. Headlines van nu.nl met Eefje Kuhne.
7: Goedemiddag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat onderzoek doen naar de ernstige mishandeling van twee kinderen in Stadskanaal. De inspectie gaat langs bij de betrokken zorginstellingen en Veilig Thuis. De vraag is hoe het komt dat er niet werd ingegrepen. Er was namelijk al meerdere keren aan de bel getrokken over deze mishandelingen. Nog één nachtje biedt de stad Groningen asielzoekers een slaapplek in een congrescentrum in de stad. Het gaat om asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel, omdat het daar al dagen veel te druk is. Maar voor de opvang vanaf morgen schijnt een andere gemeente zich gemeld te hebben. Maar welke plaats dat is, is onbekend. De spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Vorig jaar oktober werd op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen gestolen uit het beroemde museum. En die zijn ook nog steeds niet teruggevonden. En hoe die film gaat heten, welke acteurs erin gaan spelen, dat is allemaal nog niet bekend.
6: Ja, dat was me wat. Maar die daders zijn wel gepakt, toch? Of niet? Volgens mij werden die wel opgepakt.
7: Ja, die zijn volgens mij vrij snel gepakt, ja. Er zijn meerdere mensen gepakt. Ja,
5: alleen die juwelen dus nog weg.
6: Nee, ja,
5: dit is toch dat verhaal met die verhuislift die ze er tegenaan hadden gezet?
6: Ja, klopt. Ja, inderdaad, op klaarlichte dag gewoon even het Louvre beroven. Hoe is het toch mogelijk?
7: Dat... Ja, binnen enkele minuten lukte het ze.
6: Ja. Ja. Wel echt knap hoor, als je dat zo weet te organiseren. Ja, het is misschien een popular opinion.
5: Ja, nee, ik begrijp wat je zegt.
6: Net zoals een ontsnapping.
5: Ja, zou ontsnappen uit de PI Vught. Zeg maar, dat zou ook knap zijn.
6: Ja, het zou wel knap zijn.
5: Dat kan niet.
6: Liever niet de PI Vught.
5: Nee, maar om het voorbeeld te geven.
6: Ja, toch ook wel weer vet. Als het je lukt, toch? Krijg je ook een film. Nou ja, goed. Ga verder, Eefje.
7: Nou, wat ik net al zei. Er is één huisdier dat erg goed is in ons manipuleren. En dat is de hond.
6: Uiteraard.
7: Volgens een gedragsbioloog van de Universiteit Utrecht worden baasjes onbewust getraind door hun hond.
5: Dat zie je wel, het zijn een rat, hoor.
7: Ja, ze zijn uitgekookt. Ze bedenken allerlei trucjes om er maar voor te zorgen dat wij doen wat ze willen. Dus aan een keukenkastje krabben voor brokken, tegen je aankomen staan voor een knuffel of heel hard zuchten in de hoop op aandacht. En volgens de gedragsbioloog leren honden supersnel wat wel en niet werkt. Ze zijn meester in het observeren van hun baasje. En ja, wij baasjes zijn verdomd makkelijk af te richten.
5: Ja, ja. Dat is echt zo, hoor.
6: Ja, wat doet Olly bijvoorbeeld, jouw labradoodle?
5: Hij heeft dus twee bakken staan in de keuken. De bak voor het voer, de bak voor het water. Als er iets op is, dan gaat hij tegen die bakken aan tikken met zijn pootje. En lig je lekker lang uit op de bank, denk je, nou, hij stopt vanzelf wel. Die stopt niet. Die stopt pas als je dus met je lijf opstaat, naar de keuken gaat, het bakje vult. Dan hoop je dat hij gaat drinken, dat hij gaat eten. En dan kijkt hij ernaar, dan is het gevuld, dan loopt hij erbij weg.
7: Huh?
5: Ja.
7: Hoezo?
5: Gewoon omdat meneer dan wil dat er gewoon altijd wat is. Ja, dat is toch vreselijk?
6: En jij danst naar zijn pijp.
7: Ja, maar je bent dus al overstag gegaan. Dus nu kom je hier ook nooit meer vanaf.
5: Ja, nou, dit is dus. Mijn vriendin heeft hem dit aangeleerd toen hij puppy was. Zo van: heb jij zin in water? Tik maar tegen het bakje. Dan krijg je water van ons. Wat zit er nog steeds in?
6: Ja, nou ja, ik heb twee hondjes: Gibby en Miep. En vooral Miep, die manipuleert veel.
5: Oh ja, wat doet ze dan?
6: Dus wat Miep bijvoorbeeld doet, is dat als ze op de kop krijgt, dan gaat ze zo heel zielig liggen. Zo heel zielig, heel onderdanig liggen. Dat je denkt van ja, maar dit is ook wel een beetje overdreven. En dan ga je toch een beetje aanhalen, weet je. Dan is er ook niks aan de hand.
5: Dan is het voor elkaar.
6: En dan vervolgens doet ze het weer, wat ze dus niet mocht. om vervolgens weer heel zielig te gaan zitten doen. En iedere keer trap je erin. Het is een soort poes in boots. Ja. Ken je dat? Met die ogen. Dat is Miep eigenlijk.
5: Ik heb hier Nonja in de Q-app.
6: Jazeker. We hebben een hond, een kat en een vis. En de kat manipuleert de hele boel hier. Oh, kijk. Ja, het hoeft natuurlijk niet alleen honden te zijn. Nee. Even kijken, ik zie ook nog een bericht van Janne. Die heeft ook een manipulerende kat. Ja, jongens, als we allemaal dieren hebben die manipuleren... laten we even een klein rondje doen, toch? Is dat wel leuk? Op wat voor manier manipuleert jouw huisdier je? Ik zou zeggen, kom maar bij in de Q-app. Ik ben heel erg benieuwd.

0: leuke vraag hebben we even opgegooid. Hoe manipuleert jouw huisdier je?
1: Ja, dat zeg je goed, ja. Wat komt er allemaal binnen?
0: Nou, hier bijvoorbeeld een spraakberichtje van Quinten.
2: Nou, ik heb ook een manipulerende kat. Hij verveelt zich altijd binnen, dus dan wil hij naar buiten. Dus dat doe ik hem naar buiten en dan verveelt hij zich buiten. En dan wil hij weer naar binnen. En dan wil hij weer naar binnen en dan wil hij weer naar buiten.
1: Ja.
2: En dan wil hij weer naar buiten en dan wil hij ook weer naar binnen.
1: En dat gaat heel lang
2: zo. Zo'n 60, 70 keer per dag zo. Kattenlijkje ga ik niet aan beginnen, dus...
0: Nee, dat is heel verstandig. Nou, misschien kan Jennifer ook die tip opvolgen. Die zegt namelijk, we hebben twee konijnen los in de tuin rondlopen. En zodra ik thuis kom naar werk, komen zij door het kattenluik om eten te scoren.
1: Ja, hier Mirjam, onze hond heeft van die spraakknoppen. Hij drukt continu op het woord koekje. En als je niet snel genoeg komt, blijft hij op die knop van koekje rammen. Oh. Net zo lang totdat je opstaat.
0: Oh.
1: Als je niet opstaat, gaat hij met zijn poot jou 40 keer aantikken.
0: Ja, maar kijk, dat is echt zo'n ding dat je van tevoren denkt, dat is leuk.
1: Ja.
0: Weet je, dat is grappig. Ja, als mijn hond om een koekje vraagt, dat hij dat echt kan. Gebakken. Nee, dat is verschrikkelijk. Jeff zegt, onze hond Sushi.
1: Sushi?
0: Zo heet hij. Gaat elke dag klokslag 9:30 uit haar mandje. En kijk je aan, blijf je aanstaren totdat je een bordje geeft.
1: Dit is René.
3: Ik heb een ex-vriendin. Die manipuleert als de beste.
0: Ja, ja, dat kun je natuurlijk...
1: Er zit er altijd één tussen.
0: Ja, is er toch altijd één tussen. Ja, wat komt er nog meer binnen? Ik zag nog een spraakbericht, of niet? Van,
1: Nee, Quinten hebben we net gehad. René hebben we gehad. Dan heb ik hier aan de telefoon.
0: Ah, dat is het, ja. Hallo, met wie?
1: Frank.
4: Met Ismael.
1: Oh, Ismael. Hallo, Ismael. Hallo.
0: Hey. Ook wel Frank. Nee hoor, Ismael, ja. Wat voor dier heb je?
4: Wij hebben twee volparkieten. Alleen een van die twee valparkieten die heeft de onhandigheid dat zodra je wilt gaan bellen, dat hij door je telefoongesprek heen gaat schreeuwen.
0: Oh, maar tot nu toe valt het wel mee, moet ik zeggen. Waar is hij nu?
4: Nee, hij is thuis en wij zijn onderweg naar huis.
0: Ah, dat verklaart een hoop.
1: Maar waar staan de valparkieten? Gewoon in de woonkamer?
4: Die staan in de woonkamer.
1: Dus jij kan nooit bellen in de woonkamer?
4: Nee, zodra wij willen gaan bellen, dan moeten wij naar de werkkamer toe.
0: Oh, en waarom doet hij dat dan? Is dat om eten of gewoon om aandacht?
4: Nee, dat is gewoon om aandacht.
0: Ja. Ja. Ja, en heb je dan nooit zoiets gedacht van, ik laat hem gewoon vrij?
4: Nee, daar is
0: hij
4: veel te leuk voor.
0: Oké. Ja, wel echt een superbeest. Heel veel liefst aan die valkparkiet. En leuk dat je het even wilde delen, Ismael.
4: Ja, graag gedaan. Fijn uitzending.
1: Hoi, hoi, hoi. Dan hebben we nu wel echt Frank.
0: Is dat zo? Hallo, Frank? Nee.
1: Frank!
0: Nee.
1: Nou, jongens. Ja, dat was wel echt een leuk verhaal. Dus Frank moeten we even hebben.
0: Oh, viel die weg, Frank?
1: Denk het.
0: Ik denk dat Frank koud watervrees heeft. Die denkt, ik ga mooi niet opnemen.
1: Die jongens, die moet ik niet hebben.
0: Nee. Hij gaat echt niet opnemen,
1: hoor. Even dikke, maar ik heb hem net nog gesproken. Frank!
0: Heb je dit zelf geproduceerd?
1: Ja, met...
0: Nou, zo zie je maar, hè.
1: Lieve Quinty van achter de schermen.
0: Oké. Okay. Nou, wat zei die dan?
1: Frank die zegt hier in de Q&A.
5: Goedendag, Frank Opnaal.
1: Nee, ja, voicemail. Frank die zegt, onze kat regeert het hele gezinsleven. Lokt je naar de kastdeur voor snoep of naar de tuindeur om naar buiten te mogen. Het mouwen stopt pas wanneer ze haar zin heeft. Mevrouw wenst alleen uit de kraan te drinken, welke wij voor haar open moeten zetten. En het ergste, 's morgens mouwt ze net zo lang totdat je je bed uitkomt.
0: Oeh. Ja, dat is een prinsesje.
1: Die regeert de hele dag daar.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou goed, je hoort het. Nou, helaas, Frank niet aan de telefoon. Maar wel lekkere muziek. Waar komen ze ook weer vandaan? Noorwegen, toch?
1: Dit is Noorwegen, inderdaad, ja. De Bauza bij Q Music. Magnetic.
0: Magnetic.

0: overkant.
1: Nou, dit vind ik leuk. De overkant begint net op de radio. En waar rijd ik net binnen? De Achterhoek. Het kan niet beter. Heerlijk.
2: Nou, dat is toch lief, hè?
3: Dat is lief.
2: Berichtje van Melina, zojuist via de Q-Music app. Je hoorde Suzanne en Freek bij Q-Music, de overkant. Nieuws van 6 uur komt eraan. Zullen we daarna weer eens een zwembadje weg gaan geven?
3: Laten we dat eens even lekker doen.
2: Lekker voorbij het zomerse weer. Ja. Zometeen te winnen bij Q-Music. Wil je daar nog kans op maken? Ja. Check dan de website qmusic.nl.
3: En het wordt na vrijdag ook weer echt heet, hè?
2: Dus je wil zo'n zwembad hebben?
3: Ja.
2: We geven hem weg. Check het qmusic.nl.

0: jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
3: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: 5 komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier.
3: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Goedenavond, 6 uur.
23: Een hele goede avond.
22: Hier mis ik nieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhne.
24: Goedenavond. Groot overleg morgen in Den Haag. De vakbonden en premier Jetten gaan om de tafel om het te hebben over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Gisteren werd bekend dat een snellere verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar de vakbonden vinden dat nog niet genoeg. Er is een gemeente gevonden die asielzoekers gaat opvangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het is Warfum, zo'n 90 kilometer verderop. Vanaf morgen kunnen daar 4 nachten lang mensen slapen. De noodslaapplek in een congrescentrum in Groningen sluit na vannacht. Een blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel is er nog niet, zegt minister Van den Brink. Een vrouw uit Woerden moet 3 jaar de gevangenis in omdat ze informatie uit het systeem van de rechtbank in Amsterdam doorverkocht. Ze werkte daar tot ze vorig jaar maart werd opgepakt. Ze verkocht onder andere namen en adressen door aan een man die mogelijk later betrokken was bij meerdere explosies. Na weken ploeteren zitten de eindexamens erop. HAVO en VWO-scholieren hadden vandaag nog examens Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks. Ondertussen vindt scholierencomité Lax dat de eindexamens in de huidige vorm eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Het zou anders moeten, want nu ligt er veel te veel druk op leerlingen. Het weer zonnig, ietsje koeler, 23 tot 26 graden. Morgen is het ook weer droog en zonnig, een beetje dezelfde temperaturen. En vrijdag dan wordt het weer warmer.
22: Spitsmeister dan, 2 nog wat langere files. De eerste op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 10 kilometer, 25 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos, 14 kilometer en ook daar 25 minuten.
23: Flitsers niet gezien.
25: Music. Tom en Bram.
22: Temperaturen vrijdag dus weer door het dak. Je moet een zwembad hebben. Nou, dat komt goed uit. We geven er zometeen eentje weg. Nu Huntrix en Golden.

0: Q-middagshow van woensdag, zonder Domien, met Tom en Bram hier. Met Huntrix en Golden. Heb jij misschien last van een suikerdip?
1: Ik heb last van een suikerdip.
0: Ik zie het aan jou. Ja, jij zit helemaal, je zit er helemaal doorheen.
1: Ja, maar ik heb
0: ineens
1: 4 van die Oreo-koekjes gegeten. Heb ik daar nog even een stuk of 4 pindarotsjes bij gegeten.
0: Ja.
1: Toen nog een chocomelletje bij gedronken.
0: Ja, en dit was allemaal...
1: Zelfs Willy Wonka gaat dit de pet boven. Winnie de Poe zou zeggen, doe eens even normaal.
0: Ja, dit was allemaal even voor 6 dat we dit naar binnen hebben zitten kanen. En ik zit jou nu een paar minuten te bekijken.
1: Ik ben
0: het
1: kapot.
0: Leven schiet jou voorbij.
1: Ik ben kapot. Tom van der Meert.
0: Ja, kom op, we moeten nog een uurtje er tegenaan, hè?
1: Ja, kijk, we doen nog even een dopamine shot, want we gaan nog een zwembad weggeven.
0: We gaan nog een zwembad weggeven.
1: Ja.
0: Ja, we worden net alweer in het weerbericht bij Eefje. Het wordt, vandaag is het prima.
1: Ja, is het lekker. Vandaag is het lekker, morgen is het fantastisch lekker.
0: Later op de week wordt het nog weer warmer.
1: Ja, vrijdag wordt het weer snikkelheet.
0: Ja, dus we geven weer een zwembad weg vandaag. Je mag jezelf aanmelden, qmusic.nl. Want we moeten het programmabudget van Domien natuurlijk een beetje opmaken.
1: Zeker. We gaan niet geld overhouden, nee.
0: Zeker niet. Nee, we komen het liefst in het rood uit.
1: Zeker. Hij moet toch echt leeg. Ja, en gisteren gaven we ook al een zwembad weg. En dat was toen aan Sander.
0: Ja, en die pakte de telefoon toen zo op.
2: Ja, joh, wat is het godsverklaagd warm hier ook. Ja.
1: En dat was het ook.
0: Ja.
1: Ja, goed, we gaan weer een zwembad weggeven. Je kan je ook nog steeds aanmelden, hè? Via qmusic.nl of via de app. Waarom wil jij zo graag een zwembad winnen? Dat kan groot zijn, dat kan klein. Klein zijn. Ja, voor ieder wat wils.
0: Ieder formaatje. Ja hoor, kom maar door. Qmusic.nl. We gaan er een weggeven over 6 minuutjes.

0: Turn the Lights Off by Q Music. Ja, we gaan er weer een weggeven. Een zwembad.
1: Inderdaad. Ja, we geven deze week lekker zwembaden weg. Omdat het zo snikkelheet is. Vooral vanaf vrijdag is het weer raak. Is het weer bal. Gisteren hebben we er eentje weggegeven aan Sander. En ja, je kan deze hele week je aanmelden. Hè, via qmusic.nl of via de Q-Music app. Waarom jij een zwembad nodig hebt.
0: Ja, dan bellen we gewoon even één iemand terug. En dan gaan we eens eventjes polsen hoe het ervoor staat. Hoe de tuin eruit ziet. En of we daar een fatsoenlijk zwembad neer kunnen zetten. Ronnie, hallo.
2: Goedemiddag. Goedenavond trouwens.
0: Ja, met Tom en Bram, hallo.
2: Ja, dag. Goedenavond.
0: Ronnie van Pinksteren, niet te verwarren met Ronnie Pickering. Ken je die
2: nee,
0: nog?
2: Helemaal nee, helemaal niet. Van Pinksteren.
0: Oh ja, dat is een meme, Ronnie Pickering. Nou goed, nee. Zoek het een keer op. Ronnie, wat leuk dat je aan de lijn, dat we je aan de lijn hebben.
2: Ja, dat ben ik ook.
0: Hoe kom jij deze dagen door? Want het is natuurlijk bloedheet.
2: Niet te veel ondernemen. Lekker buiten in de schaduw zitten. Een glas water erbij en doorgaan.
0: Ja, en hoe is het dan thuis?
2: Heel warm.
0: Ja, heel warm. Wat is
2: heel warm. Ja, jawel, maar er zijn mensen die me tegenhouden waardoor ik niet kan koelen.
0: Hè? Hoe zit dat? Welke mensen houden jou tegen?
2: Nou, de gemeente onder andere.
0: Wacht even. De gemeente zorgt er persoonlijk
3: voor dat jij mag niet koelen.
2: Ja, dat ik niet kan koelen. Het verhaal is, wij willen heel graag ons huis isoleren. Alleen dat moet geïsoleerd worden in de spouwmuren met korreltjes. En dan kunnen we een beetje ons huis gaan koelen. En een beetje alles reguleren. En dan moet er ook geen paniek hebben. Alleen toen kregen we een eDNA-onderzoek voor vleermuizen. Oh. Dus wij alles gepland. En wat bleek nou? Dat ik mogelijk vleermuizen heb. Dus waardoor ik dus niet kan isoleren.
0: Echt waar. Maar moet je,
2: ja, het is echt waar, ja.
0: Moet je dan gewoon wachten tot die vleermuis weg is voordat je kan isoleren? Of,
2: nou, volgens Google mag je tussen maart en november niet isoleren. En Nederland Isoleert, die werkt er ook niet aan mee. En zodoende, de gemeente moet dan maar een omgevingsvergunning geven. Alleen, dat is het, die werken niet mee.
0: Wat gedoe zeg, om zo'n vleermuis.
2: En die krijg ik dan, die zeg ik dan van in 2027, dan kun je weer bij ons aankloppen.
0: Ja, nou, dat is wel heel zuur. Dus jij zit in een snikheet huis. Dus jij hebt wel behoefte aan een lekker zwembadje in de tuin.
2: Nou, dat zou niet verkeerd zijn, want het zweet gust hier van iedereen bij ons van het voorhoofd af.
0: En met wie wil je in het zwembad zitten, even om te polsen hoe groot het zwembad moet zijn?
2: Nou, mijn tuin die kan 5x3, dan hebben we een mooi zwembadje. Ja. Dan kunnen we lekker plonzen.
0: 5x3 hebben we een mooi zwembadje.
2: Ja, een mooi zwembadje, ja.
0: Ja. Maar wie wil je erin dan?
2: Met mijn wederhelft en dan mijn twee stiefkinderen, mijn eigen zoon met zijn vriendin. En dan hebben we nog ruimte over, hè?
0: De vleermuis, die moet er ook nog bij. Die ambtenaar van de gemeente.
2: Nee, mogelijk heb ik ze, hè. Mogelijk.
0: Een mogelijke vleermuis. Ik ben mogelijk. Even bladeren, Ronnie. Ik zie hier een zwembad van... doen we een ronde en dan zie ik een zwembad van 4,5 meter... Doorsnee, mooi gezegd. En dan 1,20 meter hoog en er kan dan 14.000 liter water in.
2: Nou, dus mijn waterrekening gaat ook lekker omhoog, terwijl we water moeten besparen.
0: Ja, zeker. Je hebt geen geld meer over voor isolatie straks in november. Maar goed,
2: nee, het vakantiegeld kan ik nou gebruiken voor water, hè?
0: Ja, dat is dan lekker. Zullen we deze lekker doen, die ronde?
2: Ja, dat klinkt heel goed.
0: Bij deze, gefeliciteerd Ronnie.
2: Dankjewel,
0: Hij komt jouw kant op en voor vrijdag moet je hem wel hebben, toch?
2: Nou, dat klinkt helemaal perfect, want het was al 32 graden vrijdag.
0: Nou, super, stuur even een foto als je erin zit, ja?
2: Dat komt helemaal goed.
0: 30 graden. Fijne avond.
2: Ja, groetjes.
0: Hoi.
2: Doei.

0: unstoppable. Sommige bij Q-Music, Dark Before the Dawn. Bijna 6:30, het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedenavond, de WK-koorts barst langzaamaan los in de supermarkten, waar je allemaal voor kunt sparen, dat vertel ik je zo.
0: En de top 40-update komt eraan, daarin onder andere muziek van Zara Larsson.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onder

0: snijden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equins.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: beste in sportvoeding.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus: aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Oranje fans opgelet.

0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
1: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. Het komt door een defect voertuig. 9 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer en een kwartier. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos. 8 kilometer, kwartiertje.
2: En flitsers zijn er niet. En dan het weer van Weerplaza. Het is lekker warm, 23 tot 26 graden. Dat is morgen copy-paste. En vanaf vrijdag, dan stijgt het kwik tot misschien wel 33 graden.
1: 6:30, headlines van nu.nl met Eefje Kuhne.
3: Goedenavond. Er is een gemeente gevonden die asielzoekers gaat opvangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het is Warfum, zo'n 90 kilometer verderop. Vanaf morgen kunnen daar 4 nachten lang mensen slapen. De noodslaapplek in een congrescentrum in Groningen sluit na vannacht. Maar een blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel is er nog niet, zegt minister Van den Brink. In bijna het hele land geldt het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn, omdat het alweer een tijd ook erg droog is. Vorige maand braken meerdere natuurbranden uit, ook door oefeningen van het leger. Dat doet het leger voorlopig even niet. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid lanceerde gisteren een gratis streamingplatform voor het terugkijken van oude tv-programma's. En je kan ook oude radioprogramma's terugluisteren. Het heet De Schatkamer. Gewoon te bereiken via schatkamer.beeldengeluid.nl.
1: Oh, wat grappig.
3: Nou, heel veel mensen zijn er al geweest. En er wordt onder andere veel gezocht naar oude afleveringen van het Jeugdjournaal. En dit programma.
4: Het is zaterdagavond.
2: Ach.
4: U kunt geen kant meer op.
2: Nee.
4: Zeppen is zinloos.
2: Zinloos?
4: Dit is Kopspijkers.
2: Ja, fantastisch. Ah. Kopspijkers, joh. Wat leuk. Dat is ook een beetje het begin van al die hele generatie cabaretiers en zo.
3: Ja, inderdaad. Remco Vrijdag.
2: En... Ja. En daar ontstond ook weer Koefnoen uit. En, nou, dat is geweldig, man.
3: Ja.
2: Met Jack Spijkerman.
5: Ja, Jack Spijkerman ken ik zeker.
2: Heb jij Kopspijkers ooit gezien?
5: Nee, natuurlijk niet. Dat is niet mijn straatje.
2: Nee.
5: Ik zat bij de radio, jongen. Jij keek dit soort dingen.
2: Ja, inderdaad.
5: Ja.
2: Ja. Maar wat superleuk, dus je kan eigenlijk alles wat is uitgezonden, kan je daar vinden.
3: Ja, nou wel publieke omroep.
2: Nou bijvoorbeeld Try Before You Die.
3: Dat staat er wel op, denk ik, ja.
2: Try Before You Die.
3: Try Before You Die.
2: Vond ik vroeger fantastisch, ja, graag.
3: Try Before You Die.
2: Die. En?
5: Dat weet
2: en,
5: ook.
2: En?
3: Oh, dat staat er helaas niet
5: dat
3: op.
5: Dat staat er niet op.
2: Maar ja, wat is dat dan weer voor onzin?
3: Vanwege ontbrekende licenties.
2: Ja,
3: zeg
2: hoor.
3: Zeg je iets anders dan?
2: Nou, bijvoorbeeld de lama's.
3: De lama's.
2: Oh, dat is wel leuk, ja.
3: Ja, dat staat er vast wel op. De lama's. Sorry hoor, duurt even de internet
2: maakt niet uit,
3: zo snel.
2: Ja. Nee, staat er niet op.
3: Oh,
5: staat er niet op.
3: Ook niet op.
2: Staat er niet op.
3: Oh, wat gek. Nou, misschien moeten ze dat allemaal nog even regelen.
5: Ja, maar YouTube staat toch gewoon vol met lama's.
2: Ja, dat, nou. Kortom, een groot succes, jongens. De Schatkamer.
3: Maar je kan bijvoorbeeld ook Rembo en Rembo lekker terugkijken.
2: Ja,
3: ken je dat nog?
2: Dat ken ik. En Creatief met Kurk zag ik ertussen staan. Maar ook bijvoorbeeld Lingo, inderdaad.
3: Lingo.
2: Floris, Te Land Ter Zee in de Lucht. Ja,
5: dat is leuk. Te Land Ter Zee in de Lucht.
2: Rijdende Rechter. Ja, dat is wel heel leuk.
5: En dat is allemaal gratis.
3: Ja. Nou, lekker. Iets te doen vanavond.
2: Wel slim van ze hoor, van Beeld en Geluid, om dit op te zetten.
3: Ja. En het WK voetbal, ja, het komt nu echt dichterbij. Hè. Nog maar 2 weekjes. Koeman heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt. In steeds meer straten hangen oranje vlaggetjes. Het begint toch echt wel steeds meer te leven. Ook in de supermarkten. Waar kun je allemaal voor sparen dit keer? Nou, een juichjack van de Jumbo. Beetje zo'n Amerikaanse baseballjasje, maar dan oranje. De Albert Heijn hoopt te scoren met een oranje badjas. Die noemen ze de W-kamerjas.
5: De W-kamerjas?
3: Okay. De WK-kamerjas, W-kamerjas. De Spar heeft een oranje voetbalshirt met je eigen naam. En de Aldi heeft gewoon een lekker ouderwets Panini-stickerboek.
5: Ja, en waar zijn de Wuppies?
3: Ja, dat waren nog eens tijden, de Wuppies.
5: Ja.
3: Nee, daar
2: de
3: gaat Wuppies, nooit meer iets overheen, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ja, wel heel leuk hoor. Ik begin ook wel langzaam een beetje die WK-koorts te krijgen. Ik heb er wel ongelooflijk veel zin in. Jij niet, Tom?
5: Ja, 100% vriend.
2: Ja, toch?
5: Ja, zeker. Wanneer is de eerste wedstrijd van Nederland ook alweer? Dat is op...
2: De 11e of zo? Nee.
5: Zondag 14 juni. Nederland-Japan. 10:00 Nederlandse tijd, 's avonds.
2: Heel erg leuk.
5: En de week daarna, 20e, kijken we met z'n allen in het Philipsstadion tijdens de foute party.
2: Ja, inderdaad.
5: Nederland-Zweden.
2: En die daarna is volgens mij om 1 uur 's nachts.
5: Ja, dat is een donderdag op vrijdagnacht volgens mij.
2: Ja, tegen Tunesië.
5: Ja, ja, ja. Ja, blijven we ook voor wakker, toch?
2: Ja, denk het wel.
5: Biertje erbij, daar gaan we.
6: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update.
5: Van woensdag 27 mei 2026. Wat ga je horen? Nou, zometeen op 1 het huidige brons in de lijst. Op 2 de ex-alarmschijf van Teddy Swims. En op 3 komt Midnight Sun van Zara Larsson voorbij. Maar eerst een tip voor de top. En dat is een samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Heel nieuw is dit liedje niet. Ze maakten het namelijk al 12 jaar geleden. Deze maand was het dan eindelijk zover. Ze hebben hem uitgebracht en de kans is aanwezig dat hij overmorgen gewoon de top 40 binnen gaat komen. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran vanavond in de update op...
6: Nummer 4.

Music, Mr. Know It All. Op nummer 3 in de top 40 update. Ja, zijn huidige top 40 hit. Staat nu al een ruime maand in de enige echte. Het schiet niet echt als een raket omhoog, maar stijgt iedere keer wel weer een aantal plekjes door. Of hij er nog wat plekken bij gaat snoepen, dat weten we overmorgen. Dan hoor je vanaf 2 uur 's middags hier op Q-Music onze vriend Stefan Bouwman met een nieuwe top 40. Top 40 update. Gaan we door naar nummer 2, een liedje dat al bijna een half jaar in de lijst te vinden is. Hij dreigde er een aantal weken geleden uit te sodemieteren, maar dat is niet gebeurd. Gelukkig maar, want dit is natuurlijk de periode van het jaar waar het om draait, dat hele liedje. Midnight Sun van Zara Larsson. Ze komt natuurlijk uit Zweden en vanaf eind mei zijn daar plekken waar de zon niet tot nauwelijks meer ondergaat. En dat is die Midnight Sun waar zij over zingt. Midnight Sun van Zara Larsson hoor je vanavond in de update.

0: Music, Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Top 40 update.
0: En dan gaat de top 40 update van 27 mei 2026 als volgt archief in. 4 Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Op 3 Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En dus 2 Zara Larsson, Midnight Sun. Door naar de nummer 1. Ach, wat is dit toch een goed liedje. Wat is dit een goed liedje?
2: Ja, hij zingt het iedere dag.
0: Ja, helemaal wild van. Het is de meest gestreamde hit van het moment in ons land. Ja, ieder jaar is het weer feest, hè. Dan is er weer een echte Hollandse zomerhit. En dat is dit jaar overduidelijk Cheerio van Justin de Wild.
2: Ja, inderdaad. Hoe kan het ook anders?
0: Staat ondertussen gewoon al op het erepodium in de top 40. Met dus het brons in handen. En dan is nu de grote vraag. Moet Bruno Mars komende vrijdag het zilver af gaan staan? Zou die doorschoten naar nummer 2?
2: Nou, ja, het zal me niks verbazen.
0: Ik hoop het ook.
2: Ja. Het zou heel erg leuk zijn als het lukt.
0: Gaan we vrijdag achterkomen. Voor nu, bovenaan in de top 40 update. Justin de Wild en Cheerio. Nummer.

0: Tot zover Gier in de Banden. Morgenmiddag 4 uur zijn we terug. Zometeen op dit fijne radiostation. Joey!
1: Hey.
2: Hey.
1: Hallo, Joey! Hey. Zo, Joey, hoe is het ermee?
2: Ja, goed, bro.
1: Ja? Gaat allemaal lekker?
2: Ja.
0: Heb je er weer zin in? Drie uurtjes gas geven?
2: Ja, lekker hoor. En klok tegen de klok natuurlijk.
0: Ja, er is iets bijzonders mee, toch, vandaag?
2: Nou, om 7:10. Maar goed, dit doe ik wel vaker, maar jullie luisteren nooit naar mij, hè?
0: Jawel.
2: Jawel.
0: Ja, jawel.
1: Wat dan?
2: Nou, voor iedereen die ook af en toe niet luistert. Om 7:10 ga ik zo meteen al bekendmaken wat er in de klok zit vanavond.
1: Qua bedrag?
2: Ja, qua bedrag.
1: Wat je kan winnen.
2: Dus als je er al bij bent, krijg je een voorsprong.
1: Nou, en dat is ook het hoogste bedrag?
2: Nee, het is een bedrag dat er sowieso in zit. Het kan nog veel hoger.
0: Zet er gewoon een nulletje achter.
2: Ja, dat zou ik wel gewoon... Zou ik dat misschien... Nou, ga ik wel een keer doen.
1: Dat
2: ja.
1: zou wel leuk zijn.
0: Ja.
1: Of dat je, zo hoort... 25... 64, 40.
2: Ja, dat hij terug gaat.
1: 1850.
2: Ja.
1: Weet je, dat zou dat ik ook vet zijn, vinden. Ja. Het zijn altijd van die halve bedragen. Kom op! Een keer 2000 euro erin, Joey.
2: Je bent geen fan van het spel. Ik hoorde dat gisteren.
0: Ik vind het wel een leuk spel.
2: Ik ook.
1: Het is ook een leuk spel. Maar het heeft even een beetje spice nodig.
2: Ik ga het overleggen met de klokkenmakers, want ik ga het ook niet over de klok.
0: Nee,
2: precies.
0: Nou, eerst maar eens de editie van vanavond, hè. Zometeen Joey met onder andere Clean Bandit en Emery. Crybaby komt eraan.
1: En dus die klok.
0: Ook die klok. Tot morgen.
1: Tot morgen dus.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
3: Kippie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Pap, wat doe je?
3: Ik ben een vakantie aan het boeken.
2: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
3: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
2: Lekker!
23: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: 7 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Suylenkom.
19: Goedenavond, groot overleg morgen in Den Haag. De vakbonden en premier Jette gaan om de tafel om het te hebben over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Gisteren werd bekend dat een snelle verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar de vakbonden vinden dat nog niet genoeg. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. Door de droogte is er extra risico en daarom moeten regio's extra voorzichtig zijn, waarschuwt de brandweer. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Het gaat iets beter met twee kinderen die in België gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeluk tussen een schoolbus en een trein. Volgens hun school mogen ze waarschijnlijk snel het ziekenhuis uit. Drie kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Bij het ongeluk in Buggenhout kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. In sport dan, een spannende dag voor spelers van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal. Memphis Depay zit erin, net als Martin de Roon en Guus Til. Jurriën Timber is er ook bij, maar het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit is. Ja, zit je erbij of niet? Sportverslaggever Riepke Bakker legt bij RTL uit hoe spelers het verlossende woord krijgen.
24: Vroeger zat je bij de telefoon te wachten tot je gebeld werd of niet en of je geslaagd was. Ja, zo horen de Oranje Internationals vandaag ook of ze naar het WK gaan. Een aantal weet al lang dat ze erbij zitten. Het gaat echt om een klein groepje van 6-7 spelers die op de WIP zitten.
19: De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is op 14 juni tegen Japan.
25: Ik hoor jou zeggen Jurriën Timber.
19: Ja.
25: Toch? Ja. Jurriën Timber, die zit ook bij de selectie. Ja. Zal ik zo meteen even Timber draaien van Pitbull?
19: Oh, dat vind ik een goed idee.
25: Leuk, hè?
19: Ja.
25: Dat doe ik zo meteen even.
19: We sluiten af met het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. En over een paar dagen wordt het weer tropisch.
25: Dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Ter hoogte van Hoogvliet. Daar staan ze bij 48,5. En op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. Bij Grauw, daar staan ze bij 61,7.
26: Joey van der Velden.
25: Gisteren sprak ik Nicky en stond echt in de sterren geschreven. Ik moest haar aan de telefoon.

0: Music. Cue.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ja, gaat goed. Ik zeg goedenavond. Yes. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, ik wil eerst nog even terug naar gisteravond. Ze zeggen altijd, toeval bestaat niet. En ik ben het daar volledig mee eens. Soms moeten dingen gewoon zo zijn. Neem nou Nicky. Die sprak ik gisteren tijdens Knok tegen de Klok. Ik kreeg van haar een foto van een tatoeage met tijdstip 11 minuten over 11. Die staat op haar arm. Dat komt, zij en haar man sturen elkaar altijd op dat tijdstip een lief appje. En daarnaast is het ook nog haar geluksgetal? En had de reden om mee te spelen met de Knok tegen de Klok ook nog eens met 11 te maken? We gaan spelen voor de spaarrekening van jouw dochter. Hoe oud is jouw dochter?
1: 11 weken.
0: Ja. Geboren op?
1: 11 maart.
0: Ja, Nicky, het staat gewoon in de sterren dat wij elkaar moeten spreken vanavond. Ja, had ik ook nog eens prijs gegeven dat er sowieso 111 euro in de klok zat. Dus dat zeg ik, toeval bestaat niet. Soms is het gewoon zo, dan vind je elkaar. Over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Benieuwd wie ik dan aan de telefoon heb. En het gerucht is waar. Altijd rond dit tijdstip, zo 10 minuten over 7. Dan geef ik altijd een tipje van de sluier, geef ik prijs. Ik geef je een kleine voorsprong, omdat je al luistert. Wil je die voorsprong, dan moet je even de Q-Music app uit je binnenzak pakken. En stuur mij dan het vraagteken. Als je dat doet, krijg je binnen 5 minuten een appje van me terug met een minimaal bedrag dat er sowieso in de klok zit vanavond. Dat is lekker.

Even een korte resume. Dit zag je niet aankomen. Maar waar ze ook gaat, ze heeft altijd een spel kaarten met plaatjes bij zich om het spel Cambio te spelen. Dat komt inderdaad uit de Engelse pub. En je kan er helemaal verslaafd aan raken. Dus dat is echt een aanrader voor deze zomer op het strand. Onthoud deze naam Cambio. En onthoud de naam Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead bij Q Music.

0: Drop Dead.
1: Zo, fan. En niet een beetje. Olivia Rodrigo bij Key Music en Drop Dead. Ik ga zo meteen blij maken met deze. Shakira.
2: Knok tegen de klok.
1: En dit zou je niks verbazen, maar volgens cijfers sparen wij het minste in december. En dus in deze warme maanden. Want ja, weet je wat het kost om die airco te laten loeien? Dat is echt niet normaal. En natuurlijk de vakantie en het terras en 30 ijsjes en ook nog 30 cocktails. De uitspraak als sneeuw voor de zon, die gaat dus echt over je bankrekening. Maar de redding is nabij, want over 15 minuten gaan we flink geld verdienen in Knok tegen de klok. Roep stop en win, zo werkt het spel. Dan overkomt je misschien wel dit. Dit was Nicky gisteren.
3: 244 euro.
4: Stop.
1: Ja! Ja, 244 euro. Zometeen misschien ook wel voor jou in Knok tegen de klok. Wil je spelen? Pak dan de Q-app uit je binnenzak en stuur mij klok. Even een startschot, ga ik even doen. Kan vanaf nu.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
4: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Het is niet normaal meer.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta, het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Koeling alarm. Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59.

Bij Q en Substitution. Houd je telefoon even vrij als je hebt aangemeld voor Knok tegen de Klok. Ik ga nog één liedje draaien en dan ga ik iemand bellen. Als je de zanger wilt spreken van het volgende liedje, dan moet je even bellen met de roze wolk waar die op dit moment op zit. Ruben Hillen heeft niet alleen The Voice gewonnen, hij heeft een platencontract getekend, maar hij staat ook nog deze week in het voorprogramma van Suzanne Freek in het Gelredome. 10 keer mag hij daar staan. Nou, ik was daar dit weekend en het Gelredome, het podium, alles is echt mega impressive. En daar speelt hij dan dit soort mooie liedjes. 20 seconds.

0: tegen de klok.
1: David Guetta hoor je zo meteen. Eerst ga ik een rondje knok tegen de klok spelen. Dat doe ik met Klaas. Goedenavond. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
1: Goedenavond, goedenavond. Wat wil je hebben uit de klok? Hoeveel gaan we eruit slepen?
2: Nou, het maximale hoop ik.
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar is er een bedrag dat je in je hoofd hebt?
2: Ik hoop van 160 euro.
1: En waar ga je die 160 euro aan uitgeven?
2: En een brug, zodat mijn hond uit het zwembad kan komen.
1: Ach nee, Klaas. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk deze dagen.
2: Ja, absoluut.
1: Even voor mensen die gewoon geen idee hebben, hoe werkt dit?
2: Ik heb een zwembad met best wel een hoge rand, zeg maar.
1: Ja?
2: Ja, hij springt met gemak over de rand. Alleen eruit komen, dat is een beetje een probleem.
1: Ja?
2: Dus dan wou ik zo'n plastic brug kopen die je dan op de bodem zet van het zwembad en dan over de rand gaat tot op een grond zetten, zodat hij er weer makkelijk uit kan komen.
1: En het is natuurlijk heerlijk voor de hond deze dagen met dat warme weer, dat hij even een beetje lekker kan poedelen in het zwembadje.
2: Ja, absoluut.
1: Welke spelletje speel je dan met hem?
2: Ik flikker gewoon een bal erin en dan haalt hij hem er wel weer uit.
1: Oh ja, precies. Jij gooit, hij brengt hem terug. Dat is een beetje de verdeling. Nou, 160 euro, dat gaan we even regelen. Ik zit er positief in vanavond. Ik zeg welkom bij Knok tegen de Klok. Je hoort geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van de reeks gaat de klok af. Truc is om net daarvoor stop te roepen. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dan krijg je helemaal niks. Even nog, hoe heet de hond eigenlijk?
2: Kasper.
1: Kasper. Luistert Kasper ook?
2: Ik heb geen idee, want ik ben aan het werken en mijn vriendin is thuis.
1: Oh, oké. Nou, daar ga je.
3: 52 euro. 81 euro. 120 euro. 144 euro. 154 euro.
2: Stop.
1: Lekker! Ja, 6 euro verschil, maar ik zeg missie geslaagd, Klaas.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, je hebt gewoon die brug heb je gewoon even bij elkaar gespeeld. Die krijgt van mij 154 euro, dat ga ik direct aan je overmaken.
2: Dat is fijn.
1: Had je hem al besteld eigenlijk, dat ding?
2: Nee, nog niet.
1: Oké, nou, dat kan je ook meteen gaan doen. We moeten wel even luisteren, hoeveel zat er dan in de klok vanavond?
3: 186 euro.
1: Oh. Ah joh,
2: dat scheelt niet alles.
1: Scheelt niet alles. Oké, nou ik zeg werk nog even.

Flashback Q Music, Risk It All. Mijn auto heeft één ding niet. Er is iets dat ontbreekt aan mijn auto. De knop ervan zit er wel, maar dat is zo'n dummy knop. Daar zit dan niks achter. Ik heb gewoon een beetje een budget car heb ik gekocht. En daar ben ik heel blij mee, want ik heb echt een super fijne auto. Maar ja, er is één ding, en dat is best wel handig. En dat zit er dus niet in. Nou, je hoeft niet te reageren op het volgende, maar ik geef je even een paar opties. Dan kan je erover nadenken. Wat zit er niet in mijn auto? De wisser op de achterruit. De airco. Of mijn auto heeft geen mistlampen. Antwoord krijg je zo meteen na het nieuws. En deze ga ik ook draaien.

0: korting. Dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes! e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Hey mannen!
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
14: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
13: Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis.
15: Ja, dankjewel.
13: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q-music-app.
16: Q sounds better with you.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
25: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Altap.
25: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Nu bij Dirk. Iglo viskraam of viscuisine. €2,99. Mooi toch?
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
15: Goedenavond. Het kabinet gaat zorgen voor meer opvangplekken voor dakloze asielzoekers. Het gaat om een verdubbeling in de grote steden, meldt RTL Nieuws. En ook zullen meer gemeenten opvang aanbieden. Momenteel leven er duizenden arbeidsmigranten op straat. Ze raakten hun baan kwijt en raakten daarna dakloos. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warffum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt asielminister Van der Brink. Teleurstelling in Amerika, nu ons land niet van plan is het bedrijf achter DigiD aan hen te verkopen. Gisteren heeft het kabinet een deal tegengehouden. Mogelijk had het Amerikaanse bedrijf bij een overname toegang gekregen tot vertrouwelijke gegevens van veel burgers. En dat wilde het kabinet niet. En vrouwengezichten vinden we gemiddeld knapper dan die van mannen. Zowel vrouwen als mannen vinden dat, blijkt uit een nieuwe studie. Het meest verrassende vonden de onderzoekers dat vrouwen andere vrouwen de hoogste beoordelingen geven en mannen de laagste. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner het verschil wordt. Na je 80ste lijkt het allemaal niet meer zo uit te maken. Vandaag het weer van Weerplaza. Ja, het wordt een frisse nacht. Vooral in het noordoosten met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. En over een paar dagen wordt het weer tropisch weer.
5: Oh, heerlijk. Even een frisse nacht tussendoor. Dat kan ik wel gebruiken.
18: Absoluut.
5: Naad, dat kan ik wel gebruiken. Ik ga antwoord. Nee, kijk, ik vertelde net, mijn auto mist iets. Sander denkt...
26: Airco.
5: Of het de airco is, dat ga ik zo meteen vertellen. Eerst nog even naar de weg kijken. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum. De hoogte van Hardingsveld, Giessendam, staan ze bij 88,4. Op de A18 Didam-Varsseveld bij 194,1. En op de A59 tussen Den Bosch en Os. Het hoogte van Hees bij 152,1.
28: Joey van der Velden.
5: Ja, misschien is het wel de airco die ontbreekt in mijn auto. Zometeen het antwoord. Je hoort Stella Lefty en Basten. Eerst Offenbach. Dit is Miles.

Rhapsody bij Q Music en Boston. Nou, ik weet niet of ik dat ga doen met mijn auto. Helemaal die kant op. Ga ik niet doen. Ik heb een beetje een budget car, heb ik. Hij rijdt prima, echt een super fijn autootje. Alleen er missen een aantal zaken aan die budget car. Of ja, een aantal zaken. Er mist één ding aan mijn auto. De knop zit er wel. Maar die kan ik gewoon indrukken. Maar het is allemaal tevergeefs. En dan gaf ik je net drie opties. Want ja, wat mist er nou in mijn auto? Is dat de wisser op de achteruit? Is dat de airco? Of zijn dat de mistlampen? Hij was een beetje makkelijk vanavond. Maar ik heb dus geen airco. Ik heb geen airco in mijn auto. Dus deze dagen is dat echt helemaal top. Nee, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Zondag ging ik naar Suzanne Freek met een vriendin. Laten we haar voor het gemak even Marloes noemen. En ik zeg toch van tevoren zeg ik tegen Marloes... ik zeg misschien beter om met jouw auto te gaan... want die van mij die heeft dus geen airco. Waarop zij zegt, nee joh, weet je wat we doen? We pakken gewoon jouw auto. Nou, je raadt het al. Binnen 20 minuten zat ze al met de shirt uit... Ik had natuurlijk moeten zeggen, mijn ramen kunnen ook niet open van de auto. Nee, dat is een grapje, had ik niet moeten zeggen. De hele autorit hebben met de ramen open gezeten. Het was ook echt de enige optie. Het zorgde voor een super lollige sfeer onderweg. Maar het is natuurlijk helemaal uien deze dagen. Mocht je nou vrijdag, als het weer zo bloedheet is... een gast in zwembroek naar zijn werk zien gaan... en met alle ramen open van de auto... dan ben ik dat. Zwaai even. Dan weten we van elkaar dat we het zijn. En ik zal zo meteen Suzanne Freek even draaien. Eerste Kings of Leon bij Q.

opvallende gewoontes blijken heel vaak niet zo heel erg gek of opvallend als je het even in de groep gooit. Daarom zometeen een nieuwe Normaal of Niet. Die gaat over... Die zin ga ik zo meteen afmaken. Eerst moeten we het even hebben over hele slimme fans die heel slim geld verdienen aan andere hele grote fans. Neem bijvoorbeeld even de Swifties. Toen er bij een van de concerten van Taylor Swift regen viel, vingen fans dat op in bekertjes en die verkochten dat dan weer voor astronomisch hoge bedragen op het wereldwijde web. Dat vind ik, ja, ik vind dat bijzonder, maar ik vind dat ook wel slim. En ook Justin Timberlake die werd een keer doelwit van een gekke fanactie. Zo was er een fan en die stal ooit een half opgegeten sandwich van zijn bord en verkocht deze voor duizenden dollars op eBay. Dus ja, wil je een extra boterham verdienen, dan zou je dat kunnen doen met de overgebleven boterhammen van Justin Timberlake. Even een tippie. I got

0: Medusa. Iedere avond in Normaal of Niet onderzoeken we eigenaardigheden. De eigenaardigheden die we allemaal hebben. Conclusie is altijd normaal of niet. Enkel, je weet nooit welke kant het op gaat. Neem bijvoorbeeld mijn naamgenoot Joey. Die spraken we een keer in Normaal of Niet. Joey en zijn boterhamgewoonte.
1: Ik haal een boterham uit de vriezer. Ik gooi er een plak kaas op en die eet ik direct op.
0: Ja, of Roos.
2: Ik tel traptreden in huis en vaak bij anderen.
0: Dat zeg ik. Ja, je weet nooit welke kant het op gaat. Qua opvallende gewoonte weet je dat niet, maar ook niet qua uitslag. Heb je nou iets waarvan je denkt, ja, dit is wel... Of volgens mij doet niet iedereen dit. Dan nodig ik je uit. Stuur even een bericht in de app van Q. Dan kan het zijn dat ik je zo meteen al spreek. Dan ga ik je bellen. En deze hoor je ook. Jelly Roll. I'm good.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oranje fans opgelet,

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak.

0: bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
15: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
16: Sorry. Maar het is WK!
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Joey van der Velden.

0: iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Pieter. Goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond. Voordat jij gaat vertellen wat jij precies doet, wil ik even aan alle luisteraars vragen. Als je luistert, stuur even in de app van Q 2 of 3 random letters. Dan gaan we daar zo meteen iets mee doen. Toch, Pieter?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Gewoon letters sturen in de app. Vertel maar even, wat doe jij precies?
1: Ja, nou, wat ik doe... altijd als ik in de auto zit of in mijn bestelbus... dan bij elk kenteken wat ik zie... probeer ik eigenlijk de letters die erop staan... een woord te maken of een naam te maken of een afkorting.
0: Een naam, oké, of een afkorting.
1: Ja.
0: Maar bij alle kentekens die je ziet onderweg?
1: Ja, nou ja, soms doe ik er 20 op een rij en soms doe ik er, een half uur niet. Maar ja, voor mijn werk rij ik heel veel, dus ja. Het is wel dagelijks best wel wat kentekens, ja.
0: Oké, maar je laat het af en toe ook liggen. Je kan ook je ogen wel op de weg houden, dus.
1: Ja, ja. Als het echt moet, dan kan het wel, zeker.
0: Oké, hoe is dit ontstaan eigenlijk?
1: Ja, van heel vroeger, samen met mijn broer, deden we dit gewoon in de auto als spelletje. Ik heb dat gewoon vast blijven houden en nu doe ik het in mijn eentje als ik aan het rijden ben.
0: En heeft jouw broer het ook vastgehouden of ben jij de enige in de familie en in je omgeving?
1: Nee, ik ben de enige die het doet.
0: Oké, je hebt geen idee hoe vaak je het dan per dag doet?
1: Nee, niet zo precies, nee.
0: Meer dan 20?
1: Dat denk ik wel.
0: Meer dan 30?
1: Oeh, dat wordt knap.
0: Oh, oké. Nou, maar Pieter, het is een overzichtelijke, opvallende gewoonte. Dat kunnen we wel zeggen, toch?
1: Ja, dat wel.
0: Oké. Nou, het is helemaal duidelijk. Herhaal nog eventjes wat je doet.
1: Elk kenteken wat ik zie als ik aan het rijden ben... probeer ik een naam of een afkorting of een woord van de letters te maken.
0: Oké, laten we even namen proberen. Er zijn dus allemaal appjes binnengekomen van Q-luisteraars die super sharp zijn. Bijvoorbeeld Julian stuurt de L en de P. Welke naam maak je daarmee?
1: L en de P. Zo, dan geef je me meteen wel even een lastige.
0: Ja, deze van Julian. Julian, bedankt.
1: Ja.
0: Nou, Tess kwam met de K en de T bijvoorbeeld.
1: De K en de T, nou dat is Kees van Teeuwen.
0: Kees van Teeuwen, maar is dat ook een bekend iemand of verzin je gewoon
1: geen
0: de hele naam?
1: Geen idee.
0: Nou, misschien is er wel. Kees, als je luistert. Nadine kwam met V en de R. Welke naam zit daarachter?
1: De C en de R?
0: Nee, de V en de R van Victor en Richard. En misschien heb ik nu al...
1: Ja, nu heb ik het wel een beetje voorgezegd, niet?
0: Ja, sorry. Nou goed, wordt verwarrend.
2: Normaal of niet?
0: Maar het is wel duidelijk. De vraag is, als je luistert, wat vind je van deze opvallende gewoonte? Je mag het doorgeven via de app van Q. Typ het of spreek het in. Druk je heel makkelijk op het microfoontje. Roep je gewoon of dat je het normaal vindt of niet. En dan binnen nu en 5 minuten P, oftewel Pieter, weten we de uitslag.
1: Yes.
0: Tot zo.

0: Music met Miles Smith en Nell Horan. Drive Safe. Daarover.
1: Normaal. Dat is normaal, man.
0: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal.
0: We zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de comma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vragen. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht. De gekke eigenaardigheid van Pieter. Welkom terug.
3: Yes, dankjewel.
0: Vertel nog even heel kort. Wat doe jij precies?
3: Elke kenteken wat ik tegenkom, probeer ik de letters te veranderen in een naam of een afkorting of een woord.
0: Ja.
3: Als ik aan het rijden ben.
0: Wat vindt je omgeving hiervan?
3: Mijn vriendin die vindt het wat minder grappig. Want Die heeft toch liever dat ik met mijn ogen op de weg let in plaats van op kentekens.
0: Is er ook wat voor te zeggen natuurlijk.
3: Ja, maar je let ook wel weer op het verkeer op een andere manier.
0: Ja, precies ja. Ja, dat begrijp ik wel. Maar bijvoorbeeld de T en de G, heb je van Boas net. Wat zou je met de T en de G doen, qua namen? Doe ze naam.
3: Ties Gansier.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dat is een YouTuber.
0: Oh, nou, dit heeft deze boomer ook weer wat geleerd. Dankjewel daarvoor. Nou, we gaan even door de appjes heen. Even kijken. Ja, de tekst trouwens als je hebt gereageerd. Leon Brilsma. Deze gewoonte heb ik ook vroeger als spelletje tijdens de vakantie ontstaan. Ook mijn kinderen doen het. Helemaal geen gekke gewoonte, schrijft Wilma Levers. Ik doe het ook regelmatig. Heel normaal, Iris Beekmans. En mijn auto met het kenteken LRD heet Lennart. Dan normaal, schrijft Misty de Jong. Mijn kenteken heeft ZBH. Dus zonder BH. Oh ja, oké, dat is daar de afkorting van. Heel normaal, Jantine schrijft dat, hartstikke gewoon. Birdie, normaal van Suzanne Kruid. Ik doe het ook, schrijft Mariska. Heel normaal, Laura Martens. Normaal, Amber Lokerman. Ja, dit is echt heel normaal hoor, schrijft Petra Postma. Ik kan nog wel een half uur kan ik zo doorgaan, Pieter.
3: Ja, ik heb het door.
0: Heb je het door?
3: Ja, wel een beetje.
0: Weet je ook wat de uitslag is?
3: Ik denk... Normaal.
0: Normaal. Nou, inderdaad. Ja, iedereen, maar echt iedereen die appte naar Q, die zei, dit is echt volledig normaal, doe ik ook.
3: Oh, nou.
0: Dus ja, je bent zeker niet de enige. Ik wil jou bedanken dat jij zo eerlijk jouw opvallende gewoonte hebt verteld aan mij.
3: Ja, natuurlijk.
0: En als je zit te luisteren en denkt, ja, maar ik heb ook een opvallende gewoonte, bel mij, dan bespreken we het. Stuur even een bericht in de app van Q. Nou, tot zover. Pieter?
3: Ja?
0: Nog één ding. Zou jij willen zeggen, dames en heren, jongens en meisjes, hier de alarmschijf?
3: Dames en heren, jongens en meisjes, hier de alarmschijf. De Q-Music.

0: Found Love. Ja, het is alweer 6 jaar geleden. De een ging in coronatijd puzzelen of wandelen of een nieuwe hobby uitoefenen. Sam Fender, die kwam er in corona achter hoe hij een heel goed liedje moest schrijven. En vooral waar het over moest gaan. Hoe hij dat heeft uitgevonden, dat ga ik je vertellen na het nieuws. En deze ga ik ook draaien. Taylor Swift.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
10: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
11: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
11: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
14: En met extra korting. Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
25: Honda, the power of dreams.
26: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
27: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Half een minuut over negen. Goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
28: Goedenavond. In de Rotterdamse wijk Nesserlanden is vanavond een vechtpartij geweest. En daarbij is ook gestoken. Twee mensen raakten gewond. De vechtpartij ging tussen een groep jongeren. Er zijn twee personen opgepakt. Vorig jaar liep het vaker uit de hand in Nesserlanden door ruzie onder jongeren. Een vrouw uit Woerden die voor justitie werkte, moet nu zelf 3 jaar de cel in. Ze verkocht informatie uit het systeem van een rechtbank in Amsterdam door aan een man die later betrokken was bij meerdere explosies. Het gaat onder andere om namen en adressen dat werd doorverkocht. Teleurstelling in Amerika, nu ons land niet van plan is het bedrijf achter DigiD aan hen te verkopen. Gisteren heeft het kabinet een deal tegengehouden. Mogelijk had het Amerikaanse bedrijf bij een overname toegang gekregen tot vertrouwelijke gegevens van veel burgers. En dat wil het kabinet niet. En de Fietsersbond en Rover willen meer plek in de trein voor fietsen. Dat is nu te weinig, vinden ze. Daarbij is het vaak te lastig om de speciale ingangen te vinden waar je in de trein mag fietsen stallen, zegt de Fietsersbond.
29: Dus dan kan het je overkomen dat je zo lang aan het zoeken bent dat je daardoor de trein mist. Wat wij nog mooier zouden vinden is dat in de zomer er een kar achterkomt met een fietswagon.
28: Ja, de speciale ingang voor fietsers wordt nu nog aangegeven met een eenvoudig plaatje van een fiets. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden.
0: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A67. Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Helden. Daar is de afrit afgesloten. Komt door wegwerkzaamheden. Vertraging is daar 23 minuten. En er wordt geflitst op de A2 tussen Maastricht en Echt. De hoogte van Beurden. Daar staan ze bij 249,7.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
31: Music. Joey van der Velden.
0: Ja, het duurde even voor Sam Fender wist hoe hij liedjes moest schrijven. Die werkte en die oplossing.

Zometeen hoor je Afrojack samen met David Guetta, Awake Tonight. En weet je nog, die paar jaar aan het begin van dit decennium, waarin we ineens overal mondkapjes moesten dragen, 1,5 meter afstand moesten houden, dat was dan de nieuwe norm. En de schoenen van Hugo de Jonge, de persconferenties nog een klein beetje glans gaven. Ja, ik heb het over corona natuurlijk. Ondertussen alweer 6 jaar geleden dat dat begon. Voor Sam Fender was het ook echt een gat in zijn leven. Hij zat pre-corona zat hij elke dag in de pub. Elke avond een beetje biertjes drinken. Maar vooral zat hij daar om de gesprekken van andere mensen af te luisteren. Discussie tussen twee stamgasten, flarden van een vurige break-up, de punchline van een goede grap. Was allemaal inspiratie voor fantastische nieuwe songteksten. Alleen toen gingen de deuren van de kroegen gingen dicht. Ze moesten sluiten. En Sam Fender moest iets doen dat hij, ja, dat hij eigenlijk helemaal niet kon. Het onmogelijke. Inspiratie uit zijn eigen leven halen. Dat was lastig voor Sam. Het kostte ook enig tijd. Maar uiteindelijk lukt het hem om zijn eigen leven om te zetten in woorden en muziek. En had hij dat maar eerder gedaan? Want sinds dat hij dat doet, staat hij in de hitlijsten. Op dit moment op nummer 10 in de enige echte Nederlands top 40 met Olivia Dean.

0: Guetta bij Q Awake Tonight. Het is even een belangrijke mededeling voor iedereen die trek heeft. En voor iedereen die trek heeft en onderweg is. Ik zou vast maar even goed nadenken wat je zo meteen gaat bestellen. Want ik ga de drive-thru quiz ga ik spelen. Eerst even sommelier. Ja, dat vind ik eigenlijk altijd wel een ding. Ik weet nooit zo goed wat nou het beste is. Precies weten waar een liedje over gaat. Of juist niet weten waar een liedje over gaat. En je fantasie dan de vrije loop laten. Ben je nou van het eerste, het niet weten? Dan zou ik zeggen, doe even je oren dicht. Want Maud van een sommelier, die gaat bij het volgende liedje gaat ze even de bijsluiter geven. Die gaat het heel even uitleggen waar het over gaat.
1: Ja, het is eigenlijk een liefdesliedje. Het gaat over de connectie tussen twee mensen en het samen zijn. En ik hoop dat iedereen er een warm, vrolijk, fijn gevoel van krijgt. En van elkaar gaat genieten deze zomer.
0: Oké, nou, ik ben toch blij dat...

0: drive-thru quiz.
1: Zeker weten, het is woensdagavond. Mocht je op dit moment nou een heel groot hongertje hebben, dan zit je hier helemaal goed. Heb je zin in iets lekkers, dan zou ik zeggen, meld je vooral aan voor de drive-thru quiz. Het enige dat je hoeft te doen is in de auto te stappen en naar een drive-thru te rijden, naar een McDonald's in de buurt. En misschien ben je daar wel al. Ik zou zeggen, bedenk even goed wat je gaat bestellen. Als ik met jou de quiz ga spelen, kan het ook zijn dat ik zo meteen alles dat op je bonnetje staat, ga betalen. Hoe fijn is dat? Dus ben je onderweg of ben je in de buurt van een McDrive? Woon je in de buurt? Strek je schoenen aan en ga die kant op. Stuur even waar je staat en wat je ongeveer gaat bestellen. Dan ga ik wellicht zo meteen met jou de quiz spelen. Stuur maar gewoon in de Q-Music app. En je mag het ook altijd inspreken. Is ook altijd makkelijk en handig. En deze hoor je ook. Nou,

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij...

Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
15: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja.

0: Rob St. Clair bij Q and Love Generation. Post Malone onderweg.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De drive-through quiz.
0: Eerst zeg ik goedenavond tegen Koen en Dennis. Welkom in de show.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hallo. En welkom bij de drive-through quiz.
3: Yes,
0: Koen, ik begin even bij jou.
3: Ja.
0: Heb je grote honger? Is het een klein hongertje? Heb je een lekkere trek?
3: Ja, kleine honger met lekker snackie erbij, zou ik maar zeggen.
0: Wat ga je bestellen?
3: Inmiddels al besteld. Kip 20 met zoetzure saus. Een hamburgertje. En voor mijn vriendin nog een McFlurry. Uiteindelijk geworden.
0: Lekker. En bij welke McDrive sta je?
3: In Apeldoorn.
0: Zo even leuk voor de mensen die misschien in Apeldoorn ook bij diezelfde McDrive staan. Ja. Die weten dat jij aan het spelen bent, Koen. Dennis, hallo.
4: Hi.
0: Hi, waar ben jij?
4: Ik ben onderweg naar Veendam.
0: En wat ga je daar bestellen?
4: Quarter pounder menu met een cheeseburger.
0: Oké. Mag meer zijn, hè, Dennis?
4: Nee, dit is genoeg zo.
0: Dus meer dan genoeg? Oké, want nee, het zou zomaar kunnen zijn dat ik alles wat op jullie bonnetje staat betalen. Dat is de uitkomst van de drive-thru quiz bij één van de twee. Jullie krijgen zometeen 3 vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. Degene die als eerste toetert, die mag ook als eerste antwoord geven. Heb je het fout, gaat de punt naar de overkant. Zo werkt dit spel. Mist er natuurlijk nog één ding. Heb je enig idee, Dennis, wat er mist?
4: Nee.
0: Niet? Geen idee?
4: Nee.
0: Oh.
4: Nee.
0: Dat is jullie toeters, die moet ik even horen. Koen, begin jij even. Ja, duidelijk. Dennis, wat heb jij daar tegenover te stellen? Oh, dit zijn hele heldere toeters vanavond.
2: De drive-thru quiz.
0: Dat gaat lekker werken. Oké, we gaan bij vraag 1 gaan we beginnen. Handen bij de toeter. Dit is de eerste vraag. Welke artiest staat momenteel op nummer 1 in de top 40 met het nummer Fever Dream?
3: Alex Warren.
0: Zo, dat was heel snel. Koen, jij toeterde, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Ik heb ook nog meer keuze.
3: Ja, maar ik ben 100% zeker ervan.
0: Oké, want je kon kiezen uit Sabrina Carpenter, maar jij zegt dat is een nee.
3: Nee, zeker.
0: Bruno Mars?
3: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Oké, welke artiest is momenteel op nummer 1 en top 40 met het nummer Fever Dream? Alex Warren is helemaal goed. Punt is binnen.
3: Super.
0: Oké, vraag 2. Welke van de volgende landen zit niet in de pool bij Oranje tijdens het komende WK voetbal? Is dat A, Tunesië, B, Polen of C, Zweden? Oeh, dit zag ik even niet. Dennis, hallo. Ja, roept hem. Ja, zeker?
4: Polen.
0: Ben je voetbalkijker?
4: Nou ja, niet altijd, maar met WK wel.
0: Oké, nou, het klopt ook helemaal. Polen zit niet in dezelfde pool als Oranje. Dat is leuk. Dat is 1-1. Dat betekent dat die laatste vraag ook doorslaggevend is. Dat is vraag 3. Handen bij de toeter. In welke van de volgende films speelt Carice van Houten een rol? Is dat A, Minouche, B, Het Diner of C, Verliefd op Curaçao? Toeter maar.
4: Geen idee. Doe maar het, Koen. Zeg het maar.
0: Blijf volledig stil aan de andere kant.
3: Ik ga hem gokken. Ja? Ik heb geen flauw idee. Ik doe voor A.
0: Waarom gok je dat?
3: Geen idee. Eerst antwoord.
0: Oké, welke van de volgende films speelt Carice van Houten een rol? Jij zegt A, Minouche. Als dit fout is, dan heb je niks, hè? Als het goed is, dan ga ik alles op je bonnetje staan betalen.
3: Helaas. Ja, dan
0: is
3: het zo.
0: Het is helemaal goed.
3: Ja, super.
0: Yeah. Ja, Dennis.
4: Ja?
0: Thanks voor het meespelen. Ik wens jou nog een fijne avond.
4: Dankjewel, jullie ook. Eetje, Koen.
3: Yes, jij ook, dankjewel.
0: Kijk, sportief. Yo. Koen, je krijgt alles dat op je bonnetje staat. Key Music en McDonald's, ze betalen jouw bestelling. Hoe zag je bestelling er ook weer uit?
3: 20 kipnuggets, 2 hamburgers en 1 McFlurry.
0: Lekker man, laat het je smaken.
3: Super, dankjewel.

0: dit is de voicemail van Lars Boelen.
1: Daar trap ik niet in. doen we een rondje Pippa-Pet zometeen?
0: Ja, leuk.
1: Ja, hoe zit je erin?
0: Ja, ik ben helemaal fanatiek. Ik ben helemaal opgeladen.
1: Ja, want ik heb het gevoel dat jij de laatste tijd steeds beter wordt.
0: Maar ik was al goed. Dus ik zou zeggen...

0: Lars Boelen!
1: Telkens als dit muziekje begint, denk ik de Disney-parade begint.
0: Trouwens, wij moeten een beetje vaart maken.
1: Oh.
0: Want Thomas en ik van de productie, we moeten alle twee rennen naar de metro. Dus,
1: nou, hup met de geit.
0: Hup met de geit?
1: Ja.
0: Echt?
1: Toch of niet?
0: Ja, ja, we zouden toch Pim en Petje nog spelen?
1: Ja, graag.
0: Oké. Pim en Petje.
2: Pim, Bam, Petje.
3: Een tv-programma met een K.
1: Kinderen geven bezwaar.
0: Ja, ik verstond het helemaal niet.
1: Ja, dag. Maar met een K.
0: Kinderen geven bezwaar.
1: Dat had jij toch moeten weten?
0: Ja.
3: Een land met de L.
4: Luxemburg.
0: Ja.
1: Nou, ook dat gelijk. Dat is gelijk.
0: Doen we dan nog eentje?
1: Ja, maar
0: ik vind
1: het wel heel leuk. Dus nog eentje.
0: Chaos.
3: Een drankje met de letter H.
1: Een
0: hete thee.
1: Ja.
0: Okay. Je hebt wel koude thee, het is toch iced tea?
1: Ja, hete thee, reken ik goed.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
4: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
5: Goedenavond. In de Rotterdamse wijk Nesserlanden is vanavond een vechtpartij geweest bij een strand. En daarbij is ook gestoken. De vechtpartij ging tussen een groep jongeren. Twee mensen raakten gewond en twee personen zijn opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. Het kabinet gaat zorgen voor meer opvangplekken voor dakloze asielzoekers. Het gaat om een verdubbeling in de grote steden, meldt RTL Nieuws. Ook zullen meer gemeenten opvang aanbieden. Momenteel leven er duizenden arbeidsmigranten op straat. Ze raakten hun baan kwijt en raakten daarna dakloos. Dan naar Frankrijk. Er zijn nieuwe details bekend over de spectaculaire roof uit het museum het Louvre vorig jaar. Agenten waren snel bij het museum, maar reden volgens onderzoeksjournalisten toch door. Ook zou een beveiliger niet hebben durven ingrijpen. Bij de roof werd voor 88 miljoen euro aan kroonjuwelen gestolen en die zijn nog steeds spoorloos. En tot slot naar India. Daar moet een metershoog standbeeld van voetballer Lionel Messi worden verplaatst. Volgens de inspectie is de boel namelijk niet sterk genoeg. Standbeeld is 21 meter hoog en wiebelt te veel als het waait. Even weghalen gaat niet zomaar, want het beeld staat langs een drukke weg. En daarom is uit voorzorg nu touwen om de schouders van Messi geslagen om hem veiliger te houden. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht. Vooral in het noordoosten met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot in het zuiden 28 graden. Woehoe.
4: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee korte vertragingen die staan op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam 5 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar is de weg dicht tussen Beverwijk en Uitgeest. Ook daar 5 minuten vertraging. Flitsers gezien langs de A73 Echt Venlo bij 7.3. En de A74 Duitse grens Tegelen bij 99.9.
6: Lars Boelen.
4: Nou, zometeen mag je je mening geven over nieuwe muziek van Jonas Blue. Ook Bruno Mars komt eraan. En eerst Katy Perry. Dit is Roar. Yeah.

0: Mars en I Just Might Make Your Music. Ja, Bruno Mars, ik ben er dus gisteren achtergekomen. Die heet dus eigenlijk gewoon Peter. Peter. Peter Gene Hernandez. Ja, in de Volksbond dus gewoon Bruno Mars. Mocht je je afvragen, ik heet gewoon Lars Boelen. The one and only Lars Boelen.
1: Repeat. Of niet.
0: Inmiddels 10 minuten over 10 geweest. Ik ben benieuwd naar je mening over nieuwe muziek. Is van Jonas Blue samen met Malive. Edge of Desire heet het nummer. Ja, en Jonas Blue heeft zich laten inspireren door een liedje uit de jaren 80. Kwam hij gewoon casual tegen. Hij zat een beetje door Spotify te bladeren. En toen dacht hij in één keer, hey, maar wat is dit een lekker liedje? Kilimanjaro heet het nummer. Van, ja, ik moest ook even opzoeken. Ik heb hier even opgeschreven. Ja, het had mijn broer kunnen zijn. Letta Mbulu. Letta Mbulu. Ik ken het ook niet. Maar dat is een beetje de vibe van dit nummer. Heeft hij gepakt, heeft hij in een modern jasje gestoken. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Mag hij door naar de volgende ronde, repeat of niet? Stuur het even deze kant op met een audioberichtje in de Q-app. Ik zeg er wel bij, doe het even snel. Als je al een mening hebt in de eerste 10 seconden, laat het gelijk even weten, want het nummer is maar kort. 2 minuten 13.
1: Repeat.

0: repeat. Repeat. Of niet.
1: Het is ongekend. Je knippert twee keer met je ogen. Het nummer is voorbij. Je hoort de nieuwe muziek van Jonas Blue samen met Belive. En het nummer heet Edge of Desire. De grote vraag is, mag hij door naar de volgende ronde morgenmiddag? Of strandt hij hier? Leuk, strand. Zomerliedje, strand. Goed, even kijken. Ja, dit is heerlijk, zegt Kian. Leuk, lekker plaatje, zegt Ruud. Ja hoor, repeat, je bent nog aan het werk, maar dit gaat lekker zo, zegt Arnold. En heerlijk dit zonzee, strand en een rozeetje. En zeker een repeat van Karin.
2: Ja hoor, go, go, go. Hele zomer op de radio. Repeat.
3: Okay. Ja, dit klinkt lekker. Een repeatje voor mij, Lars.
4: Okay. Hey, goedenavond, Lars. Voor mij zeker een repeatje. Heerlijk zomersnummertje.
3: Lekker hoor. Repeat.
5: Nou, ik vind hem wel lekker hoor. Gewoon lekker repeat.
6: Zeker weten, repeat. Lekker nummertje.
7: Nee, voor mij hoeft hij niet door te gaan. Geen repeat, helaas.
6: Een hele dikke repeat.
1: Alright. Ja, toch.
6: Die repeatje voor mij. Lekker nummer.
8: Ja, zeker wel een repeatje hoor. Lekker zomers nummertje, hè. En met deze temperaturen die we overdag hebben.
1: Ja?
8: Ja, prima nummertje om erbij te hebben op de radio.
1: Ja, dus precies.
8: Laten we hem lekker repeaten en lekker vaak draaien met deze mooie dagen.
1: Ja, ik denk echt dat de zon en het weer van de afgelopen dagen dit nummer toch wel goed doet in repeat of niet. Ja, op een enkel nietje na, op een paar mensen die de zomer haten, is hij ruimschoots door naar de volgende ronde. Ronde nummer 8. Morgenmiddag, 4:15 bij grote vriend en collega op Teenslippers, Wim van Helden. Zometeen, Bebe Rexha, de nieuwe. New Religion, eerst Adam Lambert bij Q.

0: Zo Willy Vai, een snelle en ik zing bij Q. Hey, goed nieuws voor iedereen die dit jaar eindexamen heeft gedaan. Het zit erop. Althans, tijdvak 1, het zit er allemaal op. De laatste waren vandaag Russisch, Arabisch, Fries, Turks en Spaans. Dat waren de talen waar vandaag nog examen in werd gedaan. Maar dat is nu allemaal lekker voorbij. Rond 11 juli krijgen de meeste scholieren dan de uitslag of ze dan geslaagd zijn. Ik dacht, ja, ik zat ook even terug te denken aan mijn eindexamens. Ik heb dat in één keer gehaald, maar ik heb dat wel een beetje slim aangepakt. Ik had eindexamen natuurkunde en ik was daar best wel goed in, maar er zat zoveel druk op die eindexamens dat ik dacht, ja, ik wil ook niet falen. Je wil ook niet, weet je, wil niet, ik had best wel goed cijferen zo, maar je wil niet op, voor die eindstreep wil je vallen. Dus ik dacht, ik ga toch mezelf een beetje indekken. Wat heb ik gedaan? Met natuurlijk heb je allemaal formules en zo, die moet je onthouden. Ik weet niet of dat nu nog steeds kan trouwens, maar wij mochten een grafisch rekenmachine gebruiken. Daar kon je ook dingen in plotten en grafieken maken en zo. Ik heb daar dingen ingezet. Dus je kon daar dingen in typen. Dus je kon hele bladzijden met allemaal formules en zo. Dat heeft me echt best wel geholpen, ook tijdens mijn examen. Nou dacht ik, we gaan op zoek vanavond naar de boefjes onder ons. En het kan misschien best wel zijn dat je nog eindexamen moet doen. Maar het gaat niet alleen om eindexamen. Het gaat ook om tentamens, toetsen op school. Maar ook op de basisschool. Ik ben op zoek naar alle trucjes. Heb je wel eens gespiekt op school? Laat het even weten. In de Q Music app. We listen and we don't judge. En ook deze komt eraan.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij.

0: En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijk landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Nu bij Dirk. Vivera. 1,49. Heel lekker en super voordelig.
5: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Q-Music. Lars Boelen.
23: Met zometeen Smash Mouth All-Star en is Just a Jack Style en Yo.

0: Smash Mouth, All Star bij Q-Music. Hey, lekker jongens, de eindexamens zijn officieel afgelopen en daarom ben ik vanavond op zoek naar de boefjes onder ons. Iedereen die wel eens gespiekt heeft of gesjoemeld op school. Ik heb zelf wel eens tijdens mijn natuurkunde tentamens en examen trouwens ook wel eens de formules in mijn grafische rekenmachine gezet. Ja. Ja, daar kon je dan gewoon dingen intypen en die kon je dan gewoon weer oproepen uit het geheugen. Ja, dat was toen nog. Ik vroeg me af, kan je dit nog steeds doen? Julia die geeft het antwoord. Nee, dat kan niet meer. Ja, dus tegenwoordig moet je dat ding op eindexamenstand zetten. Ik wist niet dat het bestond. Maar waarschijnlijk zijn ze erachter gekomen dat meer mensen dit trucje uithaalden. Dus dat gaat niet meer. Dan kan je dus bepaalde apps en dingen niet meer gebruiken. Oké. Okay. Robin, die stuurt ook een appje over sjoemelen.
1: Nou, dat ging niet over mezelf.
0: Oh, niet
1: maar
0: over jezelf.
1: Ik had een meisje. Ik zat op een christelijke school.
0: Ja.
1: En die had dan een majo aan. En die. Tijdens een toets had ze haar hele majo volgeschreven. Maar die is toen wel gepakt. Want ja, leraren gaan niet vragen van til je rokje even op. Maar ja, ze keek wel heel erg vaak onder haar rokje. Dus toen is ze wel gesnapt.
0: Toch wel gesnapt. Sanne, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Heb je ook de truc van de majo gebruikt of heb je iets anders gedaan?
2: Nee, ik had wel anders.
0: Wat dan?
2: Ik had een flesje water mag ik altijd meenemen.
0: Ja.
2: En er zit zo'n mooi label omheen.
0: Ja.
2: Dus als je die aan één kant losmaakt, dan kun je aan de binnenkant mooi opschrijven en dan weer netjes terugplakken.
0: Ja, slim. Slim. Maar haalde je dan tijdens de toets, haalde je dat label ervan af? Hoe deed je dat dan? Of keek je dan een beetje door het flesje heen naar wat er stond?
2: Ja, allebei een beetje. Ligt eraan waar je zat en hoe goed de meester of juf deed opletten.
0: Ja, precies. Ja. Ben je wel eens gesnapt daarmee of niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Alleen tegenwoordig,
0: ja?
2: Toevallig heeft mijn zusje laatst een examen moeten doen.
0: Ja.
2: En tegenwoordig moet ze dus de labels eraf halen, zei ze.
0: Ja, kijk, dat is ook, het evolueert ook een beetje. Het is een beetje een kat-en-muisspelletje natuurlijk. Net als met die grafische rekenmachines. Daar verzinnen ze weer op. Net nu met die labels natuurlijk ook weer. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk uiteindelijk. Maar jij hebt er wel wat aan gehad, Sanne, in jouw tijd.
2: Zeker.
0: Lekker. Dankjewel. Ik ga eventjes naar Franka. Die stuurt nog een berichtje. Die zegt, we spraken van tevoren dan af. En dan tijdens toetsen schoven we ons blaadje naar de zijkant van de tafel. Zodat de ander het kon zien. Ja, dit is ook een veelgemaakt trucje. Matthijs, hallo.
3: Goedenavond.
0: Hallo Matthijs. Vertel, wat heb jij gedaan?
3: Nou, wij hadden een leraar bij de godsdienstrepetitie die gewoon letterlijk de antwoorden gaf.
0: Dat is... Oké, maar wacht even. Kreeg die er van hogere hand ingefluisterd? Of,
3: Geen flauw idee, maar er kwamen vragen voorbij. Ja, meester, we weten het niet. En dan riep hij gewoon het antwoord.
0: Maar oké, het is een bijzondere leraar. Dus die neemt de toets af en die geeft gelijk het antwoord erbij.
3: Ja, zeker.
0: Op verzoek. Ja.
3: We hadden ook allemaal een team.
0: Ja, dat snap ik. En ik denk dat hij wel in de hemel komt uiteindelijk dan.
3: Dat denk ik wel,
0: deze man.
3: Ja.
0: Matthijs, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Nou, nog eentje dan. De laatste, Vivian.
4: Hoi, Vivian.
0: Hallo, Vivian. Wat heb jij uitgevreten?
4: Wij kregen een keer, ik kreeg een toets van een vriendin, die had zij al gemaakt. En die kreeg ik toen van haar en die heb ik toen voor de hele klas gekopieerd en uitgedeeld.
0: Ja, dat is ook wel. Maar zij heeft die toets dan meegesmokkeld of zo?
4: Ja, ze had hem meegesmokkeld.
0: Ja, en jij ging dat lekker kopiëren. Maar iedereen kreeg dus ook dezelfde toets. Dus er was gewoon van de klas eerder, die heeft die toets gehad. En jullie kregen daarna die toets. Maar het was gewoon exact dezelfde toets.
4: Het was exact dezelfde, ja, klopt.
0: Maar had iedereen ook echt een 10 dan? Want op een gegeven moment gaan dit soort dingen natuurlijk opvallen.
4: Nee, we hadden wel afgesproken om in ieder geval een paar foutjes te maken. Maar iedereen had wel een goed cijfer. Ja, dat
0: het is ook mooi dat je afspreekt om fouten te maken om niet te veel op te vallen. Dat vind ik heel grappig. Ja. Oké, ik zit ook nog te denken, je had er ook nog een verdienmodel van kunnen maken, Vivian. Dat je daar gewoon voor elk examen of elke tentamen dat je een eurotje had gevraagd.
4: Ja, dan was je wel rijk geworden.
0: Dan was je misschien wel rijk geworden.
4: Ja.
0: Alright, Vivian, ik wens jou een fijne avond. Dankjewel.
4: Yo,
0: doei. Even nog een audioberichtje van Sydney.
5: Even de waarschuwing. Als toekomstige Engels docent neem ik al deze trucjes over. Zodat ik dat even ook wel even in de smies heb als mijn toekomstige leerlingen een dag gaan doen.
0: Oké.
5: Dank jullie wel.
0: Oké, Sydney.

Ja, dit liedje is al 12 jaar geleden gemaakt. Maar nu dachten ze toch van, we gaan het een keertje uitbrengen. Waarom ook niet? Nieuwe muziek van Martin Garrix. Nou, niet zo nieuw dus meer, want het is 12 jaar oud. En Ed Sheeran en Repeat It bij Q Music. Hey, zometeen kans op een lekker geldbedrag in de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Ik stel je geduld nog heel even op de proef. Aanmelden kan over 3,5 minuut naar Shepherd. Dit is Coming Home.

0: En Coming Home, Bertje Music. Maakt het bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, het verhaal van de assenpoester kennen we denk ik allemaal wel.
0: Dat ze slapen en dan... dat is toch assenpoester? Nee, dat is niet. Dat is
1: door een roosje.
0: Door een roosje is het.
1: God, assenpoester is met het meldje.
0: Ja, het is even geleden, even rustig. Met dat meldje, met dat glazen meldje. Ja. Ja.
1: Nou, zo'n soort gelijk verhaal speelt zich momenteel in Oostenrijk af.
0: Dat meen je niet. Een soort sprookje.
1: Nou, dat mag je zelf beoordelen.
0: Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd waar dit over gaat. En zometeen ook een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Wil je nou meespelen? Stuur dan nu het woord, Nathalie.
1: Zullen we een keer klok doen?
0: Leuk, het woord klok met een berichtje in de Q-Music app.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.

0: beste in sportvoeding.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Het is bijna 11 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedenavond. Twee kinderen die gisteren gewond geraakten bij het treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. In Buggenhout, dat ligt onder Antwerpen, botste een schoolbusje op een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen om het leven. Drie kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Volgens media daar woonde en werkte de man in Colombia en werd hij aangevallen toen hij een auto wilde verkopen. Waarom er is geschoten is niet bekend en er is nog niemand opgepakt. Groot overleg morgen in Den Haag. De vakbonden en premier Jette gaan om de tafel om het te hebben over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Gisteren werd bekend dat een snelle verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar de vakbonden vinden dat nog niet genoeg. En het werk van de politie is elke dag anders. Dat blijkt wel uit dit verhaal uit Oostenrijk. Daar is namelijk een man opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen en de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, want ze moeten natuurlijk wel passen.
20: Ja, tuurlijk.
21: En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en dan 20 tot 28 graden in het zuiden van het land.
20: Lekker. Verkeersinformatie van Flitsmeister met één korte vertraging op de A9 nog. Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Uitgeest. Daar is de afrit dicht. Je vertraging 5 minuten en één flitser. Die staat langs de A74. Duitse grens richting Tegelen bij 99.9.
2: Lars Boelen.
20: Onderweg naar nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je mee wilt spelen, dan stuur je nu het woord klok in de Q-app.

0: Swanita, we moeten het even ergens over hebben.
1: Nou, zeg het eens.
0: Ja, ik hoor namelijk wilde verhalen achter de schermen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik wil dat eventjes bij je checken of dit daadwerkelijk klopt.
1: Ja.
0: Ik hoor namelijk dat jij degene bent, bij jullie thuis, die de barbecue aansteekt.
1: Ja, dat klopt. Dat vind ik hartstikke leuk. Met kolen.
0: Met kolen? Oké, ja. Dus even, voor de duidelijkheid, niet op gas. Niet op elektriciteit. Niet. Dit gewoon ouderwets op kolen, maar
1: ouderwets op kolen.
0: Jouw man steekt niet de barbecue aan.
1: Nee, want die is vaak dan nog op het werk. En dan begin ik alvast met die barbecue aan te steken. Want dat moet toch even zo'n 3 kwartier van tevoren.
0: Ja.
1: Zodat hij lekker roodgloeiend is als hij thuis komt. En dan kan het vlees erop.
0: Maar Swanita, doe je dit ook op het moment dat jouw man wel thuis is? Jij bent gewoon, ben jij altijd degene die hem in principe aansteekt?
1: Nou, dan doet hij het soms, maar ja. Ik vind het zelf ook leuk om te doen.
0: Ja, je vindt het leuk om te doen. Ja, weet je wat het namelijk is? Ik merk altijd op het moment dat zeg maar er gebarbecued wordt, dan wordt de barbecue uit de schuur gehaald. En dan is het moment daar dat alle mannen zich rond de barbecue verzamelen.
1: Ja.
0: En die gaan zich dan een beetje bemoeien. Zeg maar, dan komt het oerinstinct naar boven. De man, ik voel dat zelf ook hoor. Ik heb dat zelf ook als we gaan barbecuen. Dan denk ik, dit is mijn taak. Nu komt even de taak van de man. Zo, dus heel ouderwets. Dit voelt heel erg jaren 50. Ja. Maar, nee, maar ik voel dan heel erg de verantwoordelijkheid. Ik ga dit klusje wel even klaren. Laat mij maar even.
1: Nou ja, ik vind dat heerlijk, want dan ga ik zitten en dan kan ik lekker eten.
0: Precies. Oké, dus jij vindt het ook prima als de man het doet?
1: Ja.
0: Precies. Dan heb ik even duidelijk. Dus alleen om praktische overwegingen, als je man nog aan het werken is, doe jij het. Maar anders laat je ook even lekker genieten, zeg maar, in de botten leggen.
1: Ja, heerlijk. Lekker biefstukje, heerlijk.
0: Ik krijg helemaal honger van. Jij ook?
1: Ja, lekker. Ik heb zin.
0: Maar wat in de barbecue, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik denk, nee, wat voor dat ander is het te warm, zei je?
1: Ja,
0: inderdaad. Ja, nee, het is bloedheet daarvoor. Nee, maar ja. Nou goed. Swanita, we gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. We dwalen helemaal af. Jij hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Dit is even bloedserieus. Even geen geintje van maken. Want het gaat om keiharde pegels. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ik moet er wel bij zeggen, als je dus te laat bent en de klok gaat af, dan win je helemaal niks.
1: Nee, zeker. Dat ik weet het.
0: Oké, ik wens jou heel veel succes, Swanita.
1: Dankjewel.
0: Daar ga je.
2: €20. 40 €. 80 €. 160 €. 320 €.
0: Stop. Hoppatee!
1: Lekker!
0: Zo, lekker! Maar had jij ook door dat hier een soort patroon in zat?
1: Ja, ik dacht bij 160 stop ik, maar toen dacht ik nog eentje.
0: Ja, nou,
1: en toen durfde ik niet meer.
0: Nee, dat snap ik. Ik had denk ik ook hier. Nou, ik had misschien bij 160 al stopgeroepen. De vraag is natuurlijk nu: had dit patroon nog verder gegaan? Had dit nog
1: 640.
0: Veel? Ja, 640, 12, 80.
1: 80,
0: 25, 60.
1: Nou, ja.
0: Ja, goed, enzovoort. Nou, we gaan er nu achter komen. Even luisteren hoe die verder was gegaan.
1: Ja, luisteren.
0: Oh, ja.
1: net op tijd.
0: Hé, ik heb ook nog leuk nieuws voor je, Swanita.
1: Nou?
0: Want het hoogste bedrag gewonnen in Knok tegen de Klok dit jaar heb jij samen met Marleen. Marleen won op 2 maart €320. En dat heb jij dus nu ook gewonnen. 320 euro zat er in de klok.
1: Nou,
0: en dat bedrag, dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Ja, zet lekker de ventilator aan in de slaapkamer. Dat kan ook prima.
1: Doe de airco.
0: Oh, je hebt airco. Dat kan ook prima. Oké, doei.
1: Doei.
0: Doei. Zou Lars en hoor je zometeen Midnight Sun. En eerst Ultimate Chaos. Dit is Casanova. Bij Q Music.

0: Zara Larsson en Midnight Sun. En Midnight Sun hebben we niet zoveel aan, hè? Ik bedoel, dat is de zon midden in de nacht, maar die zie je dus niet, want die staat aan de andere kant van de wereld. Een zon waar je wel wat aan hebt, dat is gewoon een zon die schijnt. Morgen wordt ook weer, het wordt ook weer 400.000 graden. Het wordt weer zo warm. Ik ga wel lekker dagje in de echo zitten, denk ik. Hey, Sun is Shining, hoor je zo meteen. Axwell en Grosso en eerst de nieuwe van Alex Warren. Dit is Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Diana Grosso en Sun is Shining. Hey, ik zit een beetje lekker te grasduiden door de Q-Music app. Altijd leuk om van je te horen. En ik zie een berichtje komen van Emlyn. Emlyn die stuurt dat hij iets gedaan heeft wat ik persoonlijk echt nooit zou doen. Ik bedoel, als je me met een dier zou moeten vergelijken, ik ben echt anti-lopen. Ik pak de auto nog naar de brievenbus. Het is echt verschrikkelijk. Ik hou niet van bewegen. Ik hou niet van sport. Ik hou niet van zweet. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik hou daar niet van. Ik heb ook hoogtevrees. Maar Emlyn heeft eigenlijk alles gedaan wat ik niet zou doen. Wat denk je dat hij heeft gedaan? Je hoort het zo. En ook Somber komt eraan. Homewrecker.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring.

0: videodeur. Ah, ja.
1: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Een nieuwe grill. Op ons terras.
9: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
15: Met zometeen Kygo stole the show. Het is Samber. Dit is Homewrecker. Q-Zone.

0: Roll the Show bij Q-Music. Dan ga ik even naar Emlyn. Ja, Emlyn, jij stuurde een berichtje. Jij hebt de Kilimanjaro beklommen.
1: Zeker.
0: Is dat nou de hoogste berg ter wereld, of niet?
1: Nee, hoogste berg in Afrika. 5896 meter boven zeeniveau.
0: Dat is echt wel hoog.
1: Hoog, ja.
0: Is dat gevaarlijk, dat klimmen, of niet?
1: Nou, weet je, ik heb wel... We waren met z'n 14e begonnen en uiteindelijk zijn er 9 tot de top gekomen.
0: En de rest is overleden of wat?
1: Nee.
0: Oh?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, hoogteziekte. Maar dat gaat wel heel snel. En dan ga je echt eilen en dan gaan mensen rare dingen zeggen.
0: Oh, echt, joh?
1: En ja, vooral het zuurstoftekort is wel... Je klimt niet met zuurstof, hoor. Niet zoals op Everest. Want,
0: nee, ja.
1: Maar het is wel... Ja, op een gegeven moment is het echt alsof je een duin aan het beklimmen bent... en alleen maar door een rietje kan ademen. Daar komt het een beetje op neer. Dus het is echt...
0: Het is wel pittig.
1: Ja, het is wel pittig.
0: Maar hoe oefen je daarvoor, Emlyn? Want doe je dat in Nederland, maar denk ik? Want ja, je moet toch ergens oefenen? Maar hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik heb zelf 22 jaar in Zuid-Afrika gewoond.
0: Oh.
1: En ja, ik heb daar inderdaad... naar het strand. Dan ging ik met zo'n 5 liter waterfles in mijn rugzak en dan duinen op en aflopen en zo.
0: Maar sorry, heb jij ooit een keer een klap op je hoofd gehad?
1: Nee, maar ik doe wel rare dingen.
0: Ja.
1: Ik ben 2 weken terug was ik in Zuid-Afrika en toen hebben we gekampeerd in het wild, maar zonder hekken. Dus toen hadden we 's nachts de hyena's naast de tent en zo.
0: Ja, maar je bent echt helemaal gek, Emlyn. Je bent echt gek. Jij gaat bergen beklimmen, jij gaat tussen de hyena's slapen. Ja, ben je ook een beetje levensmoe?
1: Nee, maar ik hou wel van avontuur.
0: Ja, dat merk ik, ja.
1: Dat doe je al gek genoeg. Dat geldt niet voor mij,
0: nee,
1: zeg maar.
0: Nee. Heb je het volgende avontuur ook al gepland?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Mijn zoon heeft eindexamen gedaan. Dus
0: ja?
1: Het is een beetje voorbarig. Maar we gaan de Peaks of the Balkan lopen. Dat is in Albanië en Montenegro in juli. En dan is 6 dagen, 90 kilometer. En dan het totale hoogteverschil is ook 3.500 meter. Dus dat is ook wel... Ja, daar gaan we aardig aan de wandel.
0: En maar je zoon vindt dat ook leuk of wordt hij een beetje gedwongen?
1: Nee, dat doe ik al met hem sinds hij 6 is. Ook voor zijn verjaardag gaan we altijd een nacht weg hiken.
0: Ja.
1: Afgelopen jaar Noorwegen gedaan en nu weer de volgende.
0: Jo, wat leuk.
1: En dan voor zijn 21ste wil ik Mount Kenia gaan beklimmen.
0: Dat klinkt ook hoog. Ja, ik heb geen idee waar het ligt, maar het klinkt heel hoog ook.
1: Dus de ene hoogste berg in Afrika.
0: Jemig. Heb jij nog een ultiem doel dan? Dat je zegt van ik wil echt die Mount Everest dan nog een keer doen. Of de Himalaya of weet ik het. Dat je echt van nou, als ik dat heb gedaan, dan kan ik echt rustig sterven.
1: Ja, dat is lastig hè. Want dat weet je, Mount Everest nu, als je dat een beetje gaat kijken. Dat iedereen gaat nu naar de summit tegelijkertijd, want ze gebruiken apps. Dus je staat echt in de file. Je hebt nu de laatste keer, stonden de mensen bijna 2 dagen te wachten voordat ze dus op die top konden komen. En dan gaan mensen gewoon echt dood.
0: Ja, nee, dat wil je doodgaan. Dat vind je net even te ver.
1: Ja, dat is gewoon net een beetje te ver. Weet
0: gaat
1: je
0: wel een stapje te ver, ja. Ja. Maar Emlyn, ik vind jou ook niet de persoon die even een weekendje Centerparks boekt. Zeg maar, weekendje Camper Venne.
1: Nee,
0: oké.
1: Nee, dat is niet echt mijn ding.
0: Nee. Nou, Emlyn, dank je wel voor je verhaal. Ik wens jou heel veel succes met je zoon dan. En dan laten we hopen dat hij slaagt. En dat je dan die mooie trocht... De Balkan, hoe heet dat?
1: Ja, Balkan Trail.
0: De Balkan Trail. Nou, veel succes ermee.
1: Als we er terug van zijn, zal ik je fotootje sturen. Dan,
0: ja, doe maar, leuk. Ja, ik heb wel een beetje hoogtevrees, dus doe maar een fotootje van een vergezicht. Niet te diep dit.
1: Heb ik ook nog trouwens, eigenlijk, hoogtevrees.
0: Zo, ook nog even doen. Ook nog met hoogtevrees die bergen beklimmen. Je bent helemaal gek, Emlyn. Goed, ik wens je een fijne avond.
1: Hey, dankjewel voor het bellen.
2: De Q-Music. Alarmschijf. Shakira en Burna Boy.

SSA en Destiny bij Q-Music. Inmiddels 11:45 geweest. Nog minder dan een kwartier, dan begint een nieuwe dag. Dan is het officieel donderdag 28 mei. En de nieuwe dag beginnen we bij Q. Niet goed, maar fout. Doe met een liedje uit het foutuur. Ik heb 3 liedjes voor je klaargezet. En jij mag bepalen welke het gaat worden. Ik moet zeggen, het is, ja... Nou, het is vanavond best een moeilijke keuze. Ik heb echt 3 parels klaargezet. Met recht. Daar gaan we. Wordt het optie 1? We gaan nog één. Justin de Wild en Cheerio. Oh, oh. Hey, dat is een beetje de hit van dit moment, toch? Cheerio. Oh, Cheerio. Of ga je voor mijn favoriet? We gaan nog één. Deze zou ik het liefst horen. Justin de Wild en Cheerio. Oh, Cheerio. Of zeg je van nee, ik ga voor optie 3. Justin de Wild en Cheerio. We gaan nog één. Kiezen tussen je kinderen, maar de poll die loopt in de Q-Music app. Dus stem er op je favoriet. Wordt het optie 1, 2 of 3? Stem er maar.

54 Ultra. En Talk to You bij Q-Music. Over een paar minuten begint een nieuwe dag. En bij Q-Music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foutuur. Ik heb net een onwijs moeilijke keuze aan je voorgelegd. 3 liedjes waar je uit kon kiezen. Deze.

0: en Cheerio.
1: Je kon stemmen in de poll in de Q-Music app en nou, dat is massaal gedaan. Het was, even kijken hoor. Nou, ik wou zeggen het was Kiele Kiele, maar mijn favoriet heeft gewonnen. Gelukkig maar, met 57% van de stemmen. Dat betekent dat we zometeen Justin de Wild gaan draaien. We gaan nog even door. Hoor je zo meteen.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dat
4: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Oscar van Oorschot.
9: Goedenacht. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het weer dan nog van Weer Online? Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
8: Lekker zeg. Lekker dagje airco. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Die staan langs de A1 naar de Amsterdam bij 13,8. En de A74 Duitse grens Tegelen bij 99,9.
10: Het is 12 uur. 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
11: een foute start. Woo!
12: Lars Boelen.
8: Officieel donderdag 28 mei 2026. En die gaan we lekker fout beginnen met de hit van dit moment. Just in the Wild. Dit is Cheerio.
13: Hey, ik ben Justin de Wild. En ik wens samen met Lars iedereen een fantastisch kerst en een gelukkig nieuwjaar.

0: Hey, ik ben Justin de Wild en ik luister natuurlijk altijd naar Lars Boelen.
1: Goed zo. Wat een klapper van een hit dit, hè. Oh, wat een lekker nummer. Justin de Wild en Cheerio. Als foute start van deze donderdag 28 mei 2026. Hey, Cheerio, dat is geen Spaans woord, toch? Ik weet niet. Nee, het is geen Spaans woord. Nou, het ding is namelijk, Rome van de redactie, jij begint heel de tijd Spaans te lullen achter de schermen tegen mij.
2: Ja, klopt.
1: Maar jij doet sinds kort aan Duolingo?
2: Ja, klopt, nu een paar dagen.
1: Maar, oké. En lukt het een beetje?
2: Ja, ik heb net het hoofdstuk afgerond. Jezelf voorstellen en dingen bestellen in een restaurant.
1: Ja.
2: En ja, het gaat eigenlijk best wel goed.
1: Ah, oké. Okay. Kan je even, misschien even één... Ik weet niet zo...
2: Ja, even iets voor jou. Kijken of je weet wat ik zeg.
1: Maar even één Spaans zinnetje.
2: Oké. Okay. Buenos días, Lars. ¿Quieres un vaso de jugo?
1: Hè? Het klonk best wel Spaans.
2: Ja, en dat accentje zit er ook wel in, hè?
1: Buenos días, Lars. Dat is goeiedag, Lars. En dan dat...
2: Ja, dan gaat het al fout.
1: Nog één keer.
2: Buenos días, Lars. ¿Quieres un vaso de jugo?
1: Zo, het is echt goed.
2: Ja, ik ga binnenkort naar Ibiza, dus ik moet even een beetje oefenen.
1: Ach, ga je er toch uit? Ga dan naar Ibiza. Die spreken daar toch allemaal Engels?
2: Ja, maar ik vind dat leuk om een beetje de taal
1: Je wil dat gewoon een beetje lokaliseren.
2: Precies.
1: Een beetje lokaal hoort.
2: Beetje met okay. Lekker die beetje de Ibiziade, even een beetje...
1: Maar ik weet nog steeds niet, wat nou... Nog één keer die zin.
2: Buenos días, Lars. ¿Quieres un vaso de jugo?
1: Oké, als je zit te luisteren en je weet wat dit betekent... Misschien ook wel uitgescholden. ja, zou kunnen. Als je weet wat dit betekent in het Spaans... laat het even weten met een berichtje in de Q-app. Nog één keer.
2: Buenos días, Lars. ¿Quieres un vaso de jugo?

0: Imagine Dragons en Believer by Q. Weet je of jij ook wel eens van die mensen in je omgeving hebt die dan heel ineens actief Duolingo gaan doen? Die in één keer een nieuwe taal willen gaan leren. Die in één keer de kolder in hun kop hebben gekregen. Nou, zo eentje zit naast me, dat is Romy van de redactie. Jij spreekt al hier de halve dag Spaans tegen mij. Althans, ja, telkens dezelfde zin.
1: Ja, ik kan er nog niet zo heel veel.
0: Nee, je bent maar bij les 1.
1: Ja, klopt.
0: Doe hem nog even één keer die zin.
1: Buenos días, Lars. ¿Quieres un vaso de jugo?
0: Ik heb geen idee wat hier wordt gezegd. Maar nou, ik heb deze vraag even uitgezet bij de rest van Nederland. Wat wordt hier nou in het Spaans gezegd? Quiero di vaso de jugo.
1: Ja.
0: Zo, dat is ook, klinkt ook lekker Nederlands. Nou, zijn er mensen met goede antwoord? Of,
1: Ja, zeker. Netter, die kwam wel met iets waarvan ik denk, nou, creatief. Lars haalt 20 kipnuggets en dan delen we die samen.
0: Nee, dat was het niet, hè?
1: Dat is het niet. Maar Tineke, Alice, Marlene, die hadden hem wel allemaal goed. Het betekent, goedemorgen Lars, wil jij een glaasje sap?
0: Maar jugo. Sap.
1: Ja, is dus sap.
0: Ik dacht misschien nog Hugo, weet je wel? Dat je,
1: ja, van dat wijntje.
0: Wijntje
1: dat,
0: is ja, niet.
1: Nee, het is Hugo. Dus buenos dias is goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Quieres is wil je. Un vaso is een glaasje. Die Hugo. Sap.
0: Ja.
1: Leuk, hè? Ik kan bijvoorbeeld ook. Quetal. Ja, ik kan het toch niet
0: uitspreken. Sorry, wat is quetal?
1: Buenos dias, Lars. Quetal.
0: Is het een versiertruc of wat is het?
1: Nee, dat betekent gewoon hoe gaat het?
0: Quetal.
1: Ja, wow. Je kan het eigenlijk beter uitspreken, dat niet. Maar ik heb daar een beetje moeite
0: mee. Nee, maar de truc is met Spaans, je moet het vies uitspreken. Je moet een beetje met die tong eruit.
1: Een beetje slissen ook. Dat doen ze op Ibiza heel erg. Ja, en dan kan jij zeggen dat het goed gaat.
2: Muy bien.
1: Yeah, bien.
0: Ja?
1: Goed? Ja, bien is goed. Ja,
0: zo,
1: ja, ja.
0: Nou, echt goed.
1: Oké, wacht, even nog eentje. Bienvenido.
2: Bienvenido.
0: Als je hem zo vies doet, dan klinkt hij al gelijk lekker. Bienvenido. Dit heb ik wel eens op het. Volgens mij, is dit welkom of zo?
1: Ja, goed!
0: Ja, heb ik wel eens zien staan op het vliegveld.
1: Oké, hasta la vista.
2: Baby.
0: Hasta la vista, weet ik niet. Laten we gaan.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens, natuurlijk.
1: Oké, nog eentje.
0: Nog eentje dan.
1: Lars is mi mejor amigo. Jij hebt niet echt een Spaanse naam, is een moeilijke naam, maar goed.
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Lars is mi mejor amigo.
0: Amigo, vriend. Mejor. Is mijn grote vriend of zo?
1: Mijn beste vriend.
0: Oké.
1: Lieve!
0: En maar is dit echt waar of is dit alleen maar gewoon de zin?
1: Nou,
0: gewoon een oefenzinnetje.
1: Ja, dat is even een oefenzinnetje, maar het kan ook waar zijn hoor. Ja,
0: ja, precies.
1: Nee, ja.
0: Ja. Even kijken. Ja, ik zie wel. Oh ja, je lacht nu wel, maar ik denk dat lachen je snel vergaat als ik zie wat Walter nu stuurt. Ja, Walter stuurt een berichtje in de Q-app. Romy, je kan beter stoppen met het leren van Spaans via Duolingo.
1: Zo?
0: Ja.
1: Ik heb net helemaal de plusversie aangeschaft.
0: Ga hem zo even bellen.

0: Ja, Romy van de redactie, jij bent sinds kort begonnen met Duolingo. Ik word knettergek van jou de hele dag door alleen maar Spaanse zingen. En het vreemde is, het zijn ook telkens dezelfde Spaanse zinnen.
1: Ja, een stuk of zes kan ik er pas. Dus ja, het is ook nog niet zoveel.
0: Ja.
2: Buenos días, Lars. ¿Quieres un vaso de jugo? Of ¿qué tal? Of bienvenido. Hasta la vista.
0: Ja, of ik nog een glas sap wil. ¿Qué tal? Hoe gaat het? Hasta la vista. Tot ziens.
1: Heel goed, jij leert snel.
0: Ja, ik leer snel.
2: En Lars is mi mejor amigo.
0: Ja, Lars is mijn beste vriend.
2: Zo.
0: Ja. Hey, goed hè?
1: Nou, jij hebt helemaal geen Duolingo meer nodig.
0: Absoluut niet. Het ding is wel, Walter die komt nog met een soort van waarschuwing eigenlijk voor jou. Walter, goeie nacht.
3: Goeie nacht.

0: Want dan sta ik dadelijk daar in zo'n zaak en dan stel ik een look en dan kijken die mensen aan van, ik weet niet waar deze wouws heb gezeten, maar...
1: Precies, en als jij een auto wil huren, dan kan je in Spanje zeggen ze kortje.
0: Ja.
1: En in Zuid-Amerika zeggen ze Cairo.
0: Oh, dus als ik dadelijk in hoofdstuk 2 kom, dan ga ik leren Caro. Maar eigenlijk moet ik dus iets anders leren.
1: Kortje.
2: Jij zit echt helemaal in de verkeerde app.
1: Nee, dat is gewoon Duolingo. Die doet dat zo. Die gebruikt het Zuid-Amerika.
2: Ja, die zit natuurlijk op de Amerikaanse app natuurlijk. Dus die zit pakken Zuid-Amerika dan erbij. Ja. Jeetje, nou.
0: Ik heb ook helemaal de plusversie genomen, zodat ik geen reclames heb. Ja, want ik dacht, ik ga over een maand naar Ibiza. Ik moet even snel die taal leren.
2: Ja, maar het is dan niet...
1: Zal ik je even snel leren hoe je een lekker tapbiertje kan bestellen?
0: Leuk, ja, leuk. Ja, maar dus liever sangria eigenlijk.
2: Oh, sangria.
1: Ja, maar dat zeg je nu zelf al.
2: Sangria.
0: Ja, ook, ja, quiero un vaso di sangria.
1: Ja.
0: Oké, okay, biertje dan.
1: Unagara zeggen ze meestal.
0: Unagara?
1: Dat is een kan.
0: Een kan,
2: is beter, ja, beter.
0: Oké, en een biertje, vertel.
1: Een tapbiertje, dat is een Unacaña.
2: Geen cerveza?
1: Nee, hè? Dat is een flesje. Unacaña.
0: En het, een?
2: Canja.
0: Canja.
2: Conjo, conjo.
1: Conjo, dat is, ja, daar ga ik me niet over uitlaten. ik ben er ooit uitgekomen, laat ik het zo zeggen. Hey,
2: maar Walter, even nog één vraag. Hoe kan jij zo goed de Spaans?
1: Nou, ik ben getrouwd geweest met de Spaans. Dus en ik heb 3 jaartjes, 4 jaartjes gewoond.
2: Het is een makkelijke taal op zich, toch? Makkelijker dan het Nederlands schijnt.
1: Je pakt het makkelijk op. Alleen ik had het beetje het nadeel dat ik in Benidorm heb zat, had ik een zaakje.
2: Ja.
1: En daar heb je meer Belgische, Nederlands toeristen natuurlijk. Dus, maar ik ken het wel aardig, ja.
2: Nou, Walter, dankjewel voor de tip in ieder geval. Het is dus Zuid-Amerikaans wat ze leert. En geen niet echt Spaans. Nee.
0: Ik ga er toch mee door.
2: Toch mee door. Tuurlijk, je wordt er nooit dommer van.
1: Gewoon doen. Walter, een hele mooie taal.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké,
2: doei. Bjorn die komt trouwens nog wel met een tip via de app van Q.
3: Wat dan?
2: Ja, die zegt een tip voor Romy als ze naar Ibiza gaat. Wat moet je zeggen tegen een Spanjaard die een goede presentatie geeft?
3: Geen idee.
2: Buenos Dias. Weet je wat Dias?
3: Oh, van Dias.
2: Van Dias.
3: Oh.

0: En dan nu een ongepland experiment.
1: Ja, dit is echt ongepland. Hier hebben we verder ook niet heel erg goed over nagedacht. Maar we dachten misschien is het leuk om eens te proberen. Hier kwamen we net 3 minuten geleden achter. Dan van, nou, misschien wordt dit een heel leuk spel en groeit het wel uit tot een legendarisch iets in de avondshow. We hebben het volgende bedacht. Romy, vertel jij het even. Wat... Ik ben het even helemaal kwijt.
2: Nou, dit is iets wat we bij mij in de vriendengroep en ook met familie wel eens doen. Als het al een beetje stilvalt aan tafel, dan zeggen we... Oké, heeft er nog iemand een verhaal? Het hoeft niet per se waar te zijn.
1: Ja, dat is het.
2: Dus dan kan je dus gewoon een verhaal vertellen of verzinnen. En dan moet daarna de rest zeggen... Oké, dit is wel waar gebeurd of nee, dit is verzonnen.
1: Ja,
2: dus, dat, ja, het kan echt van alles zijn. Ja, maakt
1: dus
2: niet uit.
1: Een leuk verhaal mag echt gebeurd zijn, mag ook verzonnen zijn.
2: Ja.
1: Dat is het.
2: Ja, gewoon iets geks of iets grappigs. Of,
1: Als je mee wilt doen, meld jezelf dan eventjes in de Q-Music app. En stuur dan even gewoon even het woord verhaal.
2: Ja.
1: En dan gaan wij dan mag jij dat verhaal zo meteen helemaal in geuren en kleuren gaan vertellen. Of het nou waar is of niet. En dan gaan wij proberen te raden of het daadwerkelijk waar is of niet. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: Dat is toch duidelijk? Heb ik goed uitgelegd?
2: Ik snap hem helemaal.
1: Oké. Dus nou, er is toch wel iemand die mee wil doen, of niet?
2: Ik mag het hopen.
1: Stuur nu het woord verhaal deze kant op. En doe het met een berichtje in de Q-Music app. Spreken we je zo meteen. Ja, dus

0: een nieuw spelletje wat we eigenlijk net even gelanceerd hebben. We zijn op zoek naar mensen met een goed verhaal. En het mag waar zijn of niet waar zijn. En of het waar is of niet, dat bepalen wij dan achteraf. Tenminste, dat gaan wij gokken. Sherelle, wat vond jij van dit idee? Vind je het een leuk experiment? Of zeg je van, nou, ja, ik doe mee omdat ik het zielig vind voor jullie, anders heb je niemand.
1: Hey Lars. Nou, stiekem. Nee, grapje. Nee, ik heb wel een leuk verhaaltje.
0: Jij hebt een leuk verhaal? Oké, nou, ja. Kom maar door. Wat is het verhaal?
1: Nou, ik was ik denk een jaar of 17, 16, 17. Op een middelbare school. Mijn soort van eerste vriendje. Maar goed, toen kreeg ik vlak voor de examens, kreeg ik op mijn bijbaantje in de horeca, kreeg ik een brandwond. En ja, heerlijk natuurlijk met een cappuccino aan het maken. En ja, dat melk, dat kokende hete kannetje met melk, dat liet ik vallen. Ach. Ja, en toen in plaats van dat het op de grond terecht komt, komt het dus eerst sijpelend zo langs mijn broekspijpen in. Zo de broekspijpen in, mijn laarzen in. Nou ja, helemaal ellende.
0: Ja, ja.
1: En toen, dat bleek dus iets meer dan een klein brandwondje te zijn.
0: Ja.
1: Want van tweede werd het ineens wel bijna derde graad.
0: Oh, sorry.
1: Ja, en toen zat ik dus letterlijk thuis, want ik mocht de deur niet uit vanwege infectiegevaar. Huh? Maar dat vriendje van mij had ik dus ondertussen nog steeds.
0: Ja.
1: Maar die was overal veel te druk mee. Dus die had zoiets van, nou, Sherelle, ja, leuk dat je steeds appt en zo. En ik zeg wel al door van, ja, ik kom na school wel langs en bladibladibla.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurde maar niet. Terwijl, hoe gek het ook was, want zijn huis lag op de route van school, zeg maar. Mijn huis, zeg maar, lag op diezelfde route. Dus rare excuses om gewoon altijd te blijven zeggen dat het niet uitkomt, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, Sherelle, gaat dit verhaal nog naar een punt? Ja, ik ben benieuwd waar we naartoe gaan, ja?
1: Nou, en toen bleek dus dat ik dus op een keer dacht van, nou, weet je, ik stuur hem hier naartoe met een smoes.
0: Ja.
1: En toen heb ik hem hier gewoon de deur gewezen. Toen heb ik gezegd, wat doe jij hier eigenlijk? Want je bent helemaal mijn vriendje niet meer.
2: Oké.
0: Nou, laat ik zo zeggen, als dit echt is gebeurd, dan is er een hoop gebeurd in korte tijd, laat ik zo zeggen. Zeg maar verbranden, zeg maar in de horeca verbrand,
2: ja,
0: net voor de eindexamens.
2: Vind
0: ik heel heftig ook, als dat echt is gebeurd, zo in je laarzin. En dan net voor die eindexamens, vriendje wil niet langskomen, je hebt uiteindelijk toch. Ja, dat zou ook wel eens waar kunnen zijn.
2: Ja, ik vind wel, als ze dit verzint. Ja, maar Sherelle, als jij dit verzint. Sorry, maar dan vind ik je echt super creatief.
0: Ja.
2: Oké, ik zeg.
1: Ja.
2: Niet waar.
0: Ja, ik zeg eigenlijk ook niet waar. Maar ik ben zo bang dat wij nu. Straks is echt helemaal verbrand aan het been. En dan,
2: maak gewoon een keuze. Is het nou wel
0: of niet waar? Nou, niet waar. Het is niet waar, denk ik. Sherelle, hebben we het goed of niet?
1: Fout.
0: Is dit echt gebeurd?
1: Ja, dit is echt gebeurd.
0: Nee!
2: Oh, bizar.
0: Huh? Oké.
2: Ja.
0: Maar hoe gaat het nu met de brandwond? Dat was al een tijdje geleden, denk ik.
1: Dat is inmiddels iets van 15 jaar terug.
2: Oh.
1: Maar ja, nee, precies. Hartstikke zichtbaar nog, vooral als je dus nu bruin wil. Ja, en als je vooral nu bruin wil worden, want ja, dat wil niet meer verkleuren, zeg maar.
0: Ach, ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus dat stuk blijft wit.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, niks aan het handje.
0: Ach, gelukkig maar, gelukkig.
2: Oh.
0: Ja, ik dacht nog heel eventjes, het werd op een gegeven moment helemaal, ik denk, we gaan helemaal een erotisch verhaal. Wij zijn wel, het zijpelde helemaal aan de binnenkant van mijn
2: benen. Helemaal mijn laars in.
0: Helemaal mijn laars in, zo, hallo. Helemaal nattigheid aan de binnenkant van je benen. Ik denk, Sherelle, welke kant gaan we op? Maar oké, het is dus wel helemaal waar. Hey, dankjewel dat je mee wilde doen, Sherelle.
2: Ja, tof.
1: Yes.
0: Dankjewel. Doei. It's Bon Jovi by Q, and always.
3: Romeo is bleeding.

0: and I want to talk about
1: Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love Back Your Music. X-Repeat of niet. Hey, zometeen de Q-nacht met een hoop lekkere muziek, hoor. Come on, get on up. Oi, oi, oi. Your Shakira Zoo. De nieuwe van Snelle. Goed liedje dit. Laat het licht aan.

Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland. Dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.